0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Dit is Mart.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Vele jaren, meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL. 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis.

0: Ja, goedemorgen mensen. Het is alweer tijd. We hebben het lang niet gehoord, maar na Ayuru Fu Prasoso Momenti. Prasoso Momenti is een programma waar ik jullie heel ver terugbreng in de tijd van harmonie, respect, discipline. Alleen soms maar is een terafasi of de wakare terafasi. Maar ik vind het echt een tijd van respect. Thank you, brada. Oh, hij gaat al weg. Je bent niet klaar voor me. Jullie hebben net kunnen genieten van...
1: Rufus zelf.
0: Van Rufus. Abou brada Rufus, hij geeft het niet over aan mij. Nou ja, zoals jullie weten, ik ga eerst gelijk gezellig beginnen. Dan kom ik zo weer terug. Dat weet je, Tori.

En ja, natuurlijk neem ik u sap even dat nou een zranang radiostation dan we respect akondere, we respect afraga. Er zijn zoveel dingen om te zeggen. Ik, punt 1, we gaan het zo doen. We gaan het weer gezellig maken met prasoso momenti. Moment waar sowieso sma san kweki in een kweki of ik ben gaan op vakantie like me. Na prasoso heb je een mooi verhaal, een harmonieus verhaal om te vertellen hoe het helde en zelde in prasoso momenti. Ja, dus dan gaan we nog even verder, want ik ben nog niet klaar met jullie. Ik moet eerst alles goed regelen.

0: heb je bent in de uitzending?
1: Nee, goedemorgen, lieve meneer.
0: Ja, goedemorgen, sorry.
1: Het is nog goedemorgen. Ik ben blij uw stem te horen. En ik ben blij dat ik mag inbreken in uw programma. Ik hoop niet dat u het erg vindt.
0: Nee, daar zetten we even alles op pauze.
1: Een bijzondere man feliciteren die gisteren jarig was.
0: Ja.
1: Die staat net naast u. En ik wil verder feliciteren Merwin en Marceline. En Senegé, maar die zijn vandaag jaren. En uw collega, die was gisteren jaren. Rufus, alsnog gefeliciteerd. En bedankt voor je uitzending. Ipe de piep, hoera.
0: Hoera, hoera.
1: Bedankt. En u ook bedankt dat ik het mocht doen. Yes. Grand tangi.
0: Oké. Okay.

And that was if u respect a kondre, u respect de gelovige. En dan, oh, dan gaan we even over naar degene die gister, eergister en vandaag jarig zijn. Dit is vanuit Radio Maart.

0: Goedemorgen, Coupé.
1: Goedemorgen. Is dat Anneke?
0: Ja, dat klopt.
1: Hé, hey, dag Anneke.
0: Dag Coupé. Mag ik je welkom heten, het programma Prasoto weer?
1: Ja, nou,
0: We gaan genieten.
1: Natuurlijk.
0: Mag ik even snel?
1: Ja?
0: Drie neven die de afgelopen twee weken jarig zijn geweest. En ik wil ze alsnog feliciteren namens familie Coupé. En Anneke erbij. Het gaat om George, René en Julpanka.
1: Oké, dat wil zeggen, Pokudis is ook voor hun, hè?
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Oké.
0: Ik luister.
1: Abu Anneke.
0: Dankjewel.
1: Doei, doei.
0: Ik luister, doei.

0: Ja, mensen, om te beginnen, uw respect de jarige, uw respect de gelovige en uw respect afraga nanga asrana kondre. Mensen, telefoon is even rood gloeiend. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Mijn kleine vriend, grote vriend, goedemorgen.
0: Hey. Dag Etje, van Waka Ed. Van Waka Ed.
1: Ik ben hier, want daar moet ik bel brengen. Ik wil proberen bel te horen.
0: Ja, natuurlijk, maar dat programma die in bel en in gewoon schuit praat zo, moment is zo dat alle des massa die nu op je ligt die frustratie, want stress, te de jera tori, en schuit die ding, dat ik kan
1: lachen. Ja, dat na tori, want van papa je was er dan.
0: Ja.
1: Goedemorgen iedereen, de plaats bij Coupé, Radio Maart. Ik moet op de gewassen nada, mijn dorsen nada, we hebben fire, maar schuiten, maar ik wil even trafassen.
0: Oké, nee, dan ontbreekt hij, Jazerefi. En dat je sowieso een goede gezondheid.
1: Ja?
0: Ja?
1: Ja? We beginnen aan en vroeg ons aan Jazerefi, want ik ga gewoon naar de weg, maar dat ben ik kippie.
0: Abu Ed.
1: Nee, zo kan ik niet.

0: Om dat nou, mijn startup-programma op, want er zijn zoveel dingen om te zeggen en om te doen.
1: Wel, mijn vroeger aan iedereen dat blijft zitten. En mijn konden alles, maar je laat wel lobby waar, mijn bel bakken, no, mijn bel bakken.
0: Oké, dat moet het. Dan.
1: Oké, dan ben ik hier, want dat kost me wel wat lotter in mijn maar goed. Oké, ik ben wel blijven voorlopig.
0: Ah, boem.
1: Dan kom ik bij de uitzending.
0: Dank u. Dan toch. Etje pot een pauze even. Dan gaan we meteen even vertellen van Sanogo. Ik heb zo meteen 3 muziekgeluiden van eigenlijk de young boy en de young dames noemen ontcijferen naar echt is, maar voor Athene dat hij. Maar draai 3 pokoe voor Athene. Het waren televisieprogramma's per Ibe Moes Arken. Dus if uma tag me precies soort film na de 3 film die zie en liefst in volgorde if uma tag me sana de film die zie ik zou niet zeggen dat ik een presentje of een cadeautje heb want radio mart no abamoni fu alla lis konanga een presentje of een cadeautje dat na tenzij we doneren en een vredig doneren al is het een 5 film.

het was mijn vakantie hoor. En als je bij een strafcoupé, ja, dan ik kan tegen gewoon, hij mag niet op de vrijdag na tante Carmen, want bij tante Carmen betang, bij de prasos geweest. En mijn wat toen heeft dat. En dus dan de katekwaad na dat de bedoel. Dus if mi be kiswan onvoldoende dan mi sabik badat mi gado afrida dis. Mi no man ga tante Carmen. Jong ka de mi kreya her weekend. Want da pas witi bede. Why can we live together? Blijf afgestemd, want ik breng je ver terug.

0: En natuurlijk doe ik de groeten aan ieder die luistert. Wies Nasra, Naide, Keizerstraat, Flora, Marowijnen Project. Luister mee. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Het is nog morgen.
1: Ja, goedemorgen,
0: natuurlijk.
1: Wederom met Carla. Is de tweede keer.
0: Dag,
1: maar
0: Carla.
1: Wat ik wilde zeggen,
0: ja.
1: Het verschil tussen een oddo,
0: ja,
1: en een gezegde is voor mij hetzelfde. Die oddo is in het Surinaams is pittiger. En een gezegde is in het Nederlands. En dat is ietsje savri-savri. Ik hoop dat er gecorrigeerd wordt. Maar een oddo is in Sranantongo, in Surinaams dus. En gezegde is in Nederland.
0: Ik ben bang dat...
1: Ik ben op luisteren.
0: Ik ben bang dat iemand je geluisterd heeft.
1: Daarvoor doen we het, toch?
0: Oké, zeker.
1: Succes.
0: Doei. Nee, ik denk dat we maar fluisteren, Adama, want het is precies like van Askrief, ja, Adama Poering. Helemaal gelijk, heb je, dame? Een verschil naar Surinaams en Nederlands. Dame, in een make-up programma warm op schrijf je Ipura vraag. Oké, ik heb er nog drie.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Een kort order is iemand een boodschap zeggen. En een gezegde is toch algemeen?

0: Dus,
1: denk ik.
0: Dus je zou zeggen, een odo is gericht naar een persoon?
1: Ja, toch. Je wil iemand zijn, je wat tegen was, maar wat zijn niet, dus met kota odo die.
0: Ja.
1: En,

0: Dat toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat, die gezegde is een verpakte vorm, zeg toch?
0: Ja, u hebt misschien dat stukje overgeslagen, maar een dame had het net helemaal goed.
1: Ik heb het niet doorgehoord omdat ik bezig was, maar ik dacht eventjes toch een aanvullen en het andere heb ik niet gehoord, dus daar kan ik geen antwoord op geven.
0: Oké, okay, maar dan gaan we het nou zo doen. Te praso momenti e begin. Dan stop je met alles wat je doet. Dat je kost doen.
1: Te
0: praso so momenti e begin. Dan stop je met alles wat je doet. Dat je kost doen. Rustig, Arki. Want je mag dus niet afgeleid zijn.
1: Dat je liep alles aan zijn bedoel. Dat je kost doen, Arki.
0: Ja.
1: Je kan een praso so maar een... Nou, ook toen al een boskopu, hè?
0: Een
1: boskopu.
0: Waarom is prasoso een boskopu?
1: Jij zegt prasoso, want prasoso is als je met meerdere huizen heb je op een erf.
0: Ja.
1: En dan misschien is het een mededeling die te maken heeft met alles en alle huizen. Dan ga je zitten luisteren. Nou, als het komakandra.
0: Ja, zo mag het ook. Maar ik wil eigenlijk de tijd van nu wil ik even laten weten van a harmonie ben de fossi. Want ik blijf zeggen, prasoso atapa erf dati was meer respect, discipline en harmonie.
1: Ja, okay. Harmonie en goed communicatie, dat je elkaar ook begrijpt. Want tegen tjara boskopu unis tjara zo dus dan dat alles mas jere a positieve inaboscopo.
0: Oké, okay, want ik heb net een odo gegeven en ik geef er nu nog één. Anasref de sawiri fada watara
1: epori.
0: Ja, ik heb. Ja, ik heb een goede, vind ik zelf, voor een heel goede vertaling ervan. Dus mocht het zijn, was mapur en lekva schrift, ja, chapeau.
1: Nee, ik hoor het, ik weet, het heeft een betekenis van, het is niet de dag dat het kon karen een probleem vadon, en hij deed dat hij los op. Soms, hij kon na tijd, het heeft ook een beetje met karma te maken.
0: Dat is het letterlijke en het figuurlijke ervan. Maar het heeft een mooi chibribakapissie. Dat vind ik mooi.
1: Ik niet. Dus ik heb het vanuit hoe ik het heb begrepen, vertaald. Maar hoe het in een boek staat, dat weet ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik ga verder luisteren, want we hebben een mooi programma.
0: Abu, dank u.
1: Doei.
0: Doei. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Hallo. De feedback van uw radio is niet zuiver.

0: Oké, dan nu gaan we verder naar het repertoire van mijn onkel. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen. Ik zou graag willen reageren op die Odo en de Wiri Fadawatara en ACMDA Pori.
0: Ja.
1: De Nederlandse vertaling is: Gods molen maalt langzaam maar zeker.
0: Oké. Maar is Anno Lekfami Abenja? Ik wil het Lekfami Aben. Dus, maar kan wel goed zijn wat u zegt, want sowieso.

0: is zoiets nooit zo'n uitdrukking van aan de assembly, viri epori. Dat ga je nooit als een boodschap geven aan iemand. Die oddo heeft meer iets beschimpends, iets gemeens erin. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, maar ik had net ook al aangegeven het verschil tussen een oddo en een gezegde. Er is eigenlijk geen verschil. Een oddo is een gezegde en een gezegde is een oddo. Alleen, het is in twee talen verdeeld. Surinaamse taal is oddo, gezegde is Nederlands. Maar, Nasrefi.
0: Ik weet niet hoe ik het verder moet uitleggen, ja? Maar het verfijnende is niet zo aanwezig in Asrantongwe. Ja? Anders zouden we een fijn onderscheid kunnen maken tussen wanneer je iemand beschimpt. Ja. En wanneer je gewoon een iets in een soort gezegde doorgeeft. Er is echt wel een verschil. Niet zomaar zeggen, maar niet kotwa odogeng. Wanneer je dat zo zegt, dan bedoel je niet dat je iets vriendelijks tegen iemand hebt gezegd. Je hebt die persoon beschimpt. Nee, en dat doe je niet bij alle gezegdes, hè?
1: Ik denk, zo associëren wij dat. Maar ik kan ook zeggen, mi kotwa gezegde geng.

0: Dus daar horen we het zo.
1: Oké,
0: goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, lobby brada, coupé. Hey. Ik ga top, ik ga top.

0: willen zeggen.
1: Ja?
0: Over Oddo en dan gezegde het verschil.
1: Ja?
0: Wat ik lees in de Nederlandse taalkunde,
1: ja?
0: Is Oddo specifiek Surinaam.
1: Ja?
0: Hallo, hoor je me?
1: Helemaal, ik ben er nog, ik ga nergens.
0: Ja, ja, dus het is specifiek Surinaam.
1: Ja?
0: En het omvat de hele lading. Alle spreekwoorden en uitdrukkingen.
1: Ja?
0: Dus het is een culturele context. Een Oddo. Maar een gezegde, toch?
1: Ja? Ja?
0: Is Nederlands, net wat die ene mevrouw zei.
1: Ja?
0: En het is een vaste uitdrukking zonder werkwoord. Dus bijvoorbeeld, je hebt boter op je kop. Of de spijker op zijn kop slaan. Dat zijn vaste uitdrukkingen. Maar een.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Coupé. Goedemorgen, alle luistervrienden.
0: Goedemorgen.
1: Omtrent die Odo.
0: Ja.
1: En als hem deze weer een vadona wat raipori.
0: Ja.
1: Eigenlijk heeft die mevrouw het al gezegd. Hoe heet ze? Die vlotte mevrouw.
0: Ja?
1: Ja. Het is gewoon de realiteit.
0: Oké.
1: Okay. Zoals ze het gezegd heeft.
0: Ja?
1: Is de realiteit.
0: Oké, de realiteit. Dus weer van de water, toch?
1: En als hem die eipoor.
0: Maar aan een poor eten, toch? Dus
1: ja.
0: Hoe noem denkt dat eipoor direct?
1: Nee, dus net als wat ze gezegd. Ik kan niet op de naam terugkomen.
0: Nou, misschien herhaalt ze het zo meteen wel.
1: Ja, die vlotte mevrouw die altijd zo vriendelijk groet, ze laat je ook lachen.
0: Ja, katopoi, zo noemen we haar.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon de realiteit, hè. Zo is het.
0: Oké. Okay. Ja. Dat nemen we sowieso mee hier.
1: Oké.
0: Okay. Fijne dag en blijf luisteren.
1: Dankjewel.
0: Daar.
1: Zal ik doen.
2: Even
0: goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Een goedemorgen, meneer Coupé. De heer Seder.
0: Hé, hey, beste man Seder. Hoe gaat het met u?
2: Ik ben zelfs en mijn bar alles maar zaden naar luisteren. Mijn bar alles maar ori ook toe. Yes?
0: Ja, alles mij van hij.
2: Oké. Ik zeg net, mijn probeer was aan haar.
0: Je mag.
2: Maar ik kan zolang je dan die je leren. Dus zolang je leeft, leer je.
0: Oké.
2: Dat is aan mij denk ik. Dat is aan gezegd of zo net nog. Of ik wat van ik kan.
0: Ja? Nee, dat was goed.
2: Dat is aan mij denk ik.
0: Abu. Dus, Awiri Fada Watara, toch?
2: Ja.
0: En dan schreef die dat hij poori. En jij zegt, dat betekent?
2: Zolang je leeft, leer je.
0: Oké.
2: Okay. Zolang je dat leeft, leer je.
0: Neem me mee.
2: Niet denk ik. En ik feliciteer mezelf. Ik was 3 maanden jarig. Ik feliciteer mezelf dat ik wel leef. En ik feliciteer me. En ik feliciteer ook mijn dokter. Die komende dinsdag jarig wordt. 24 maart. En ik heb ook een zoon die... ook 29 maart jarig worden. Die zijn ramen.
0: Ja.
2: Dus heb ik een steding. Mij hoog aan de arki. Nog zo. Dit is arki bakate.
0: Meneer Seder. Hoe many heb je wat nog zo daar?
2: Nou, drie nummer. Twee jongens en een meisje heb ik maar.
0: Abu, meneer Seder.
2: En eentje van zij had je maar een keertje gezien. Met de lopen met mijn kleindokter. Dus...
0: Oké, meneer Seder.
2: Abu.
0: Oké.
2: Oké.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen, heer Coupé.
0: Als steen is nou een bekend steen. Ik kan plaatsen onder een banansi.
3: Ik wil een karavan.
0: Dag meneer Banansi.
3: Dag meneer Coupé met een V, hoofdletter V. Jawel.
0: Ja.
3: Ten weer van de water. En dat schreef moment die ik hoorde.
0: Ja.
3: Ja. Famisa betaken. Ano mi botaken zo. Ano sayeshi adat neng. Dus asan negoso lek say denk esesi. No. Ama abenten. Zo mi eshaman.
0: Oké, dan nemen we dat ook mee.
3: En dan wil ik feliciteren namelijk de heer die net voor mij heeft gebeld, meneer Seder Mibri.
0: Ja.
3: Ik versterk aan een familielid aankomende week van mijn verjaar toe.
0: Ja.
3: Die ook gefeliciteerd. En dan mijn actie aan Sani.
0: Maar aan mijn pasje toch of mijn pincode?
3: Nee. Dat mag je voor jezelf houden. Want anders is een moeilijke tijd. Want ja. Als je naar de als je gaat tanken.
0: Ja.
3: Is het niet 1 zoveel meer, maar bijna 2 zoveel per liter.
0: Dat is waar.
3: Dus hou je pincode en doe.

Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt.

0: Country Time, Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland, Sadra Bagadina Zozo. Jim Tori, Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku, sa you can do. Mart, een status apart.
1: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
2: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
1: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer, NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal, NL 54 ING 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
0: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

En natuurlijk ben je nog afgestemd op Radio Maart para Soso Momenti. Mensen, zoals ik had beloofd, ik probeer iedereen een beetje tevreden te stellen. Want hebben een paar mensen me even gebeld van Coupé, Oan Dansi. Minanga voor ons donja in onze wachtin in Pokof Dansi. Dus ik moest hun ook tevreden stellen. Dus vandaar dat Minotek nog een telefoontje. Mimik dit mag niet voor ding feestje. En nu gaan we sowieso, lekker van mij beloofd, ik ga drie nummers afdraaien van fragmenten voor een film in Suriname. Of het was meer een serie. En if iemand sap soort serie ade, we gaan het in volgorde doen, hè.

OK, Menza, so Algerizine. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Bij deze alvast bye bye zwaai zwaai. Jerry Wandel neemt over.

En om terug te komen tap apisi fu anasem de sauvire fada watara e pori. Nou, a uitleg van bigisma, afin dat te auvire fada watara.

omstandigheden kunnen ze niet meer uit. Dan natuurlijk met draai poko die ding. En natuurlijk niet alleen mijn vrienden hoor. Je mag me en je mag me met draai poko die jong. En dat is zaterdag maart 5 bij jou thuis. Woensdag heb ik lobbyuurtje van 11 uur tot 1 uur in de nacht. Tore Gitore Taki.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Wilma, ik heb heel lang niet naar Maat geluisterd.
0: Ja?
1: Maar boy, zo dwang aan met u daar. Het heeft me op tijd gegeven voor Arki Bakka.
0: Oké, daar ben ik blij om.
1: Er is niks aan de hand hoor, maar ja. Gewoon is heb ik toch na een tijdje moet je af en toe een beetje afstand nemen van dingen. Mina trobi nanga no once, maar next, maar gewoon.
0: Ja?
1: Dit ik one time out, maar het was, vandaag was het goed man.
0: Oké.
1: Okay. Vanaf Rufus.
0: Mm-hmm. Blij te horen dat Mart Hari komt bakken.
1: Ai, boy, met Peggy. De pokoe zit meer. Ik denk, ja, je was een jong meisje natuurlijk. Dat yeah. Ik niet jong meer ben.
0: Oké.
1: Maar ik zit meer man die met Peggy eerlijk.
0: Oké, okay, nou, en dan, het is elke, het is sowieso één keer in de maand, hebben we praatsen zo op de zondag. Het is of de derde of de vierde zondag. Mm-hmm. Maar het is altijd op een zondag.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: En
0: woensdag hebben we woensdag heb ik lobbyuurtje van. Maar je bent je trept daki, je bent die jong man, maar in de oorhoef
1: dat
0: die.
1: Dat niet.
0: Oké.
1: Okay. Uiterlijk helemaal niet.
0: Hey, oké. Okay.
1: Niet armoer of heel abakka man.
0: Nee, maar nou, ik kan arki wanda, ik kan die de jong wang wang koni.
1: Hey, tegenwoordig de jongen in de man voor de next ten ote. Dus me tegen de scopi potadoro.
0: Ja, maar beter ik gide lek voor de abibu lukenta pa media. Ja?
1: Ah, boom.
0: Oké. Okay.
1: Hi, thanks, eh?
0: Ja, doei, doei.
1: Doei.
0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Goedemiddag, Mr. Pitifo. Hoe gaat het met u?
0: Ontspannen, heel ontspannen. En met u?
2: Heel ontspannen, hoor.
0: Ja.
2: Waar was ik al die tijd meer dat ik ga naar Jamaica? Ik wil liever gaan vrienden naar Jamaica. Dat je een beetje nog aan smaak.
0: Ja, maar ik kom, dus ik kom bak.
2: Ik kom bak, ja, meer. En dus ik kom check, is mijn werk. Checker, check, de checker.
0: Ja, nee. Dit is live. Dit is geen herhaling.
2: Meer is ding ook doet dat live.
0: Ja.
2: Maar waar gaan vrienden naar Jamaica dan?
0: Dat met Tiggy put me eruit. Dus daar ben ik weer met hangende pootjes terug, hoor.
2: Tjepo,
0: tjee. Oké, maar doe mijn best.
2: Wanneer ben je weer op in de studio?
0: Ik ben dan woensdagavond van 11 uur tot 1 uur in de nacht. Praten we over liefde en relatie. En dan ben ik aanstaande zaterdag. U zei?
2: Slaapkamergeheimen.
0: Bijvoorbeeld, dat je put die slaapkamergeheimen bloot. Je mag een idee, want er is altijd een item. En daar mag je even je mening geven over een item.
2: Oh.
0: Niet dat je komt vertellen hoe het gedaan moet worden en hoe je het doet, maar gewoon even.
2: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Papa Trattori voor een prachtige plezier, no? Of naar Faye Karing?
0: Ja, dat is vandaag toch?
2: Nou,
0: daar ben ik ermee. Daar ben ik nu mee bezig. U belt in prachtige momenten.
2: Altijd met dit langer aan bezig. Want Rufus heb ik ook gemist, volgens mij.
0: Oh ja, Rufus is voor mij.
2: Jammer, hè.
0: Ja, maar dan, er is nog een zondag, hè.
2: Oké. Aboon, taboon en de groeten aan iedereen, hier en daar en overal. Ook Jamaica.
0: Oké.
2: Okay.
0: Doei. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Oké. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Oh, coupé, ik wil alleen een titel weten. Wat is de titel van het nummer? Just a Last Walk on the Outside.
0: Zo heet het. Huh? A Last Walk on the Outside.
3: Oh, dat is het. Everything. Yeah?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee herop.

0: ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar weet je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2. Dichtbij Zwarte Overbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, mijn barion, ik ga naar tweede juro die zie. Voor mij ja, en de eerste juro voor Godfried in de Oso. En die deed mij nodig uit Saskia Meiland kon jaso voor contactatorie naar de UNO, want ik heb een paar dringende vragen voor haar over een verkiezing Samsa. Maar we gaan eerst in grote lijnen tak over een verkiezing, want mijn Godfried. O takatori over afrikisen en ikaluku nu ook tot op YouTube en ikaluka mooi blaka vrouw Saskia Meiland kan je ook

0: Μασίνη.
1: Dan, ze is hier en ze is van bijeen en heeft ze klinkende overwinning behaald. Dus alleen mijn chakangen en champagne en anomie.
2: Ik dacht erover na hoor.
1: Ja, ze heeft erover nagedacht, maar Anodoro heeft een klinkende overwinning geboekt.
2: Wat in het vat zit, verzuurt niet.
1: Ja, en mijn shikba na visa microfoon tegens het vragenuurtje.
3: Naar gemeenteraad.
1: Gemeenteraad?
3: Gemeenteraad, ja.
1: Nee, ik zag gemeenteraad, ik ben me door ook wat in het parlement.
3: Wat? Het parlement?
1: Vragenuurtje.
3: Nou, die naar gemeenteraad, ja.
1: Via gemeenteraad, je bent niet. Gemeenteraad, nou, als zij werkt, dat je teka hier passief voor teka snel werkt.
3: Kijk,
1: wat, mevrouw, je wil dus wat capaciteit. Sylvana wat capaciteit. Dus ik ga ervan uit dat zij ook die route gaat nemen.
3: Ja, maar.
1: In het tak des maar odi je direct je coördinator.
3: Omdat die denk je moet ruimte zijn.
1: Oké, tak des maar odi.
3: We hebben barala argument als je odi. Wat feest er is odi? Dat is Saskia. Ik kan doen gewoon man.
1: Saskia tegen me dat ik moet het rustig houden want ik ben te fel. Maar minoma kibra koso koso niet. Oké.
3: Nou maar ik verras. Want eerlijk gezegd, terwijl mijn Rijko, ik groet aan iedereen die op luister zit. En ik wens u natuurlijk ook een aangename luisterstemming. Die mijn Rijko, dat mijn potin mij eerder dat minder Jerry, ook over de verkiezingen en centraal in een onderwerp, zijn we weer aan snij aan, we weer op Saskia in gedachten. Nou, ik verras me, want we weer aan tak over Saskia met. In haar veronderstelling, dat kan nog ja. Dus je hebt het me niet makkelijk gemaakt, want nu heb je voorrekening.
1: Nee, maar Saskia is hier, dus ze kan die vragen lijfelijk beantwoorden.
3: Ja, maar.

0: Doro, je chamigo tasra nangba.
1: Aki nee me verteri over de umas, maar ik strana maar overal voorbij zijn ze hetzelfde. De je ziet dat Gado Sorgu ondanks de zware strijd, want Saskia heeft een keiharde strijd gevoerd om dat wat ze nu heeft bereikt te bereiken. En misab sametaki, ze zit hier en ze hebben ook toetak misabi. De je ziet dat je aan je solisie naar Gado Edweroko.
0: Oké. Maar jere, los voor Saskia. Of koetak
1: je zo de biggie jeje.
0: Los.
1: Edweroko.
2: Los voor Saskia. Anana na de voorouders.
0: Ja, los voor Saskia. Mi abwang, mi aksie wang boomatif mi fu kan bel kong. En kade mi kan bel en toe. Kenneth Donau in Oost. Hij heeft ook meegedaan. En heeft het ook gered. Lik Saskia. Dus,
1: is de adviescommissie zeker
2: in? Ja. Hij is de lijsttrekker in stadsdeel Oost.
0: Oost ja.
2: Zij komt in de stadsdeelcommissie.
0: Stadsdeelcommissie. Ja. Ja. En mina sisa sentja uben me kon analyse tak fadu kang tak desmafunu nego stem hè. Dus fadu kon dat to versplinter zijn en efi luku van Afrofu Forum Lidewij. En van HR en Boskopu. En ondanks dat Boskopu vindt dat we verveer Boskopu. Vooral die UNO. Toch is maar fijn. Is stem tapen. En dan hebben we contact met toe inzichten. Dat a profilering digitaal in social media. Want wat loopt dit maar zijn grokono. Heb daarmee te maken. Dat een normaal flyer. Dan heb je een profiel online. Per gemakkelijkheid. Maar daarover gaan we het ook met Saskia de...
1: Maar even toch nu een haakje in dat pas aan zijn takje.
2: En.
0: Ja.
1: Arkino. Uno. Uno zo claim. Uw bestaansrecht jana in Holland. Daarom ik breed in aan Saskia. Uw claim aan Sandati. Sana Sani. In wat lo discussie. Zou we abi. Je ziet dat a discussie in negen. Gona wa richting. Look, last a discussie over wat Witman en Fini, de inheemse Nederlander. Je ziet bij allemaal wat Chara Sango toch? Gelukkig, wat publieke optreden voor Sylvana Dappé, bij Sylvana eigenlijk klappen in bakatak, leg uit, dan is hij er bezig.
0: Ja. Maar jere, misschien dat we kapkapasana meedrisee.
1: Nee, omdat hij...
0: Hoofdkast schreef je, uno, jenga woord schreef je, maar je bezig.

0: Abu van Oru. Ze gaat naar de gemeenteraad, maar de dingen waarvoor ze staat, pewa los maar luister dan. Een onderwerp dat die uno bespreken bij Saskia, een vrijheid dat die Saskia abi. En natuurlijk ook is haar druk, maar ze moet ervan overtuigd zijn dat hoe snap neem bakken.
1: Dat je takt om zich voeren, joh. Saskia, hoe gaat het?
0: Je wil me in een
1: Ik
0: moet dat ze met takje.
1: Ja, maar. Nou, mijn gast, you don't know dat Saskia uit. Nou, mijn oudok Saskia uit. Saskia, hoe gaat het?
2: Nou, het gaat heel goed.
1: Ook gefeliciteerd.
2: Dank je wel. Okay. Ik ben heel dankbaar en. Humble, dat zoveel mensen zijn gaan stemmen. En dat vind ik heel fijn, want toen ik aan het flyeren was, campagne aan het voeren was, dan merk je dat heel veel mensen teleurgesteld zijn. Mensen willen niet meer meedoen met de maatschappij. Mensen hebben zich afgekeerd van de maatschappij. Maar iedere keer zei ik weer van mensen, het wordt een self-fulfilling prophecy. Als we niet meedoen, dan kunnen we ook geen mensen meer daar kiezen. Dan is er niemand meer daar om voor ons te praten. En dan wordt het een. Dan tel je eigenlijk niet meer mee. Want niemand heeft het over je. Niemand praat over je. Dan denk je van Aishito, dit is maar een tak Abrami, Uneteri. Maar. In op het nuance, maar dat. Dus ik ben heel dankbaar dat er toch bijna 4000 mensen op mij hebben gestemd. En dat bij 13.002 stemmen gehaald heeft in Amsterdam. En daarvoor wil ik de stemmers hartelijk bedanken. Want je ziet, er zijn bij 1 stemmers door dik en dun altijd de knap naar Ubaka. Grand Tangifa Pistori, dat die. Dank je wel.
0: 13.002. En hoeveel stemmen hebben we nodig om 1 zetel te verwerven bij zo'n gemeenteraadsverkiezing?
2: In principe volgens mij, ik dacht tussen de 5 en 7.000 hoor.
0: Tussen de 5 en 7.000.
2: Maar het hangt van de kiesdrempel vandaag. Kiesdrempel. Hoe meer mensen gaan stemmen, mm-hmm. hoe hoger de kiesdrempel wordt. Hoe minder mensen gaan stemmen, hoe lager de kiesdrempel wordt. Dus het is eigenlijk ook een beetje vervelend, want wij willen dat massaal onze mensen gaan stemmen. Ja. Maar dan wordt het ook moeilijker voor ons.
1: Ja,
2: maar als onze mensen niet gaan stemmen en die anderen wel, dan krijgen zij dus wel hun stemmen.
0: Oké, okay. Nu heb jij de meeste stemmen gehaald.
1: Ja, ik heb het uitgezocht. Je hebt de meeste stemmen gehaald. Mm-hmm. Dan Tofik Dibi. En ik ga nu een moeilijke vraag stellen. Moet zij niet de fractieleider worden van de bijeen? In de gemeenteraad namens BIJ1, want eigenlijk je hebt 4.565 toch?
2: Nee, bijna 4.000. 3.965.
1: 3.900. Dus de nummer 3 heeft meer stemmen gehad dan de nummer 1.
0: En de nummer 2.
1: En de nummer 2.
0: Maar ik vraag me af, Jerry, kijk, elke partij, het is een vereniging, en een politieke partij op statuten. En als ik go om de statuten, mijn lees de man. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat geregeld is in de statuten. Het moment dat was wat is
1: moorvoersting,
0: moor alasma.
2: Nee, kijk, we zijn een fractie bestaat uit het aantal mensen dat gekozen is. Mm-hmm. Tofik en ik zijn gekozen in de gemeenteraad. Dus dan gaan Tofik en ik samen met elkaar zitten en kijken wie het fractievoorzitterschap gaat nemen. Maar weet je, nu pas gaat het harde werk beginnen. En er moet een fractiebestuur samengesteld worden. In een fractiebestuur heb je de mensen die gekozen zijn. Je hebt fractiemedewerkers. Je hebt fractieondersteuners. Het zijn allemaal mensen. Want kijk, je hebt zoveel commissievergaderingen. Ieder onderwerp heeft een commissievergadering. Over wonen is er bijvoorbeeld dinsdag een commissievergadering. Over onderwijs. Over ruimtelijke ordening. Over afval. Je kan niet overal zijn. Want mm-hmm. ik doe het naast mijn gewone baan. Ik ben lerares op de middelbare school. De meeste van ons doet het gewoon naast ons gewone werk. Dus je kan niet bij alle commissievergaderingen zijn. Dus daarvoor heb je

0: voorstellen dat je daar in die gemeenteraad iedereen wil boksen. Hoe kijk jij naar het speelveld? Wat zijn de dingen die voor jou, zeg maar, belangrijk zijn om je te bewapenen om deel te nemen hieraan, aan deze tak van sport?
1: Nou, ik denk dat je altijd voor ogen moet houden, waarom ben je daar? Mm-hmm. Waarom heb je hiervoor gekozen, naast je gezin, naast je baan, naast gewoon je leven? Want je kan ook gewoon lekker gaan liggen, iedere dag op een bango lezen, een boekoe. Mm-hmm. Weet je, hoe je of don't op een terras à la wiki. Waarom heb je ervoor gekozen om dit te doen? Voor mij, ik maak me ook zorgen over al die rapporten van racisme en discriminatie in onze stad. Dan in het onderwijs, dan bij de gemeente, Kaarkom, continu komen de rapporten. Wanneer gaan we nou echt stappen zetten dat er iets wordt gedaan daartegen? Dus je moet, ik denk, ik heb een focus van waarom ben ik daar? En tegenslagen.
2: Oh. En samen met mevrouw Van Merel natuurlijk. Ja. Kenneth, dus welkom. Want ik weet niet of ik je kan bellen. Ik kan welkom. En intussen Glenn Kajatori door naar ja. Saskia.
0: Ik doe een uitspraak zo net.
2: Ja.
0: Over Ablakamantori.
2: Ja.
0: En in Ablakamantori zit ook vervat op dit moment, if I go, om de belangen voor UNO aan route naar herstel.
1: Yes.
0: En Misaptaki Saskia houdt feeling met dat wat er is aan voorstellen aan de gemeente Amsterdam met name. If I go om een prioriteitenlijst die zich verhoudt met die route naar herstel. Mm-hmm. Ik ben toch nieuwsgierig, want je hebt volgens mij zaterdag een conferentie bezocht.
1: Ja, van de heren. Weet je, Rabin Baldusing, hè? Van de nationaal coördinator
0: discriminatie
1: en racisme. Ja. Ja. Ja, het was in de Basel aan de Vijzelstraat. Dat is de hele dag. Ja.
0: Wat heb je voor ons meegenomen, inzichten, als het gaat om de route die we moeten inzetten?
1: Ja.
0: Hoe, in elk geval als het gaat om dat stukje voor Doe Ablakamantori. Wat voor inzichten heb je voor ons meegenomen? Wat zouden we kunnen doen en hoe kunnen we zorgen dat de politiek zich ook houdt aan de afspraken die er op dit moment gemaakt zijn?

0: de heer Baldew Singh zei, en het, hij zei, er is echt sprake van institutioneel. Het kan niet zo zijn dat 50% onder hun niveau werkt. Het ligt niet aan die mensen. Als bijna 50% onder hun niveau werkt, dan is er iets echt structureel aan de hand.
1: Even, misschien is het Kenneth. U bent in de uitzending?
2: Hi, Jer. Let me Kenneth.
1: Kenneth, Saskia is bezig. We komen zo bij jou. Je kan aan de lijn blijven.
2: Is goed.
1: Oké.
3: Okay.
0: Ja, dus 47% van de zwarte mensen in Europa werkt onder hun niveau. En hij had niet zo'n mooi dus de inzicht. Hij zei het ook van de vorige regering deed gewoon alsof er geen sprake was van institutionele racisme en discriminatie. Ze lieten alles ook gewoon liggen. Gelukkig heeft die minister wel gezegd, want hij was maar voor mij voor een paar jaren was de coördinator gekozen. Het is nu weer voor ietsje langere tijd. Maar hij zegt, ze willen echt naar structureel. Als er sprake is van institutioneel racisme en discriminatie, dus continu op allerlei niveaus, dan moet je ook structurele subsidie geven aan zo'n instantie. Dus hij zei van, we moeten echt van gedachten wisselen. We moeten bondgenoten zien te vinden. En we moeten elkaar ondersteunen. En hij zei van, excuses alleen zijn niet voldoende. Er zijn excuses gekomen. Maar in het kader van rapper Tory Justice, er moet een financieel fonds opgezet worden. En er moet ook uitgezocht worden van welke machtsstructuren houden die ongelijkheid in stand. Want je ziet op alle fronten worden we een soort verdrukking. Op alle fronten zit, en sommige van ons onttrekken zich een beetje eraan, maar je ziet op alle fronten precies op een verdrukking. Op heel veel plekken zitten we ook op de schopstoel. We hebben het echt moeilijk, omdat we vaak alleen ergens zitten in een functie. Je bent niet als groep daar, je bent niet massaal vertegenwoordigd. Dus dat zijn de punten die hij aanhaalde.
3: Maar ook in de processen, hè, die belangrijk zijn om de belangen van ons veilig te stellen, vaak hebben we geen zicht hoe die processen verlopen. We zijn geen onderdeel van die processen.
0: Omdat we vaak daar niet zijn. En als we daar soms zijn, dan hebben we het heel moeilijk. Dat zei ik net, dan word je tegengewerkt. Want if you was doing that, en dat 20 trust was doing that, en you were abbe over reparations, dan moet je wel 10 mensen aan je kant zien te vinden als je met z'n 20 daar bent. En dat is niet makkelijk.
1: Zullen we Kenneth even erbij halen?
3: Ja, want ik...
0: Maar hij zei, ik wil nog één zin zeggen wat hij zei. Hij zei, als je nu arm of rijk bent, je hebt een stem. Dus we hebben politieke participatie nodig. En dat is wat die mensen op straat ook zei tijdens de campagne voeren. Het maakt niet uit als je arm of rijk bent. Alles maar naar one vote.
1: Ja.
0: Dus daarom is het jammer dat sommigen van ons een prietstempas vinden van stemmen is niet meer belangrijk. Jawel, want je ziet die aanhangers van Forum voor Democratie en van Ja 21, die gaan wel stemmen.
1: Ja.
0: En die stemmen niet voor onze belangen, die stemmen tegen onze belangen.
1: Ja.
0: Dus wij moeten ook, sukuwasma, er zijn opties, op iemand stemmen die voor onze belangen opkomt. One man, one vote.

0: bekendgemaakt. Maar we staan dus nu wel goed geregistreerd aan met één zetel. En we kennen Oost als een stadsdeel waar... Ja, er heeft een lange historie met Plakkamang, Suriname, Tori. We hebben daar slavernij, monument staat daar, Suriname Museum. Binnenkort slavernij museum gaat er op de kop van Java-eiland komen. We hebben ons monument voor vliegtuigongeluk in 1989 ook op Schaafsanderplein staan. Dus veel van onze zaken spelen daar. Veel van onze bekende restaurants staan daar. En we moeten de mensen beschermen die daar wonen. Want je ziet in heel Amsterdam, eigenlijk heel Nederland eigenlijk, komt er continu een tegendrukking. Worden weggezet, veilingen komen. Dus we moeten zeker zijn dat al onze zaken die we al een beetje geregeld hebben, beschermd blijven. En dat we door gaan zetten, bijvoorbeeld als we praten over het Slavernijmuseum, dat de community betrokken wordt bij de bouw, van het neerzetten, van het beheren van het hele Slavernijmuseum. Dus al dat soort zaken zijn belangrijk om in de gaten te houden. En daarom hebben we die representatie nodig, ook in de stadsdeelcommissie van Oost. Okay. Maar behalve dat, Brada Glenn, ik wil sowieso ook nog aan de luisteraar laten weten, bij één heeft dus laten zien dat hoewel men heeft geprobeerd ons eigenlijk uit te schakelen in Amsterdam, al die zetels mee te nemen, dat niet alleen in de gemeenteraad, maar nu ook in 6 van de 7 stadsdelen zijn teruggekeerd. En in stadsdeel Zuidoost met Mariska Reemnet. In stadsdeel Noord met Patricia Pinas. Ik mag dan stadsdeel Oost in een zetel gaan nemen. Maar ook in stadsdeel Zuid met Glenda Vijzelman. En een bestaande al in stadsdeel West, Dorien. Dus overal is er gewoon behoefte aan het geluid
1: van... In Zuidoost heb ik ook een zetel gehaald, ik ken het.
0: We hebben 2 zetels zelfs in Zuidoost, ja. Dus kijken. Wow. Maar Sas, die ga jij toch niet invullen? Die geef je toch even. Het gaat druk worden anders.
2: Sas, jij moet het afgeven. Ja. En wie ga je het geven, Maya?
1: Voor mij gaat het, ik moet nog even uitzoeken hoe het gaat, maar voor mij gaat het naar de volgende op de lijst.
2: Oké. Okay. Ja, maar ik daar, hè?
0: Ah ja, Fabian Vroom.
2: Hé, hey, maar wacht even, Kenneth. Sas, Katrana.
0: Ze heeft echt gewerkt, dus kan ik je zeggen. Dat is vele van bijeen, maar ik heb Saskia aan het werk.

0: naar herstel en sowieso het hele zwarte manifest hebben we ook opgenomen eigenlijk in ons partijprogramma van Bijeen voor Amsterdamse verkiezingen al. Dus dat staat daar al expliciet voor. En natuurlijk ook de bewoners, inwoners van Amsterdam kunnen nu eindelijk die vuist maken die nodig is om ook dingen geregeld te krijgen. Want kijk, het is wel echt noodzakelijk dat je kan een politieke partij hebben die dat neerzet, maar je hebt nog altijd die maatschappelijke partijen nodig en ook de inwoners van Amsterdam om samen met die politici om hun de kracht te geven om het ook daadwerkelijk te forceren als een beleidsmaatregel of als een motie die er ingediend moet worden. En ik denk dat nu mensen zien dat ook bij een of zoveel plaatsen er is, dat voor mensen makkelijker wordt om die steun te geven aan de mensen, aan die volksvertegenwoordigers die daar zitten.
1: Ja.
0: Juist die zichtbaarheid was juist belangrijk. Als die zichtbaarheid er niet is, dan denken mensen, oh nee, dat gaat toch niet lukken. En nu je ziet dat in al die stadsdelen er mensen zijn die elkaar dus nu weten te vinden met diezelfde agenda, is het ook makkelijker voor de bewoners en de burgers om die steun te gaan geven en dan samen die route naar herstel te realiseren.
1: Ja. Ik heb een gevoelige vraag voor jou. Ik weet dat het gevoelig is en ik zie de spanning al stijgen hier in de studio. kijk, jullie zijn allemaal nu, jij, mevrouw Pina,

0: tegen die tijd. En dat is die visie, met die visie gaan we allemaal met z'n allen de politiek in. En ja, ik denk dat ook Saskia daarachter staat dat als we dat als onze richtlijn hanteren, ja, dan kunnen we duidelijk verschil maken en potjes breken.
1: Kijk, ik hoef geen vragen meer aan Kenneth. Ik ken Kenneth. Ik heb heel wat dingen met Kenneth samen gedaan. Dus ik weet de route. En ik heb ook van Saskia begrepen, want ik verdiep me in Saskia ook toe. Ik heb met mensen gesproken daarover. En ik laat me het zo stellen. Ik heb hoge verwachtingen. Dus
2: ik denk dat je goede verwachtingen moet hebben, Jerry.
1: Nee, hoge heb ik.
2: Verwachtingen?
1: Nee, ik heb hoge, heel veel verwachtingen.
2: Van niet Kenneth.
1: Van wie? Kijk, van Kenneth weet ik misschien wat gedachten goed. En ook Merel. Dus maar, weet je, ik ben benieuwd hoe dat ding zich gaat ontwikkelen nu. In Amsterdam. Hoe gaan ze ermee om? Zeg maar, de bestaande muren. Want Kenneth zat dat muren bij laai. Apistezang, weer de bezig. Ik ben benieuwd.
0: Ik denk dat het belangrijk is. Hè. We zien dat we hebben zelf die ruimte gecreëerd om hier te gaan staan. Maar we hebben meer ruimte nodig. Want we zijn nu nog. De deuren zijn geopend op een kier. We hebben die zetels gebruikt om die deuren te openen. Maar nu moeten die deuren verder open. En hebben we wel mensen nodig die samen met ons tegen die deur gaan duwen, natuurlijk. Maar de weg is er al, hebben we al aangewezen. Er liggen al plannen van anderen waar we het mee eens zijn, die we graag uitgevoerd willen zien. Het is niet zo iets van een één dag, hè, want we hebben een heel traject al achter de rug van 50 jaar van heel veel Afro-Surinaamse mannen en meer nog vrouwen hebben al heel veel gedaan in deze Nederlandse maatschappij om steeds maar steentje voor steentje te leggen, zodat anderen daar bovenop kunnen gaan staan. Ik hoop dat nu meer en meer mensen zich aansluiten te zien dat het mogelijk is. Hè? Want die uitspraak van Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. En als je ziet dat dingen gecreëerd kunnen worden, dan gaan mensen meer en meer enthousiast raken. Want nog steeds, dus ik weet of Saskia het al gemeld heeft, als je kijkt naar de opkomstpercentages in de stadsdelen, in centrum scoort men boven de 60%.
2: Ja.
0: In oost scoort men bijna 50%+. En in zuidoost is het nog steeds nog geen 30%.
2: Ja. 29,7%.
0: Precies, 70% niet is gaan stemmen,

0: 4291020 Afessie. En ik wil ook Adriaan ook toe fristeer Adriaan, want hij staat ook op de lijst en we zitten daar halen toestemming. Nee, hij is niet gekozen, maar hij heeft ook meegedaan. Dus René, gefeliciteerd. Luisteraars, u bent nu aan zet. Kenneth is dan nog aan de lijn. Saskia zit hier. Manga Godfried Deja toe. En dus eigenlijk, jullie hebben nu een voet tussen de deur terug. Jullie zijn terug.
1: Back. We zijn weer op de plek waar we kunnen meebesluiten. Waar we invloed hebben. Waar we kunnen meepraten. En waar we kunnen meedoen. En Kenneth zei het heel goed. We zijn in 6 stadsdelen. En we zijn met 2 gemeenteraadsleden in de gemeenteraad. Maar die 2 gemeenteraadsleden worden ondersteund door medewerkers en ondersteuners.
2: Oké, okay, dus ik heb
1: een heel team daar.
0: U bent in de uitzending.
3: Een goedemiddag daar allemaal. Ben ik dat? Ben ik in de uitzending?
2: Ja hoor.
3: Ja, zoals jullie weten, mensen thuis, Jezus spreekt de heer Banansi. Hij heeft het eerste voortouwtje genomen, maar straks als hij de telefoon erop de haak doet, dan

0: hartstikke van harte gefeliciteerd, Migodo. En ik weet, jullie kunnen het. Het gaat lukken.
1: Dankjewel.
0: Oké, dan. Doei.
2: Dankjewel, Ellie.
0: Ja, dankjewel.
2: Dan ben ik Sisa Ellie. Ik heb een aantal agendapunten, hoor, als het gaat om werk die gedaan moet worden hier in Amsterdam. Mm-hmm. Want een van de dingen die ik jullie wil vragen. Mm-hmm. Kijk, er is nu zeg maar een besluit genomen. En men is al bezig met het inzetten van het proces rondom het Slavernijmuseum. Mm-hmm. En ik hoop dat ik samen met jullie in de politiek, dat de organisatie die daarmee belast is, dat we ze ook kritisch daarin kunnen begeleiden. Om te zorgen dat we straks niet een Anton de Kom syndroom hebben. Weet je, niet ermee gedaan wordt wat andere mensen willen, maar dat ook tot tevredenheid van ons, weet je, wordt gerealiseerd en dat dingen daarin niet worden gebagatelliseerd of gemarginaliseerd. Dus ik hoop.
3: Nee, ik denk dat dat een goed punt, Glenn, want juist die transparantie rondom besluitvorming,
2: ja,
3: die vaak leek, ik heb het gevoel dat veel dingen gebeurden in achterkamertjes of waar ze altijd te laat waren voor het besluit. Nu we gelukkig mensen hebben op verschillende posities, kunnen we veel meer doen rondom transparantie.
2: Ja.
3: En mensen tijdig informeren welke besluiten wel of niet op stapel staan of genomen gaan worden. En ja, daar kun je zeker ons voor vragen van wat weten we, wat gaat er gebeuren.
2: Ja,
3: om die informatie te delen met de gemeenschap.
2: Gelukkig kunnen we in Nederland praten over openbaarheid van bestuur.
1: Yes.
2: Dus zaken zullen niet. Ja, maar we hebben een beller en die gaan we welkom heten in de uitzending. Een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, welkom.
4: Wat met meneer Overman?
2: Meneer Overman, weer Arki.
4: Ja, nee jongens, het is bij één dorp.
2: Bij één op toezetels in een gemeenteraad. En in 7 verschillende stadsdelen, of 6.
1: Centrum hebben we niet gehaald.
2: Ja, zijn ze ook vertegenwoordigd.
4: Wat wil je verstaan op je?
2: Een gemeenteraad.
4: Ja.
2: Die hebben 2 zetels.
1: In de centrale stad.
2: Centrale stad. De vertegenwoordiger dat we naar 2 zetels. Naar in 6 verschillende stadsdelen.
1: Ze
2: de in commissies. Bij de Otagatori voor ook toe.
4: Oké.
2: Okay. Ja.
4: Dus. Stadsdeel. Bij één dorp wel.
2: Met één doro, ja.
1: Met 2 zetels.
2: Udoro.
4: Oké, dan me frustreer.
1: Dank u wel.
2: We frustreer je ook toe. Ik wil stem talk.
3: Dank u wel.
4: Daarom is mij.
2: Nee, nou, ik heb geen controle mee doen.
4: Maar,
2: Islaag gaat test.
4: Dat wel, maar, jongens, dat ik niet stel ook op zo.
2: No, it's still a boom. It's still a boom.
4: It's still a boom. But
2: What's that? Maar hoe dan zou je het zeggen, dus leg uit.
4: Ik weet het wel eens zo, maar met dat je een discrimineert trouwen, een sluit trouwen af, dat en die komt bij in haar bestuur.
2: Ja, dat je die kaart komt.
4: Ja,
2: doei. Zo zullen we.
1: Goeiedag.
2: Dat was meneer Overman, een van de stemmers, dat zijn droom is gerealiseerd, Saskia en Kenneth. Misref breed hier toe, hè. We gaan een nieuwe fase in, meneer Jerry.
5: Nou, we gaan het volgen.
2: Ja. Nee, we moeten meedoen.
5: Ja, ik zit in Oost. Ja, wat rabeller. U bent in de uitzending.
6: Hoi, goedemiddag.
2: Goedemiddag, welkom.
6: Oké. Met Rick Tulpi.
3: Hoi, brother Rick, Rafi.
6: Hoi, dat is wel iedereen wat ik doe. Ja. En al op de praat van dat Glenn. En die overige, met Baru Odi.
2: Met Baru Odi ook.
6: En ook toe alle jonge luisteraars, met Baru Omboy, die van die toe.

0: Okay. What is it over there, bro? Yeah, for me, I'm going to get a message from the system. Yeah? But the message has been an old fix fan. Yeah, and my demand is the next. The problem I want to talk to my manager next, that makes me that's been a rush them. I said, no, I said, because my problem is like a message from the earth. And I got two things after my crisis. Ja, en ik hoop dat ze beloofd hebben dat ze voor mij in zouden stemmen. Die legde uit, die legde uit, die legde uit. Ja toch, en die breekt ook toen ik verkeerd ben in. Ja, of nou wat raak je hier met haar iets in, zodat je dat kan zetten. Maar, allemaal boos hoor. Ook een moro para. En wat kunnen we eraan doen om die mensen meer te motiveren om gewoon naar de stembus te gaan? Want je ziet, maar ik dacht, ja, je hebt een foto steng, maar de man doet niks. Dus er moet daarin moet er verandering komen.
1: Ja, ja, ja. Omwille
2: van de tijd, Rick, om Barodi.
1: Maar Rick, Bobbe vraagt Saskia desnoods om de zoveel tijd voor Luku. Zijn er de verrichtingen dat we naar Centrale staat? Ook toe actie Brado nou. Voor een goede informatie, Brado nou.
2: Oké.
1: Dus dan smoot je op de hoogte.
2: Wat dank je, Grantangi, Bradari.
3: Ja, ik denk.
0: Oké, love you.
1: I love you, pa.
2: Luisteraars, we kunnen geen bellers meer nemen. Nog ja. 3 minuten, 2,5 minuut. Dus we maken Saskia en Kenneth rondaf.
3: Ik denk persoonlijk dat mensen heel teleurgesteld zijn. Omdat we hebben de laatste RCN, we hebben mensen daar gezet. Die hebben misschien door allerlei omstandigheden niet kunnen doen wat ze moeten doen. Mensen zijn weggelopen met hun zetel, dus mensen zijn heel teleurgesteld. Ik denk dat we eraan moeten werken om toch dingen voor elkaar te moeten krijgen, maar ook de mensen echt op de hoogte te moeten houden. Ja. Als je dingen doet en je houdt mensen niet op de hoogte, dan doe je niets. Voor de mensen van de straat doe je dan niets. Ja. De saptakje dat je gekozen bent, de sapsaje doet, de sapsaje haalt binnen, de sapsoort tegenwerking je kiest. Je moet de mensen op de hoogte blijven houden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook weer, de vorige keer was het ook 29% in Zuidoost. Ik dacht van over 4 jaren, dat is mijn persoonlijke missie, zou ik toch wel 40-50% opkomst willen hebben in Zuidoost. Want aan elkaar dat trastadsdeel op 60%, 70% Sandu Uno. Dus dat het moet onze missie zijn. Het zijn heel veel van onze mensen die in Zuidoost wonen. En het is niet alleen de taak van Saskia Meiland. Dat is de taak van ons allemaal. Ook van programmamakers. Ook voor de Pokumang, want ook die hebben veel invloed. Van iedereen om zijn familie en vrienden en collega's en buren mee te nemen. Want als alle dit maar voelen bij ons stem, hadden we misschien vandaag de dag 5 zetels.
1: Ah, klopt.
2: Kenneth, kon je herkennen het? Want we naast zo met Temoro, want dat we rondaf
4: ja. Ja, voor de komende jaren, we gaan nu 4 jaar tegemoet. Bij één heeft als voornemen om die organisatie te versterken, mensen beter te informeren wat we doen, waar we zijn, bereikbaar te zijn. Ik denk dat die stap ook zal helpen om vertrouwen in de politiek van gewoon de inwoners, de burgers terug te brengen. Het is belangrijk, want we zien juist via die politiek moeten dingen geregeld worden in dit land. En we kunnen niet achterblijven. We kunnen niet aan de zijkant blijven staan.
3: Nee, helemaal niet.
2: We gaan Saskia bedanken. En yes. Kenneth, we bedanken je toe.
1: Kenneth, bedankt.
2: We willen nog trouwen, dat we gaan straks.
1: We zullen bekennen. En succes. Succes met alles, hè.
3: Kenneth, tot straks.
1: Dank je wel ook, Saskia.

0: Meneer Donau kent het naar de moro onder de knop. Dus mijn akkoord voor die Donau bakaja. En hoe abraguas ranan. Want Kotori Sanatori Stranang.
1: No, no breaking news. Richano Santoki is weer vrijgelaten. En ja. Want Aride zei de Mickey Richano werd aangehouden, die Adoro Sanambaga. Ja. Is omdat hij APG ook toe is de mening toegedaan dat hij aan een aantal sani per apung. Want ook aan de met programma je daar geluid naar boven als dat zijn woorden. Dus als u luistert thuis en iedereen de mening toegedaan dat hij aan geluid naar boven, dan kunt u ons even melden. Want we willen dat heel graag weten. Ai, APG, nou een probleem, maar missie wat trafverschijnselen in zijn naam.
0: En dat nou?
1: Missie bijvoorbeeld. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk weg in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar

0: abroad vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abroch Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw torenstraat tegenover Benny's Lighting mee. Dan is het die Tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

vrijdagavond. 7:10. Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. We zijn ook te beluisteren via Salto. Goedenavond. Mijn naam is Henk en ik zit er tot 1:50 vandaag. Natuurlijk met het programma Time to Relax. Hey, welkom allemaal. De groeten doe ik natuurlijk naar iedereen die op het ogenblik op luisteren is naar Maart. Hier in Nederland, Suriname of waar u zich ook mag bevinden. Maart Radio. Programma Time to Relax. Tegen de zieken zeg ik natuurlijk een van harte beterschap en spoedig herstel. Tegen de rouwende zeg ik, wens ik sterkte en heel veel kracht. Onder andere de familie Levin. Sterkte. En zij die jarig zijn of iets te vieren hebben, zeg ik van harte.

gitarist Lionel Richie. Daarmee gaan we alvast van start. En er komt nog heel veel moois hoor. Dus blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

0: laatste nummer van Mr. Lionel Richie, die kwam weer uit 1985 alweer.
1: Dus... 5 weken in de bonus. Ah, pitloze rode.
0: Dit is dan Benny Mardones, Into the Night.

This is an age one, Aaron Hill. I miss you. Voor zij die net zijn ingeschakeld. U bent nu afgestemd op de Mart Radio. En het programma Time to Relax. En ik ga door tot een uur of 12.

zoals u gewend bent in dit programma, het eerste uurtje van 10 tot 11, dan draai ik wat R&B's voor u. En na de klok van 11, dan kom ik met wat golden oldies. Dus. Deze gaat dan richting mijn collega Mr. Riddell. De formatie yours truly. I don't want to lose you. Your love.

formacji Yours Truly, I Don't Want To Lose Your Love. Dit nummer was een tip van mijn collega Mr. Riddell, Raymond Dalfour. En ja, het is een, ik hoor hem voor het eerst, maar hij mag er zijn. Dus ik ga hem vaker dus afdraaien, want ik vind hem een heel mooi nummer. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is er eentje van Drew Hill. We're Nothing To Love No More.

This is the Formati guy. Let's chill. En inderdaad, let's chill. Dat moet u op deze vrijdagavond doen. 'Cause the love we share.

als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en... Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC. Arsenal!

0: Radio Swammerdam.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zand Concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde in Apeldoorn, moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
1: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. In een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden, omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek, staan, zijn flink beschadigd, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. Dat is ook wel te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
0: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 5.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij ze

0: Zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kalahari, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet

0: De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
1: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
0: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En ook bij Amsterdam Slotervaart op de A10 rijdt het langzaam. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: groeperingen Jung und Stark en de Deutsche Jugend Voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Marokko, maar speciaal to Bemre. Maar ook to heel Nederland, ja. Maar los maar in Arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja. Zoals bijvoorbeeld Spanje, België.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe dus massa Elibina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesru to ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesru to odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Lovers Corner. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries, The Sunday Special Show, Vineyard of God Ministries, Het Gospel Moment, Day Word To, Blank Offer, De Stem van Stichting SWU, De Actualiteit en Caribisch Latin Muziek.

0: is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam Zuidoost. Radio de Leon is er voor jou.
1: Dit is de Rhythm of Holy.

Genezing en bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging.

seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Uwasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoors naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries Worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries Worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag dat de Almachtige God gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: En wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor to God the Father.
1: Glorie en ere geven aan God de Vader.
0: God the Son, God the Holy Spirit.
1: Aan God de Zoon en God de Heilige Geest.
0: That makes all things possible.
1: Dat alle dingen mogelijk maakt.
0: Beloved, let's go to our Heavenly Father in prayer.
1: Geliefde, laten wij gaan tot onze Hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: Heavenly Father, we thank you.
1: Hemelse Vader, wij bedanken u.
0: For your goodness and mercy towards us.
1: Voor uw goedheid en genade naar ons toe.
0: We thank you for your abundant love.
1: Wij danken u voor uw overvloedige liefde.
0: And great salvation of our souls.
1: En de grote redding van onze zielen.
0: Father God, we lift up the wonderful listeners to your care.
1: Vader God, we heffen de wonderbaarlijke luisteraars in uw zorg.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: We pray for all who are sick.
1: Wij bidden voor een ieder die ziek is.
0: All that are suffering today.
1: Allen die aan het lijden zijn vandaag.
0: Those who are depressed.
1: Zij die depressief zijn.
0: Those who are confused.
1: Zij die verward zijn.
0: And disappointed.
1: En teleurgesteld zijn.
0: We ask for divine deliverance.
1: Wij vragen voor goddelijke bevrijding.
0: Healing and comfort.
1: Genezing en troost.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: We pray for peace.
1: Wij bidden voor vrede.
0: And grace of the Lord.
1: En de genade des Heren.
0: To be upon them all.
1: Op ze allen te zijn.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are.
1: Geliefde, waar u ook bent.
0: You are blessed.
1: U bent gezegend.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Beloved, the theme of the message.
1: Geliefde, de thema van de boodschap.
0: That the Father has put in my heart.
1: Dat de Vader op mijn hart gelegd heeft.
0: To bless you today.
1: Om u vandaag te zegenen.
0: Is deliverance from the spirit of fear.
1: Is bevrijding van de geest van angst.
0: Yes.
1: Ja.
0: Deliverance from the spirit of fear.
1: Bevrijding van de geest van angst.
0: Fear is one of the greatest enemy of man.
1: Angst is een van de grootste vijanden van de mens.
0: And the enemy of freedom.
1: En het is ook de vijand van je vrijheid.
0: Fear is the opposite of faith.
1: Angst is het tegenovergestelde van geloof.
0: Fear is a feeling induced by perceived

0: Mensen zijn bang om naar buiten te gaan.
1: Some fear other people.
0: Mensen zijn bang voor andere mensen.
1: Some fear depression.
0: Bang voor depressie.
1: Stroke.
0: Voor een beroerte.
1: And other types of disease.
0: En voor alle andere soorten ziektes.
1: Some people are afraid of demons.
0: Sommige mensen zijn bang voor demonen, boze
1: and
0: geesten.
1: And ghosts.
0: En voor geesten.
1: Some fear of driving a car.
0: Anderen zijn bang om auto te rijden.
1: And flying in an aeroplane.
0: En om te vliegen.
1: Some are afraid of rejection.
0: Anderen zijn bang om afgewezen te worden.
1: Some are afraid of being alone.
0: Mensen zijn bang om alleen te zijn.
1: Some are afraid of marriage.
0: Anderen zijn bang om te trouwen.
1: Some are afraid of the unknown.
0: Mensen zijn bang voor wat ze niet weten.
1: Or future.
0: Of voor de toekomst.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: No matter whatever kind of fear that you do experience.
0: Maakt niet uit wat voor angst u meemaakt.
1: Fear is fear.
0: Angst is angst.
1: And fear.

0: spirit of the devil.
1: Sommige mensen luisteren naar deze geest van de duivel.
0: Telling them that they are going to die.
1: Die ze zegt dat ze gaan sterven.
0: Then they begin to be afraid of death.
1: En dan beginnen ze bang te zijn voor de dood.
0: Some people are hearing negative voices.
1: Sommige mensen horen negatieve stemmen.
0: Saying there is danger outside.
1: Zeggen dat er is gevaar buiten.
0: Then they become afraid of going outside.
1: En dan worden ze bang om naar buiten te gaan.
0: Not all your thoughts are your own.
1: Niet al jouw gedachten zijn van jouzelf.
0: Evil spirits talk to people.
1: Boze geesten die praten tot mensen.
0: By giving them their thoughts.
1: Door hun gedachten over te dragen.
0: A lot of people are listening to the spirit of fear.
1: Vele mensen luisteren naar de geest van angst.
0: Fear to get into business.
1: Angst om een zaak te beginnen.
0: Fear to find job.
1: Angst om een baan te vinden.
0: Fear to go for job interview.
1: Angst om te gaan naar een gesprek voor een baan.
0: Fear to study.
1: Angst om te studeren.
0: Fear to take examination.
1: Angst voor examen.
0: People fear a lot of things.
1: Mensen zijn bang voor heel wat dingen.
0: There is a spirit of fear that is loose on the air.
1: Er is een geest van angst die
0: afraid to take risk.
1: Ze zijn altijd bang om een stap te nemen.
0: Some people cannot even talk freely.
1: Mensen kunnen niet eens vrij praten.
0: They don't know who to trust.
1: Ze weten niet wie ze moeten vertrouwen.
0: They are always afraid of being betrayed.
1: Ze zijn altijd bang om verraden te worden.
0: They are afraid of being misunderstood.
1: Ze zijn bang om niet begrepen te worden.
0: Because of fear.
1: Vanwege angst.
0: Most people can learn.
1: Kunnen mensen niet leren.
0: They can try things they don't know.
1: Ze kunnen niet proberen wat ze niet weten.
0: They can travel to a place they have never been before.
1: Ze kunnen ook niet op reis gaan waar ze nooit geweest zijn.
0: Because they are bound by fear.
1: Omdat ze vastgebonden zijn door angst.
0: And fear controls their whole life.
1: En angst heeft hun hele leven onder controle.
0: Beloved, listening to this message.
1: Geliefden die luisteren naar deze boodschap.
0: If you are in this kind of situation.
1: Als u in deze situatie zit.
0: It is time to get deliverance.
1: Dan is het tijd dat u bevrijd wordt.
0: From the spirit of fear.
1: Van de geest van angst.
0: Most people are bound by that spirit of fear.
1: De meeste mensen zijn vastgebonden door die geest van angst.
0: And they think there is really danger outside there.
1: En ze denken echt dat er.
0: Understand.
1: Omdat ze niet begrijpen.
0: How to overcome the fear.
1: Hoe die angst te overwinnen.
0: That is dominating their life.
1: Die hun leven onder controle heeft.
0: This is why God has put in my spirit.
1: En daarom heeft God in mijn geest gezet.
0: To bring this message to you.
1: Om deze boodschap te brengen tot u.
0: So no matter what kind of fear that you are in.
1: En het maakt niet uit wat voor soort angst u in bent.
0: The time has come for you to get deliverance from the spirit of fear.
1: De tijd is aangebroken dat u wordt vrijgezet van de geest van angst.
0: Jesus came to liberate us.
1: Jezus is gekomen om ons vrij te zetten.
0: From the fear of the unknown.
1: Van de angst van het onwetend.
0: From the fear of demons.
1: Van de angst van demonen.
0: From the fear that torments our lives.
1: Van de angst die ons leven kwelt.
0: Few weeks ago we celebrated the Easter.
1: Een paar weken terug hebben we Paas gevierd.
0: Which is the resurrection of our Lord Jesus Christ.
1: Dat de opstanding is van onze Heer Jezus Christus.
0: He came here to destroy every works of the devil.
1: Hij is gekomen om elk werk van de duivel te vernietigen.
0: Satan creëert fear.
1: Satan die creëert angst.
0: To scare people.
1: Om mensen bang te maken.
0: And when people yield to that spirit of fear.
1: En als mensen buigen voor die geest van angst.
0: The enemy comes in to control them.
1: Dan komt de vijand naar binnen om ze onder controle te houden.
0: Some people are afraid to go to church.
1: Mensen zijn bang om naar de kerk te gaan.
0: Some people because of the kind of life they live.
1: Sommigen vanwege het soort leven dat ze leiden.
0: They think God don't like them.
1: En dan denken ze, God houdt niet van mij.
0: They think they can't go to church.
1: En dan denken ze, nee, ik kan niet naar de kerk.
0: Some think it's not time yet.
1: Anderen denken, het is nog geen tijd.
0: They are walking in fear.
1: Zij wandelen in angst.
0: Fear of being delivered.
1: Angst om bevrijd te worden.
0: I remember a lady who came to my ministry one time.
1: Ik herinner me een dame die naar ons toe kwam

0: En ik zei tegen
1: when
0: haar,
1: we get into the church service,
0: wanneer wij in de kerkdienst zijn,
1: you will enjoy the service.
0: Dan zult u genieten van de dienst.
1: You will get more messages.

0: You get your miracle.
1: U krijgt uw wonder.
0: Most people think that prayer solves every problem.
1: De meeste mensen, er zijn problemen.
0: You only needed to learn something.
1: Dat je gewoon wat moet gaan leren.
0: Hear something.
1: Wat moet horen.
0: Jesus said, "You shall know the truth."
1: Want Jezus zegt, gij zult de waarheid kennen.
0: And the truth shall set you free.
1: En de waarheid zal u vrij zetten.
0: When you hear the truth,
1: als u de waarheid hoort,
0: you might think, oh,
1: dan kunt u misschien denken van, oh,
0: this thing I'm worrying about.
1: Dit waar ik me zorgen om maak.
0: Is something that I shouldn't worry about.
1: Is iets waar ik me geen zorgen over hoef te maken.
0: You get your solution at once.
1: En u krijgt dan meteen uw oplossing.
0: So most people have that fear.
1: De meeste mensen hebben die angst.
0: Fear to hear the word of God.
1: Angst om het woord van God te horen.
0: Fear to go to church.
1: Angst om naar de kerk te gaan.
0: Even some people.
1: Zelfs sommige mensen.
0: Who go to church.
1: Die naar de kerk gaan.
0: They don't want their friends to know.
1: Ze willen niet dat hun vrienden weten.
0: That they are born again.
1: Dat ze wederom geboren zijn.
0: They are afraid.
1: Ze zijn bang.
0: That their friend may not like it. A lady.
1: Er was een dame.
0: She was having a bad day.
1: Ze had een slechte dag.
0: And that bad day was organized by her mother.
1: Een verjaardag. En die was georganiseerd door haar moeder.
0: And she invited a lot of her friends.
1: En ze heeft heel wat van haar vrienden uitgenodigd.
0: To their home.
1: Bij hun thuis.
0: For that celebration.
1: Voor die verjaardagsviering.
0: And the mother made a nice cake.
1: En die moeder heeft een mooie cake gemaakt.
0: Got nice flowers.
1: Die heeft mooie bloemen gehaald.
0: Cooked delicious meal.
1: Die heeft een lekker eten gekookt.
0: All for her.
1: Allemaal voor haar
0: to
1: verjaardag.
0: Have a good day.
1: Om een goede dag te hebben.
0: And a good time.
1: En een goede tijd.
0: With her friends.
1: Met haar vrienden.
0: And so she walked to her mother.
1: En ze ging naar haar moeder. Mama, ik weet dat je te veel bidt.
0: And you talk too much about Jesus and the blood of Jesus.
1: En je praat te veel over Jezus en zijn bloed.
0: But please, today, as my friends comes into the house.
1: Maar alsjeblieft, als mijn vrienden vandaag hier thuis komen.
0: I don't want you to pray.
1: Wil ik niet dat je bidt.
0: I don't want you to talk about the name of Jesus or the blood of Jesus.
1: Ik wil niet dat je over Jezus zijn naam en zijn bloed praat.
0: Because it will scare my friends.
1: Want het zal mijn vrienden bang maken.
0: And they will not like it.
1: En ze zullen het niet leuk vinden.
0: And so please don't say all those stuff today.
1: Dus vandaag allemaal praat niet over die dingen.
0: So the mother was offended.
1: En die moeder was beledigd.
0: The mother said, "I did all these things for you by the grace of God."
1: En die moeder zegt

0: Christians,
1: die christenen zijn.
0: But they don't have boldness,
1: maar ze hebben geen vrijmoedigheid.
0: To witness to other Christians,
1: om te getuigen aan andere christenen.
0: Because they think they will not like it.
1: Omdat ze denken ze zullen het niet leuk vinden.
0: But don't hide Jesus.
1: Maar verberg Jezus
0: Jesus
1: niet.
0: Jesus zegt, whoever confesses me before men.
1: Want Jezus zegt, wie mij beleidt voor de mens.
0: I will confess before my Father in heaven.
1: Zal ik beleiden voor mijn Vader in de hemel.
0: Beloved, be bold.
1: Geliefde, wees vrijmoedig.
0: To spread the gospel.
1: Om het evangelie te verspreiden.
0: Anywhere you are.
1: Overal waar u bent.
0: Be known.
1: Wees bekend
0: that you are born of God.
1: Dat u geboren bent uit God.
0: And whatever is born of God,
1: en wat geboren is uit God,
0: overcometh the world.
1: Heeft de wereld overwonnen.
0: So fear can hinder people.
1: Angst kan mensen verhinderen.
0: From expressing their faith openly.
1: Om openlijk uitdrukking te geven aan hun geloof.
0: Most people cannot minister to other people or witness on the streets.
1: De meeste mensen kunnen niet een getuige aan anderen of getuigen op straat.
0: Or invite people to their church.
1: Of mensen uitnodigen naar hun kerk.
0: Because they are bound by the spirit of fear.
1: Omdat ze vastgebonden zijn door de geest van angst.
0: Beloved today.
1: Geliefde vandaag.
0: The time has come.
1: Is de tijd aangebroken.
0: To break the spirit of fear.
1: Om te verbreken de geest van angst.
0: And anxiety.
1: En opwinding
0: in your life.
1: In uw leven.
0: And release the spirit of peace.
1: En de geest vrijmaken van vrede.
0: Freedom.
1: Vrijheid.
0: Joy of the Lord.
1: De vreugde des Heren.
0: Upon your life.
1: Op uw leven.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: The Bible says.
1: En de Bijbel zegt.
0: Where the spirit of God is.
1: Waar de geest van God is.
0: There is a liberty.
1: Daar is vrijheid.
0: Jesus came to give us liberty.
1: Jezus is gekomen om ons vrijheid te geven.
0: And if the Son therefore can set you free.
1: En als de Zoon u daarom vrijgezet heeft,
0: you will be free indeed.
1: Dan zult u waarlijk vrij zijn.
0: The spirit of fear will harm you.
1: De geest van angst zal u kwaad doen.
0: Unless you
1: Christus.
0: And then you will be free.
1: En dan zult u vrij zijn.
0: We will continue after a short break.
1: Wij zullen verder gaan naar een korte pauze.
0: God bless you for listening.
1: God zegen u voor het luisteren.
0: And stay tuned till the end of the message.
1: En blijf luisteren tot het einde van de boodschap.
0: I love all of you.
1: Ik hou van u allen. Tot.

0: Amsterdam Zuidoost, dichtbij de Arena.
1: Come with a believing heart to receive your blessings.
0: Kom met een gelovige hart om uw zegeningen te ontvangen.
1: You can watch our TV program every Saturday 12 in the afternoon.
0: U kunt kijken naar onze televisieprogramma elke zaterdag om 12 uur 's middags.
1: And Sunday by 9 p.m. a repeat broadcast.
0: En zondagavond om 9 uur de herhaling.
1: Beloved,
0: geliefde,
1: it is time to experience the blessing of God.
0: Het is tijd om de zegeningen van God te ervaren.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: Jesus Christ, our Lord and Savior.
0: Jezus Christus, onze Heer en onze Redder.
1: Is the same yesterday.
0: Hij is dezelfde gisteren.
1: Today,
0: vandaag.
1: And forever.
0: En voor altijd.
1: The theme of the message I'm ministering today is deliverance from the spirit of fear.
0: De thema van de boodschap die ik vandaag overbreng is bevrijding van de geest van angst.
1: Beloved.
0: Geliefde,
1: do you have trouble sleeping?
0: Hebt u problemen met het slapen?
1: At night?
0: In de nacht?
1: Because of bad dreams and nightmares?
0: Vanwege slechte dromen, nachtmerries?
1: Do you find it difficult to concentrate on your job?
0: Vindt u het moeilijk om geconcentreerd te zijn op uw baan?
1: Schoolwork?
0: Op uw schoolwerk?
1: Or any project?
0: Of welke project u ook
1: hebt. Do you have cold hands or cold feet?
0: Hebt u koude handen of koude voeten?
1: When

0: geloof.
1: Not trusting God.
0: God niet vertrouwen.
1: Fear.
0: Angst.
1: You can't make it.
0: Dat u het niet kan maken.
1: Fear you can't pay your bills.
0: Angst dat u rekeningen niet kunt betalen.
1: Fear that something could happen to you.
0: Angst dat wat u kan overkomen.
1: Every time.
0: Elke keer maar alsof iemand u achtervolgt.
1: You can move freely.
0: U kunt zich niet vrij bewegen.
1: Whether you are at home or you are on the street.
0: Of u nog thuis bent of op straat.
1: You are constantly watching out.
0: U kijkt telkens uit.
1: As if something is after your life.
0: Alsof iets u achtervolgt.
1: Or you are after something.
0: Of dat u achter wat zit.
1: If you are going through this,
0: als u door dit alles gaat.
1: You need a deliverance from the spirit of fear.
0: Dan hebt u bevrijding nodig van de geest van angst.
1: And you need to take it very seriously.
0: En u moet het echt serieus nemen.
1: Every problem you give over to God,
0: alle problemen geeft u over aan God.
1: Will it be solved?
0: Dat u aan God overgeeft zal opgelost
1: you
0: zijn.
1: You can build a trust in God.
0: U kunt vertrouwen opbouwen in God.
1: You should not carry your problems.
0: U hoeft uw problemen niet te dragen.
1: On your own.
0: Zelfs.
1: But you can cast them upon Jesus Christ.
0: Maar u kunt ze werpen op Jezus Christus.
1: Our Bible says.
0: En onze Bijbel die zegt.
1: In 1 Peter.
0: In 1 Petrus.
1: Chapter 5.
0: Hoofdstuk 5.
1: Verse 7.
0: Vers 7.
1: Cast your burden upon Jesus.
0: Werp uw zorgen op Jezus.
1: For he cared for you.
0: Want hij zorgt voor u.
1: Wonderful.
0: Wonderbaarlijk.
1: Cast your burden, all your cares.
0: Werp al jouw zorgen
1: upon Jesus.
0: Op Jezus.
1: For he cared for you.
0: Want hij zorgt voor
1: no
0: u.
1: One can care for you.
0: Niemand kan voor u zorgen.
1: Better than Jesus.
0: Beter dan Jezus.
1: He doesn't want you to be alone.
0: Hij wil niet dat u alleen bent.
1: Be in trouble.
0: Dat u in problemen bent.
1: Being disturbed.
0: Dat u verstoord wordt.
1: Or sick.
0: Of dat u ziek
1: or
0: bent.
1: Be in any circumstances.
0: Of in welke omstandigheden dan ook.
1: That you cannot cope with.
0: Dat u niet kan verdragen.
1: Rather he said.
0: Maar hij zegt.
1: Cast your care.
0: Werp uw zorgen.
1: Your burden.
0: Uw lasten.
1: Your loads.
0: Uw zware lasten.
1: Upon Jesus.
0: Op Jezus.
1: For he cared for you.
0: Want hij zorgt voor u.
1: He can carry the load for you.
0: Hij kan die zware lasten voor u dragen.
1: He can lessen the burden in your life.
0: Hij kan de druk in uw leven minder maken.
1: He can give you protection.
0: Hij kan u beschermen.
1: Therefore, you will not be living in fear.
0: Zodat u niet in angst kunt leven.
1: Remember.
0: Herinnert u zich.
1: God has not given you the spirit of fear.
0: God heeft u niet een geest gegeven van angst.
1: As our Bible that we read in 2 Timothy.
0: Zoals we hebben gelezen in 2 Timotheus.
1: Chapter 1 verse 7 says.
0: 1 vers 7 die zegt.
1: For God has not given you the spirit of fear.
0: Want God heeft u niet gegeven een geest van angst.
1: But of power.
0: Maar van kracht.
1: And of love.
0: En liefde.
1: And of a sound mind.
0: En een gezond verstand.
1: You see, when you cast your burdens upon Jesus.
0: Ziet u, als u zorgen werpt op Jezus.
1: You receive God's spirit.
0: Dan ontvangt u de geest van God.
1: Of freedom.
0: Van vrijheid.
1: Of boldness.
0: Van vrijmoedigheid.
1: Of power.
0: Van kracht.
1: And of love.
0: En van liefde.
1: You will start experience.
0: En u zult beginnen te ervaren.
1: The peace of God.
0: De vrede van God.
1: That passes all understanding.
0: Die elk verstand te boven gaat.
1: When you have God's peace.
0: Als u de vrede van God hebt.
1: You will not be afraid.
0: Dan zult u niet bang zijn.
1: Of the unknown.
0: Van wat u niet weet.
1: Because nothing can ever happen to you.
0: Want niets kan ooit u overkomen.
1: Without your heavenly father knowing about it.
0: Zonder dat uw hemelse vader daarvan weet.
1: And when you have Jesus in your life.
0: En als u Jezus in uw leven hebt.
1: You know that you can never ever be alone.
0: Dan weet u dat u nooit te nimmer alleen kunt zijn.
1: Because he's always there for you.
0: Want hij is altijd daar voor u.
1: He's saying. His spirit into your own life.
0: Hij zendt zijn geest in uw eigen leven.
1: And his spirit

0: you,
1: delight you,
0: and makes you to feel comfortable,
1: en maakt dat u zich comfortabel zal voelen.
0: Don't forget the Holy Spirit is your comforter.
1: Vergeet niet dat de Heilige Geest uw trooster is.
0: He's your helper.
1: Hij is uw helper.
0: Your teacher.
1: Hij is uw onderwijzer.
0: Your guide.
1: Hij is uw leider.
0: Then you are lacking nothing.
1: Dus hebt u geen gebrek aan wat
0: that
1: dan
0: is
1: ook.
0: Why you cast your burden upon Jesus.
1: En daarom werpt u uw zorgen op Jezus.
0: And he takes care of every situation.
1: En hij zorgt, het kan zorgen voor depressie.
0: That can bring confusion.
1: En dat kan verwarring brengen.
0: I want you to realize.
1: Ik wil dat u zich gaat ontspannen.
0: God is in control of your life.
1: Want God heeft de controle over uw leven.
0: No matter what you are going through.
1: Het maakt niet uit wat u meemaakt.
0: Relax in the good hand of the good God.
1: Ontspan je in de goede handen van de goede God.
0: The Bible says, submit in life.
1: Een leven dat overvloedig is.
0: Full of divine comfort.
1: Vol van goddelijke rust.
0: Full of divine peace.
1: Vol van vrede, goddelijke vrede.
0: Full of the love of God.
1: En vol van de liefde van God. Denken dat hij wel heeft.
0: He has stolen your freedom of sound mind.
1: Hij heeft uw vrijheid gestolen van een gezonde gedachte.
0: When you live in fear.
1: Wanneer u in angst leeft.
0: He is controlling your thought.
1: Hij heeft uw controle over uw gedachten.
0: When you live in fear.
1: Als u in angst leeft.
0: And he will control everything you do.
1: En hij zal alles onder controle hebben wat u doet.
0: The moment he knows that you are living in fear.
1: Het moment dat hij weet u leeft in angst.
0: He thinks, oh, he has dominion over you.
1: Dan denkt hij, hij heeft de heerschappij over u.
0: But now.
1: Maar nu.
0: God is calling you.
1: God is u aan het roepen.
0: Comfort, deliverance.
1: Kom voor bevrijding.
0: From the spirit of fear.
1: Van de geest van angst.
0: You can visit our healing and deliverance services.
1: U kunt bezoeken onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: And be delivered from the spirit of fear.
1: En bevrijd te worden van de geest van angst.
0: There is time for everything.
1: Er is tijd voor alles.
0: I believe this is the right time.
1: En ik geloof dit is de juiste tijd.
0: For your deliverance.
1: Voor uw bevrijding.
0: From the spirit of fear.
1: Van de geest van angst.
0: And anxiety.
1: En opwindingen.
0: I want you to understand.
1: Maar ik wil dat u begrijpt.
0: Deliverance belongs to you.
1: Bevrijding behoort u toe.
0: And God wants you to be delivered.
1: En God wil dat u bevrijd bent.
0: From that spirit.
1: Van die geest.
0: My Bible says.
1: En mijn Bijbel die zegt. Het zal geschieden.
0: And whosoever shall call upon the name of the Lord.
1: Dat wie dan ook de naam des Heren zal aanroepen.
0: Shall be delivered.
1: Bevrijd zal zijn.
0: For in Mount Zion.
1: Want op het berg Sion.
0: And in Jerusalem.
1: En in Jeruzalem.
0: Shall be deliverance.
1: Zal er bevrijding
0: as
1: zijn.
0: The Lord had said.
1: Zoals de Heren het gezegd heeft.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: You need to be delivered.
1: U hebt het nodig om bevrijd te worden.
0: From that spirit of fear.
1: Van die geest van angst.
0: Because God has not given you that spirit.
1: Want God heeft u die geest niet gegeven.
0: He has given you the spirit of power.
1: Maar hij heeft u een geest gegeven van kracht.
0: And of love.
1: Van liefde.
0: And of a sound mind.
1: En een gezond verstand.
0: I want to pray for you.
1: Ik wil voor u bidden.
0: That this message.
1: Dat deze boodschap.
0: Will transform your way of living and thinking.
1: Dat het uw manier van leven en denken zal veranderen.
0: It will help you to examine yourself.
1: En het zal u helpen uzelf te onderzoeken.
0: And see the area of your life.
1: En zien het gebied van uw leven.
0: Where fear have control.
1: Waar angst onder controle heeft.
0: It's fear of your past life.
1: Angst van uw verleden.
0: Or fear of your present life.
1: Of angst van uw toekomst of uw tegenwoordig leven.
0: Of fear of your future.
1: Of angst van uw toekomst.
0: Fear in your job.
1: Angst in uw baan.
0: Fear in your finances.
1: Angst in uw financiën.
0: Fear in your family.
1: Angst in uw familie.
0: Fear in your business.
1: Angst in uw zaken.
0: Look around you.
1: Kijk rondom u.
0: And see which area do you have fear.
1: En kijk welk gebied u een angst hebt.
0: Are you afraid that God will not answer you?
1: Bent u bang dat God u niet zal beantwoorden?
0: I want all your fears.
1: Ik wil al uw angsten.
0: To disappear.
1: Weggaan.
0: I want you to live a life of faith.
1: Ik wil dat u een leven van geloof gaat leiden.

0: be courageous.
1: En moedig zijn.
0: And be strong in the Lord.
1: En sterk zijn in de Heer.
0: And enjoy a life of freedom.
1: En genieten van een leven van vrijheid.
0: Which Jesus has given to you.
1: Die Jezus u gegeven
0: Let
1: heeft.
0: Let us pray.
1: Laten wij
0: bidden. Heavenly Father, I give you the glory.
1: Hemelse Vader, ik geef u de heerlijkheid.
0: I give you the praise.
1: Ik geef u de prijs.
0: For this message.
1: Voor deze boodschap.
0: I pray that everyone that have received this message.
1: Ik bid dat een ieder die deze boodschap ontvangen heeft.
0: Will experience divine visitation.
1: Goddelijke bezoek zal ontvangen.
0: A transformation.
1: Een verandering.
0: In their thinking.
1: In hun denkwijze.
0: That they will begin to put their confidence in you.
1: En dat ze hun vertrouwen in u zullen beginnen te zetten.
0: And cast all their cares upon you.
1: En al hun zorgen op u werpen.
0: That they will be rest assured.
1: En dat ze verzekerd zullen zijn.
0: That you are able to take them through.
1: Dat u in

0: Bergweg.
1: Keienbergweg.
0: Number 97.
1: Nummer 97.
0: Is in Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: By the arena.
1: Dichtbij het arena.
0: Till this time next week.
1: Tot deze tijd volgende week.
0: May God bless you.
1: En mogen God u zegenen.
0: In Jesus' name.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no de ye arki.
7: Mama Nagiyu, kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds, entrada 200, locatie Duivendrecht, Vademadeweg. U bij

06-853-1036. Mama Nagiyu, zaterdag 9 mei om 7 uur, Intrada 200. Gastartiesten Muriel Blij.

Soul-minded people, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. J. Vincent, live.

0: Striptease Show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan nummer 7, 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, meld u naar twinkelen.

0: Leon.
1: The Power Station. The Power Station.
0: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Drijft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot 21. Met diep leedwezen, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze geliefde broer, partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober april 2026. De Zinginetti Vrede en gezin, Weilen, Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin,

Bill, vrede en gezin. Sam, vrede en gezin. Luanne, Daniel. Zijn zussen en broers. Charcede, Freda. Atniel, vrede. Zemmy, vrede. Berwig, vrede. Hansfield, vrede. Eddy, vrede. Allen, Weilen. En Wilma, vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.

netwerkbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de heer Aswin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Deze bijeenkomst die bracht diaspora-organisaties, ondernemers en professionals samen om mede te bouwen aan duurzame samenwerking en economische kansen tussen Suriname en Nederland. De thema's en gespreksonderwerpen waren investeren in Suriname en kansen op perspectieven, de rol van de diaspora in nationale ontwikkeling, ondernemerschap en publiek-private samenwerking, de arbeidsmarkt, talentontwikkeling en terugkeerbeleid. Deze bijeenkomst die bood een unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met de voorzitter, de ondernemers en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen van andere orde die ook te maken hebben met de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland, maar ook in Suriname. Er zijn ook beloftes gedaan. Er is ingegaan op vragen van aanwezigen. Ik maak u deelgenoot van wat er is besproken.

0: Ik heet ook welkom de leden van de staf van de ambassade. En kerstvers is natuurlijk bij wetgeving en kansen. Maar we staan ook stil bij de brug tussen Suriname en personen van Surinaamse afkomst. De ambassade van de Republiek Suriname is, moet u zien als uw vertegenwoordiger hier in Nederland. Onze rol is duidelijk. We geven richting aan het beleid, onderhouden contacten met de Nederlandse regering, het maatschappelijk middenveld, de personen van Surinaamse afkomst, potentiële investeerders, Surinaamse studenten en ondernemers, young professionals. Wij zijn dus het oog en oor van u hier en uw stem in Paramaribo. Om die rol goed te vervullen is informatie uit de eerste hand cruciaal. Daarom is de komst van beleidsmakers, regeringsfunctionarissen en leden van de wetgevende macht meer dan welkom. Zij kunnen de Surinaamse gemeenschap hier rechtstreeks informeren over wat er op handen is in Suriname. De komst van de heer ingenieur Ashwin Adin is zo'n moment. Als voorzitter van de Nationale Assemblee bereidt hij wetgeving voor. We denken aan wetgeving die de gemeenschap hier ook direct raakt. PSA-wet, PSA-instituut, investeringswet, belastingswetgeving, woningbouw, huisvestingswet en vele andere natuurlijk. Maar dit zijn die abstracte dossiers. Het zijn de regels en prikkels die straks bepalen hoe ondernemen, maar met gesprekken zoals vanavond. Wij danken de heer Adin alvast voor zijn komst en dank aan u voor uw aanwezigheid. Laten we vanavond de juiste verbinding versterken. Ik wens u een inhoudelijke en vruchtbare avond toe. Dank u wel voor uw aandacht.
1: Dat was de heer Zijne Excellentie Ricardo Panca, ambassadeur van Suriname in Nederland. We gaan verder met een terugkoppeling van deze bijeenkomst.
2: Uit de zaal iedereen de gelegenheid om vragen te stellen op dat wat de heer Panca net verteld heeft. Dat geldt ook voor de andere sprekers. Zodat als u vragen heeft, is het dadelijk dan in één keer

strak stelt iemand een vraag die anderen ook heeft, die anderen ook hebben, en dan pakken we gewoon direct een aantal vliegen in één klap. Onze volgende spreker is, zoals ik hem net ook al heb aangekondigd, is de voorzitter van onze nationale assemblée. We hebben eigenlijk drie sleutelposities binnen Suriname. Dat is de president, dat is de vicepresident en de voorzitter van onze assemblée, onze nationale assemblée. Mag ik daarom wederom een fantastisch applaus voor de heer Michael.

Dus God meer als een institutioneel signaal. Dat de relatie tussen Suriname en zijn personen van Surinaamse afkomst niet enkel overgelaten kan worden aan toeval. En ik zie ook de ambassadeur de moeite doen. Ik zag laatst met de diaspora media nog contact hebben. Of aan, ik kan het ook niet.

Ik heb vanavond 3 lenen meegebracht. Ik noem ze lenen geen toespraken. Ze zijn heel kort hoor. Ik heb meer een interactie met u, want ik heb vragen voor u. Omdat ik ze met u wil bespreken, niet aan u slechts monologisch veranderen. 3 lenen die in elkaar grepen. En die samen de relatie tussen Suriname en de personen van Surinaamse afkomst, die we soms diaspora noemen. Want als je zegt diaspora, dan moet je dus ook echt weten. Om die 3 lenen opnieuw de zaak te laten ordenen. De eerste leen gaat over wie zijn wij. Wie wij zijn, Surinamers zijn, voorinvesteerders zijn. Een juridische thuiskomst, zoals ik het noem. Een juridische thuiskomst van 400.000 Surinamers wereldwijd. Die sinds 1975 buiten ons rechtsbestel zijn gezet. En die wij eindelijk weer naar binnen moeten halen. Niet als gunst, als herstel. De tweede leen gaat over wat wij doen. Olie, gas, met een nadrukkelijke plus. En die plus wil u ook horen. Suriname ontwikkelt zich niet alleen als olienatie, maar als een strategisch knooppunt in de regio. Als je ziet, de investeerders en de mensen die naar ons toe komen, neigen steeds meer die kant op te gaan. Olie financiert de transitie. En

fundament maakt voor instituties, voor veiligheid, voor kennis, voor talent en voor groei. En voordat ik die drie lijnen overleg voor u, wil ik u één ding zeggen als de zin waaraan u deze hele avond mag.

maar ten behoeve van helderheid. Een staat die zijn eigen onderdanen behandelt als externe partners, kan geen echte partner zijn van wie hij eigenlijk is, een partner. Mijn laatste woord vooraf. Ik sta hier als voorzitter van de Nationale Assemblée. Ik ben niet de uitvoerende man. Dat was ik in het vorige leven. Als vicepresident, als waarnemend president. En ik heb het heel lang gedaan, dus ik weet er alles van. Ik kan geen ambassades hoeven hoor. Ik kan geen diaspora bon uitgeven, zoals ik soms genoemd word. Misschien moet ik dat doen. Ik doe geen ministeriële besluiten. Niet meer, tenminste. Wat ik wel kan, ik kan agenderen. Ik kan prioriteren. Ik kan zorgen dat dossiers die jarenlang zijn blijven liggen, eindelijk worden behandeld. Ik kan een parlement leiden dat zichzelf eerlijk beoordeelt. En ik heb laatst in de media 45 minuten werd ik interrogated. En de artikelen komen nu op stadion, dus ik dacht het vierde artikel. En ik kan deze drie lijnen die ik vanavond met u bespreek naar Paramaribo meenemen. Ik zal ze niet als verlangens van een diaspora, maar als ingrediënten van een wetgevingsagenda waaraan u mag afrekenen. U ziet soms dat men, er zijn maar 4 wetten. Er zijn 23 wetten. De reden, en er zijn 264 vergaderingen al gedaan in de afgelopen 9 maanden. 264. En dan vraag ik me af, waarom komt er niet door die 4? Ik ben heel kritisch wat dat betreft. Als die wet niet goed genoeg is, dan kan ik hem niet afhandelen. Ik ga niet die fout maken zoals we laatst hebben gezien en die je krijgt in pensioen. Ik heb nu die fouten. Bleef je het navolgen. Dus ik zou zeggen, aan het werk. En ik begin met 1. Ik begin met punt 1. Surinamers zijn voor investeerders. 400 tot 500.000 Surinamers wereldwijd. Ongeveer 350.000 hier in Nederland, 50 jaar buiten ons rechtsbestel. En de wet die dat veroordeelt.

Maar een herstel, en ik heb gezegd een herstel. En ik ga u aangeven hoe we dat event 3 zouden kunnen doen. Het is wetgeving. Het is een diaspora, is een juridische aangelegenheid. In primaire zin. Wat u brengt is geen herkastering, maar deel aan. Dat is mijn standpunt. En wat u vraagt, wat u in werkelijkheid altijd heeft gevraagd, is ook als het niet zo is, misschien is geformuleerd, is niet automatisch alle rechten van een ingezetene. Wat heeft u gevraagd? U vraagt het recht om Surinamer te kunnen zijn. Emotioneel, symbolisch, zonder onbehandeld. Ik ben bereid onder mijn voorzitterschap, mag ik vandaag zeggen, het op de agenda te zetten, maar in fundamenteel herontworpen vorm, onder een nieuwe werknaam. Het kan zijn, de fractieleider, gewezen fractieleider is ook hier. Onder een nieuwe naam, wet staatsverbondenheid. Niet alleen PSA, maar PSA heeft een ander idee wat we daar kunnen doen. Niet meer als aanvraagprocedure, maar als verkrijging van rechtswegen op grond van objectieve criteria. Want alleen zo voorkomen wij dat onze topsporters en specialisten hun Nederlandschap verliezen. Dat kunnen we voorkomen.

Dat is parlementaire diplomatie. En die is het. Ja, agenderen waard, zou ik zeggen. Dat is de agenderen. Spoor 3 is de horizon. Dat wat ik wil zeggen, spoor 2. Ik heb het eerst kort uitgelegd. Eigenlijk ben ik omgekeerd begonnen. Dus hier gaan van. Eerste spoor. Laat me even terug. Ja. Ik zei al, zonder daarvoor het Nederlandschap, het Belgisch staatsburgerschap of welke andere nationaliteit dan ook op te hoeven geven, zeker geen claim op de Surinaamse staatskas, dat is een claim op de Surinaamse rechtsorde. Dus ik heb daar 4 sporen toen uitgezet, ik heb die net genoemd, maar ik ga het omkeren nu. Wat ik concreet meen in Paramaribo na een heleboel mensen gehoord hebben is,

0: artikel 3 van onze grondwet. Die de duurzame band tussen Suriname en zijn personen van Surinaamse afkomst verankeren als wettelijk te beschermen waarde voor de grondwet. Daarmee maken wij elke toekomstige uitholling van welke regering dan ook grondwettelijk toetsbaar. Geen agenda voor slechts 2026. Dit is een horizon die wij aan moeten werken. Drie van deze maatregelen, PSA-verlenging, de wet staatsverbondenheid en een codificatie, zoals ik zeg, van directoraat. Directoraat diaspora wordt genoemd soms. Kunnen op de rol. Daarvoor ben ik daar. En ik wil teruggaan met de ingrediënten die u aangeleverd. Ik heb zoveel mensen met toeschrijvingsovereenkomst gehoord. Ik ben erin gaan verdiepen. Ik heb gezegd, laat me een mogelijkheid tegenkomen. Daarvoor heb ik geen bijzondere meerderheid nodig in het parlement. Daarvoor heb ik geen... ik heb alleen geen leersbehoefte nodig. En ik heb de regering nodig. Want die is medewetgever. De PSA Plus, de wijziging van artikel 4 en het tweede wijzigingsprotocol. Het tweede wijzigingsprotocol die vragen coalitieoverschrijdende samenwerking en parlementaire diplomatie ook in Nederland, samen met Nederland. En precies daar ligt een kans. Want wetgeving die door alle fracties wordt gedragen en bilateraal veranderd is, wordt zelden teruggedragen. En dat is wat wij kunnen achter aanzetten met, zoals ik zeg, het kan niet meer geschrapt worden. We mogen rechtsstaat goed onderwijzen. Vooral toch. Dat is het eerste deel. En ik heb de moderator hier bij mij om te ondersteunen. Ik heb hem gezegd, luister naar broer. Ja, wat doe ik hier? En... daarnaast hier bent u vrij om elke vraag. Ik heb drie blokken maar. Dat was het eerste blok. En dan praat ik weer kort, kom ik weer terug in de laatste keer. En dat is mijn deel afgelopen, want daar kan ik naar verder doen.
1: Wij zijn nog blij met het eerste korte gedeelte. Dat was het eerste gedeelte met de heer Ashwin Adin, voorzitter van de DNA in Suriname. En hier hoort u nog even de moderator.
2: En ook daar wil ik een kleine spelregel voor afspreken. Want het is een vraag die dus aan u gesteld wordt. Maar AGB niet met z'n allen door elkaar gaan gillen. Hè? Het is niet het Surinaams
1: pak. U hoort een ruis door de uitzending. Daar konden wij techniek niets aan doen. Want in de ruimte was er een blower en die veroorzaakte dat geluid. Dus onze verontschuldigingen daarvoor.

Ik heb u daarnet deelgenoot gemaakt van de netwerkbijeenkomst Diaspora en Ondernemers, waarbij de gastsprekers waren Zijne Excellentie de heer Ricardo Panka en ingenieur Ashwin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée. Deze bijeenkomst zal Radio de Leon in delen uitzenden, zoals vandaag, maar ook de komende dagen. En we maken u deelgenoot van wat er allemaal is gezegd, want heel veel mensen wilden er graag bij zijn, maar helaas kon dat niet. En daarom zorgt Radio de Leon ervoor dat u wat er werd gezegd wel kunt horen en de vragen die er gesteld zijn. Dus blijf afgestemd op 107.5.

En zometeen krijgt hij een warming-up, want na 12 uur hebben we een bijzondere gast hier in de studio bij Radio De Leon. Ja, zet je schrap, want Ossin Kong. Maar zometeen een voorproefje.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

mama Nadiu. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht, Vademadeweg. Uw bijdrage van €20 is tevens een lot waard om leuke prijzen te winnen. Want mama Nadiu. Voor reserveringen en info, telefoonnummer 06-853-1036. Mama Nagiu, zaterdag 9 mei om 7 uur, Intrada 200. Gastartiesten, Muriel Blij.

Soul-minded people, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent live at...

grote male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan nummer 7, 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.

0: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkelesong@gmail.com.

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

bana dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkri, dapper yuka fin alla sandisaya van ode. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Floride.

Nederland, NV Egi Kerkie, aan de Krommehoekstraat nummer 136 in Amsterdam Zuidoost. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Mariusrust aan de Dochter Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Elsvrede en familie, zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en gezin, Romana Vrede en gezin, Weilen Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin, Bill Vrede en gezin, Sam Vrede en gezin, Luanne Daniel, zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Atniel Vrede, Zemmy Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddie Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.

0: Mama Guillou. En die dame met die prachtige stem zit hier in de studio. En ik ga haar gelijk vragen om zich even voor te stellen. Wie denk je van dat? Fouillera stelen, snap gelijk van dat? Hé, na en dat. Maar wie bent u?
1: Marcia Dalfour, groet, Lobbywang, Arkimang. En ik ben in de studio.
0: En welkom.
1: Dankjewel.
0: Mevrouw Dalfour, mag ik u toetwaaieren? Dat want ik kan Karina Ning.
1: Ik kan Karina Ning, ja.
0: Ik moet het van de luisteraars altijd netjes vragen. Ik kan tak zomaar Marcia. Nee, ik heb actie voor zich. Dus ik kies een promissie dat we tak nu vanaf nu Marcia.
1: Ja.
0: Marcia, van jou?
1: Ik ben een mekmoeite. We gaan langer. En zo gaat het wat krachtig.
0: Hoe komt dat die stem altijd zo mooi fris klinkt?
1: Het is de Heer. De Heer heeft me geroepen om te zingen. Dus hij zorgt altijd ervoor dat het weer optimaal is.
0: Mooi man. Beste luisteraars, we gaan dus praten hier in de studio met Marcia Dalfour. Want ze heeft, los van het feit dat ze mooie muziek voor ons heeft gemaakt. Dat wat ik hier als stempel vind, drukkeba. Maar voor we gaan beginnen, Marcia, Isabi, wij willen altijd weten, zoomen naar Marcia Dalfour. Wie is je papa? Wie is je mama? Kan die Isabuan per nasi pedenk moto? En waar is die love story begonnen tussen mama en papa?
1: Zo. So, wel, mijn moeder is Louise Munslag. Die komt van Para. En mijn vader is Eduard Mettendaf. Die komt van Coroni. Dus van Coronman. Met wang para uma en den trondosi.
0: Den trondosi?
1: Ja, ja natuurlijk. Ja. Ak sabananga ak korontomoxida den trondosi. En helaas heb ik beide ouders niet meer. Maar mijn afkomst is van mevrouw Munslag Louise en Eduard Mettendaf Metesobung.
0: Oké, okay, mooi ja. Man. En pedemiti, want koroni lang af para, ja, bij vrij seconde, 2 uur, 3 uur lang af als ik moet voor para komen koroni.
1: Uiteindelijk de Alatuko Libina foto in Seranang.
0: Aha.
1: En mijn vader was DJ. So. En mijn mabel loop singing, mijn mabel loop poku. Dus de miti nu aan fessa, dat pe a love story begin.
0: Maar suma trouwens tonglek eerste.
1: Mi denk tak mi papo ta poku. En dan mijn mabel lobenda accent mag ik een dansje. En dat is een love story begin tussen meneer Dal, meneer Muns, mevrouw Munslag en meneer Mettendaf.
0: Mooi man, mooi man. Leuk. En de pernasi, kan die sap het is soort pernasi? De nink moto?
1: Nou, als je denkt naar Overtoom, dan vind je sowieso familie Munslag, Dina Rutu, Munslag. En if je denkt Ingi Kondre, dan denk je sowieso aan de familie Mettendaf. Dus dat ben ik gismaf met mopo.
0: Mooi man, mooi man. Marcia, iets over jezelf. Soort sport, ik ben of naar zo'n singing, ik ben singing. Zat

0: naar mijn kinderen.
1: Mooi man, mooi man. We gaan nog een stukje beluisteren van die prachtige muziek die je hebt gemaakt voor de luisteraars.

De prachtige stem, luisteraars, is van Marcia Dalvoor, onze studiogast van vandaag. En ze heeft een prachtige bijeenkomst waar we nu over praten. Maar we luisteren nog even naar een onderdeel van deze prachtige zang. Nee, dit prachtige zangnummer van Marcia. Mama Guillou. Quiera Caseco.

0: Uventaki, uno go for wending moeders aan patu aan spoeng aan preti. Nee. Ik als moeder heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, ik wil geen rijstkoeker en glazen. Want nou is er verbroken.
1: En stofzuiger.
0: Stofzuiger. Dus temi bij je naar oorbroken bakken. Dus ik wil graag een parfum. Ik wil graag een mooie mok waarin ik kan drinken. Ik wil graag iets leuks voor mezelf.
1: Mooi man.
0: Dus die dag gaan we de moeders iets leuks geven voor zichzelf.
1: Mooi, mooi, mooi. Jammer genoeg, dat van die papa's komt nog een andere keer.
0: Het komt een andere keer.
1: Okay,
0: maar die papa's hebben goed respons, want vele papa's hebben een kaart gekocht voor hun mama, voor hun vrouw. Dus ze komen mee.
1: Ja, want dat wilde ik je net vragen. Want er zijn heel veel moeders die... Kijk, nu wordt het wel een beetje aangenaam weer, maar ze blijven thuis. En ik zeg altijd, dit is aan die ze organiseer. Moest go.
0: Precies.
1: En neem
0: precies.
1: Je moeder mee, neem je oma mee, neem je tante
0: zus mee.
1: Mee,
0: iedereen. Isabi,
1: neem ze mee, want dan hoeven ze niet de hele dag thuis te zitten. En lukusa de weet maar, en takta pa televisie, en weru edenangawalo nonsense. Terwijl sweet kaseko defu arki,
0: brief
1: sweet,
0: me,
1: sweet show defu shi.
0: Dansi, prisiri,
1: ja.
0: Nyandringi.
1: Want er zijn we genoeg problemen.
0: Ja, en we hebben een Surinaamse keuken, dus met dagnes maar uit Fukong, de geniet. Door kies cadeautjes en het is maar een bijdrage van €20.
1: Een slip op de tong.
0: Een slip op de tong.
1: Die gaan we eruit knippen.
0: Ja.
1: Oké, okay. Maar Marcia, nou is het zo, want jij doet dit speciaal voor moeders, hè?
0: Ja.
1: Ik merk, gisteren was ik ook op een bijeenkomst, alleen met 99% bij de mama. Het was een speciale dag. En er waren allemaal moeders. Maar, en er waren daar een paar moeders, want dan ben ik draaien op Chimpisi voor Radio de Leon, van dat ik moest een waardeer je mama.
0: Mm-hmm.
1: Want mama verjaardi dat in een tak na mama. Of in een belly ma. Ima santjariu negi moon. Als je een moeder hebt, moet je die nog koesteren. Want heel veel hebben geen moeder meer, hebben geen mama meer.
0: Weet je wat, brada? Ik ben opgegroeid door drie oma's. Mijn moeder en een zuster. En de bigisma leer me dat... Was ma sai kose ma... Fasa liba kondre... Ja yo libi. De Bijbel leert mij... Eer uw vader en uw moeder... Opdat uw dagen verlengd worden. Fa yu kan kose ma... Fa yu kan hori ma afijandschap... Inak se sa sa mi do din bede tiner. Temi ma farman mi da me goe na kamara da me naka kamara doro. Ma da me shita kai waka kontak gisuma e naka kamara doro. Nee mama at is per ongeluk. Nee a respect you mus ab gi you ma.
1: Ja.
0: Toch, je als kind wil ik het nu ook.
1: Masma.
0: Masma vtaken sobo. Eer uw vader en uw moeder op dat je dagen verlengd worden. Nokar afluktapu fukosjuma. De Bijbel zegt je draagt een zegen mee wanneer je ouders gehoorzaam en eer. Dus mi wankar
1: dus
0: maar en respect. Dus zolang je ba eer na respect dape. Dus ina leta mofo. Te yuma taki is goed mama. Het is in orde mama. Is goed we gaan het. Maar ja zo'n ding is maar wat fetanga mama. Nee de moderne wereld de wat fetanga mama. Nee dat moeten we niet hebben.
1: Ja, nou is het moederdag en je hebt mij ook een mooi nummer toegestuurd. Zullen we dat ook voor de mensen afdraaien, voor de luisteraars?
0: Tuurlijk, tuurlijk. En mijn accidents maar voor Arki Boom naar de woord toe voor als het niet is.
1: En het komt uit de album van het album van Mama Verjari.
0: Ja.
1: Komt ie aan, beste luisteraars?

0: in de studio, Marcia Dalvoer. Waarom dit nummer, Marcia? Kijk, het gaat volgens mij, want je zei het, om Arkie de Woorden.
1: Ja, ja, ja. Een artiest die aan zingen apoku die zin ina, nou een boem ouro poku. Maar het heeft altijd weer gesproken tot harten. Weet je, ik zei het al, once maar zei ik, ma fasa liba kondre, ja yo libi. Je leven gaat niet goed gaan als je je moeder niet waardeert. Maar in arka vrouw en in respectering en in geen alobi. Omdat die beptina een sorgugi. En aan of die akon grani, akon moro ouro, dat je fuga feng in a ting, je baren ik wamp tjinger. Nee, nee.
0: Ik heb een bericht gehad van iemand hier en die zegt. Sommige moeders hebben ook geen respect voor hun kinderen. Wat heb je daarop te zeggen? Wat kun je als advies meegeven? Wa mama sana aples pekigi en piking.
1: Nou, eigenlijk samiwan taki wa mama sana aples pekigi en ching. Ade in de war. Afiris refua uma di mek wan ching. Yo lobby ching altijd. Het zijn omstandigheden, situaties. Misschien psychische dingen ook die allemaal spelen. Weet je, je hebt het ook wel makkeer, wel ching. Ik heb in het verleden meegemaakt bij wel ma, nak wel ching en eden na a wan trouwing op of a venster ka groen. Dat heet dat a vrouw dat weet. Anna true. A vrouw is she a man, zijn pijniging, a visie in a boy dat die. En a draaien door, waardoor a wreek.

0: hebben?
1: Nou hebben we de komende dagen, komende week, Moederdag. En onlangs nog is bekend geworden dat er een paar Surinaamse vrouwen dakloos zijn in de Bijlmer met kinderen en sommigen slapen op straat. Wat kun je de gemeenschap meegeven om deze vrouwen te ondersteunen?
0: Anno 2026 kan ik het niet vatten, brada, dat dit gebeurt in Nederland. Omdat in de Bijlmer, toen ze voor oma's made, die kan je lomboto, voor je de oma's made, die voor fenwan wat onderdak.
1: Er zijn een paar vrouwen die ik ken, van een politieke partij onder andere, die hun nek aan het uitsteken zijn op dit moment. Dus dat is gebeurt.
0: Dat is mooi. Want ja, dat wilde ik zeggen. Er moet een oplossing zijn. En daarom sta ik hier voor Amsterdam. Omdat toen ze voor vrouwen die de onder het druk eten. En mi wan moedig de aan. Anders is zo lang een nyang dringen. Maar mi wan leerden voor visie. Mi no giden visie wang. Maar mi leerden voor visie. Kniologie. Eerlijkheid. Oprechtheid. En mek tak wan passie e opope wan passie betapu.
1: Mooi man. Marcia, we gaan dit gedeelte afronden. Maar voordat we dat doen, geef de mensen nog de informatie over die speciale Moederdag bijeenkomst die jij organiseert. Mama D, hoe noem je het precies?
0: Mama Giyu.
1: Mama Giyu.
0: Moederdag concert.
1: Geef de mensen nog de informatie waar ze moeten zijn, hoe laat ze daar moeten zijn.
0: Nou, ik wil de mensen melden, zaterdag 9 mei. We doen het niet op Moederdag zelf, want Moederdag, daar heb je tijd met je kinderen en je man en je familie. Maar in de vooravond van Moederdag, zaterdag 9 mei, om 7 uur, starten we in Intrada 200. Als je met de metro van de Madeweg uitstapt, je loopt 3-4 minuten, dan ben je bij Intrada. Het is tussen Duiventrecht en van de Madeweg.
1: Is 5 minuten lopen vanaf het station.
0: Is 5 minuten van het station.
1: Eigenlijk is het witte gebouw?
0: Het is een witte gebouw. Ja. Voor de oude mensen die zeggen van ik kan de trap niet op, we hebben een lift.
1: Mooi man.
0: Dus if je de nangwa rollator, broeia no de, stree no de, je kan komen. Dus het begint om 7 uur. En de mensen die nog geen pasje hebben, want je moet een pasje hebben om binnen te gaan, kunnen altijd appen op het nummer 06-85-31-0-363. Dan kan je appen en dan geef je je naam door. Dan wordt er een stoel, een plekje voor je gereserveerd nadat je een bijdrage hebt gegeven. Dus Mama Giyu is, het is

0: Oké dan. Nou, mooi. Marcia, succes. En ik denk dat de mama's, als ze dit nu hebben gehoord, denken van...
1: Precies.
0: Want
1: en
0: kong.
1: En mooi, de mama weer rood of roze, ready na a lobby, a roze na a umasma. Dus het zou perfect zijn. Dus wow. Mama Bigiluka, een roze jurk of een rode jurk. Het is niet verplicht een kleur aan te trekken, maar mijn motief.
0: Mooi meegenomen.

Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

0: Weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker één kostbaar

0: 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten.

Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 61-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten.

0: Dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Showbiz Forever presenteert met trots op zondag 1 november in Imperial Event. Showbiz Reunie met de winnaars van de Songfestivals van de jaren 80. Kan je nog heugen hoe het aan toe ging? De sfeer, de gezelligheid en alles eromheen. Met vertegenwoordigers van onder andere de Louise School, de Graaf van Sinsendorf School, de Verwaaien School, de Selecta School, de Comenius School, de Ritveld School, de Lewent School, de Koender School, de Simon School, de Pascale School, de Paulus School, de Wolven School, TPI en SPI. If you could see me. Een grote reunie in Imperial Event.

november, een Imperial Event. Voor info, contact de organisatie op 0616-96-5858. Save the date, 8 november, Imperial Event.

28 juni. In de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Corona Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor

Soul-minded people, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend, want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent live.

0: Striptease Show. André, 15 euro. En na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info, bel met 0616 965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan, nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En natuurlijk zegt Radio Jamurike, goedemiddag, Ramon is de naam, uw gastheer tot vanavond 10 uur. En dan gaan we lekker naar de andere kant en dan, ik kom zo terug bij u, en, want we hebben moeder onder de knoppen. Goedemiddag moeder.
1: Ja, goedemiddag, goedemiddag Ramon, goedemiddag allemaal, alle luisteraars. Ben je alleen in de studio?
0: Voorlopig, voorlopig.
1: Oh ja, oké. Okay. De collega die komt er dan zo aan. Maar dan wil ik eerst op woensdag, je weet het, eerst de heren danken om weer in de studio samen met jou te zijn. En je collega straks. En het is nou woensdag 6 mei, 16:18 is het nu. En dan gaan we de heren weer danken. Ik hoef niet te zeggen dat ik er ben, want de heren die weet het al, die weet het gewoon al. Deze tijd, daar is het er weer met mijn wil natuurlijk, Gods wil natuurlijk. Dan is ze er, oké? Okay? En dan gaan we nou groeten. Groetjes, groetjes voor deze nieuwe week, moeder God, moeder van Jezus Christus. Daar ben ik er weer. En ik wil jou groeten, nogmaals groeten. En meneer Vivatijs voor de radio. Meneer Burleson, zoon lief, dokter lief en alle andere luisteraars. Heer, u luistert gewoon ook mee dan, want u doet het gewoon. En dan zeg ik, Heer, ik dank u voor de zuurstof en de natuur dat getuigt voor toont. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen nu toe. Want zonder zuurstof unomal libi. Dus we zijn blij ermee, Heer. Maar anders uno de nergens te vinden. En dat zorgt hij voor. En dan zeg ik dan een gebed uit het boek voor elke dag. VVV vriendschap. Vreugde en vertrouwen, luister jij ook mee? Oké. Okay. O God, mijn Vader, help mij met vastbereiden, passen, de levensweg bewandelen. Richt uw vermoeide kind weer op en versterk mijn struikelende voeten, opdat ik dapper voor mijn koning mag opkomen en van uw genade spreken mag heen. En nu ga ik dan weer als gewoon nou weer groetjes. Groetjes, groetjes, groetjes, groetjes, allemaal groetjes, groetjes. Alles goed ook met je werk en week gehad vorige week en deze week ook.
0: Zeker.
1: En meneer Viva, faitang, alles aan die woon. Met Gods wil natuurlijk. Zo'n lief, dochter lief, nogmaals groetjes. En groetjes aan alle luisteraars van Radio Jamurike. En groetjes aan Bondo FM. Groetjes hoe het gaat met jullie. En nu, ode aan beschermengel Gabriel voor alle radiomedewerkers. En ode aan beschermengel Santa Anna voor alle huisvrouwen. Santa Anna, komt u ons te hulp? Komt u mij te hulp? En dat doet ze ook hoor. En dan nu kom ik mijn gedicht van deze week. Pennenproef. Soms moet alles anders. Als het begin dan nooit is begonnen.

Arthur, denken. En dan kom ik weer bij leerlief te hebben. En met een open hart elkander het beste toe te wensen. Nou, ik kan geen zonnige dag toe wensen. Een bewolkte dag heb ik hier. Maar maak er ook wat moois van natuurlijk. Dan wens ik een gezonde en een gezegende dag. Een liefdevolle dag ook. Een leerzame dag. Goed aardig zijn, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en vooral geduld. Liefdadigheid en een helpende hand aan je gezin, je familie en je naaste en je medemen kwesten anderen niet. De natuurzorg weer, zie ik nou voor een beetje zon, een klein beetje zon. Dus je weet het nooit met de natuur. De natuur die luistert ook naar ons hoor. Maar het is woensdag, maak er een heel mooie dag van. Met een, ik weet niet wat jullie willen hoor, thee of een gebak. Met een limonadestroof of orchade of camberbier, ik weet het niet. Maak er een mooie dag van vandaag. En wil ik nog bij zeggen hoor. Woensdag 4 uur, of een kopje thee nog hoor. Maak er toch een mooie dag van, oké dan. Doei, doei. En alle zieken van harte beterschap toegewenst. Let en zorg ook goed voor jezelf. En denk positief zieken als je ziek bent. Positief denken hoor. Want ja, het komt goed, het komt goed. Zeg je altijd. Maar wat zou mijn moeder gezegd hebben? Of wie? Maar ze gaat over laat alles maar in gezonde. Want hij komt. Alle kinderen die ziek zijn, ben je thuis of in het ziekenhuis? Er wordt goed voor jullie gezorgd hoor. Want geloof, hoop en liefde, kracht en gezondheid, dat wens ik u allen toe. Want hoop doet leven hoor. Jezus Christus, Zoon van God, ontferm me over alle zieken hoor. Kinderen en volwassenen. Die let ook goed op hun hoor, mama en papa ook hoor. Want een vriendelijke blik maakt je blij. En een goed bericht heeft je weer moed. En ik kom weer hier bij allen die een dierbare verloren hebben. Naar de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten. En dan ook gecondoleerd kracht en sterkte toegewend. En hierbij wens ik ook de familie, de Mesa en van de Berre, familie Poeder ook, de kinderen en kleinkinderen met het overlijden van hun vader, broer, neef, Arnold de Mesa. Die was zoon van mijn tante, tante Hilda van de Berre. En Dolph de Mesa. Rissa Arnold. God zal je gedenken bij de opstanding. Bij alle tranen van verdriet huilen er altijd mooie herinneringen. En allen.

de alleen de kinderen opvoeden. En ook vaders die het ook doen hoor. Mama en papa tegelijk zijn. En ook alleen voor de kinderen zorgen. En de peetmoeders, de pleegmoeders, bonusmoeders. Vrouwen die geen kinderen hebben. En zich inzetten voor kinderen in alle nood. En allen die zoveel doen voor de kinderen. Hierbij wens ik ze allen een mooie moederdag toe. En ik heb hier wat. Het zijn twee gedichtjes. Voor de liefste moeder. Je bent er altijd voor mij. Je staat me bij met raad en daad.

keep to read, as so was yay. What a look, happy that you the mama band fan me. Moi hai mamas, alle mamas, sister, alle mamas. Our mamas did the noch sein. Me vis de alle mala to de our mamas di dete. Mama, mama, oma, ja, oh, drie mamas achter elkaar, die de ete. Die de, vooral de oudere. Een prettige moederdag toegewenst hoor. Vooral bij de moeders, de oude moeders, onze voeren. We maken er een mooie dag van, ja. En ik heb dan die andere mama, wat mijn man, behalve Maria man, is het ook man van alle moeders en nog veel meer. Want elke dag is het weer mamadag. Niet alleen maar één dag. Alle dagen zijn het mamadagen. Want moeder is er ook altijd het wat ze zeggen ook. Wat ze zeggen is ook van mama. Van aan de bakka. Hoe het heet het er? Die ene moeder die er altijd is en altijd blijft. Ik ben het even vergeten hoor.

0: Moeder is wie is moeder naar de morgen. Mijn moeder is ook niet meer. Maar in gedachten en herinneringen blijft altijd bestaan. Oké, nu veel gebed onze lieve moeder ter nood. O goede moeder, o lieve vrouw ter nood. We geloven in uw zorg en medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en we vragen u, bevrijd ons van onrust en angst. Verlicht ons in pijn en verdriet en we voor ons aan Jezus vragen. Wat zou je zelf vragen, Maria vragen, om aan Jezus voor jou te vragen? Doe het zelf, doe het zelf. Want moeilijk is het ook weer niet. En ik zeg erbij, Moeder God, help ons allen, alle vrouwen ook bij. En vooral vrouwen in nood. Want er zijn zoveel vrouwen in nood in de landen. Waar ze het niet meer weten hoe ze het moeten doen. Maar blijf ze bij. En zorg voor vrede over de hele oorloggebieden nemen. Geef hoop. Geef ons hoop. Waar wij het niet meer zien zitten. Geef ons kracht. Als het donker is. En geef ons overgave aan de wil van de Vader, maar bescherm ons en onze dierbaren en leid ons veilig naar uw Zoon, Jezus. Amen. Dat was het, heer Ramon. Bedankt dat ik het voorprogramma weer mocht doen.
1: Stublief.
0: En laat wereldwijd, Ramon, geloof, hoop en liefde de bovenhand vieren, gesteund door de Jamorikke, geestelijke kracht, wijsheid en liefde. En laat je dan de liederen straks weer horen, Ramon.
1: Zeker weten.
0: Speciaal voor alle moeders, de liederen.
1: Ja, ja.
0: Oké?
1: Okay?
0: Groetjes, en tot later weer.
1: Ja, ja. Oké.
0: En maak er een mooie uitzending
1: van
0: mijn
1: best
0: collega. Oké, Ramon.
1: Dag, moeder. Ja, ja. Oké, doei.

be sure, I'll always love you, because you're the best mama.

weet het wel, ik moet even snel zijn, want ik heb nog 17 minuten, dacht ik. 1 juni. Ja, 1 juni was Prins Pari Day. En ik kan me nog even terug herinneren. Brada Boga was eigenlijk een van de voorgangers. Samen met Patricia werd ik ook benaderd om een, ja, een wakadee te houden van de Stopra tot de Dam. En ik moet u eerlijk zeggen, Brada Kaikusi, Roy Groenberg, die organiseert ook vanaf die bewuste dag 1 juni Kitty Kotti en Stichting Eer en Herstel. En hij roept ons allen, ja, me too, ik ben er ook bij, ik zal er ook zijn, waar ik eigenlijk ook de uitnodiging gehad aan Memre Waka, maandag 1 juni 2026 vanaf Stadsarchief Vijzelstraat. U weet het wel, Vijzelstraat is net om de hoek van de Dam. En verzamelen begint om 2 uur. Vijzelstraat nummer 32. En daar hebben wij ook een welkomstwoord van Brada Roy Groenberg. De vertrektijd met politiebegeleiding is om 2:30. En om 3:30 is de aankomst bij de burgemeester woning waar zij woont. Of waar zij werkt, want ze woont niet daar, ze heeft daar een kantoortje. En het programma herdenking is Wasso Anu, waar eigenlijk Linda Blue ook dat stukje verantwoordelijkheid zal hebben. En de aankomst van Memre Waka heb ik ook al aangegeven, is om 3:30. En het welkomstwoord is van niemand anders dan Anita Plouwel. En dan hebben we Muntje, het welkom drum solo en afro-spirituele opening. Kondressingi, dus Ko Bondroeg, Ko Probeer Trowang, ja. En dan hebben we natuurlijk...

ook optreden. Renata Galdi is er ook. Grachtenbloemenritueel. Want natuurlijk om Lukuleng en Watra Ingi toe. Voor ook een paar broeders, programmamakers. Waaronder 5 voor 5 Glenn Godfried ook iets zal verkondigen. En dan dat was het ook zo'n beetje voor 1 juni. Volgende week zal ik het nog een keertje herhalen. En u mag best weten, ik zal er ook bij zijn. Ik zal ook vrij nemen, een halve dag vrij. Want het is niet bij Marokko toe, Isabi. Maar goed, we hebben allemaal zo'n beetje genoten van 4 mei, dode herdenking. En ik vraag ook nog een tijdje meer, ik van wat ding, brada bij tijd met ja, no, dat wil maar zijn, no, we hebben ook families kwijtgeraakt. Natuurlijk. Geen beweging, nee, als geen beweging, nee, ik denk dat ik hier nog, oma Piet, moeten we nu voor het karretje spannen, want we willen niet meer dragen. We willen niet meer duwen. We willen uno en pusmoro. Laten we eerlijk zijn daarover. Dan ga ik even verder. Ja, 5 mei, 6 mei, 7 mei. En dan hebben we ook straks in Denki toe. Een konanga legi aan, unanga legi aan. Hoe weg we bakken? Want we liba je grond tapuna bakken. En dan wil ik deze broeders en zusters ook de groeten overbrengen. De wansa ik kraka tru tru jamurike. Wat boem voorbrengen aan een saai reken takeren. Ja, en natuurlijk met kiswan boskopu papa Joe. Ja, papa Joe takke voor alle moeders in verband met 10 mei moederdag. Daar kom ik straks op terug. Dat doen we de persoonlijke groeten naar de krakawang voor jamurike. Sandra, ja. En allemaal hebben we bijnaam hoor, want Misabi en Milop Denki, Vivian Fafio Orchidee en de baronesse Tante Joyce. Ik zit op luisteren, meneer Burleson. Nog bedankt en u mag best weten, ik heb meneer Burleson een van deze dagen ontmoet. En hij heeft een donatie gegeven, die moest ik persoonlijk in een, gaan storten. Heb ik ook gedaan. Omdat die minawa hori takia miki disi minakrin takikri libi. Dupri, ja. Etina Gebakje. En familie Hamer, Kingston, kapitein Verhoofdorp, familie Limosgra, Duur Hammertje. Meneer en mevrouw Tram, mevrouw Tram, nog gefeliciteerd, want je was jarig gisteren. En ik heb geen uitnodiging gehad. Maar ik kom het goed maken met een bloemetje hoor. En meneer Ram Nojarusu, Ramon is vrij met ieder. Papa Joe, ik heb je boodschap doorgegeven. Hoetje, Santje, Ursula, natuurlijk zusje van Lennep en Lisbeth. En natuurlijk Jaja Donovan, Sorgutak Esinangago. Idora Kampubaga City Center natuurlijk. En we hebben nog 10 minuten. Dan moet ik even u zeggen. Loes alla, ja, abo vredesdag voor alle negativiteit. Met Bikin Barrio, want in een vergeten tak grond tapulonto. Alla takro sa yudu o draikombaga. Dus arki onwelgo, arki onwelgo. En natuurlijk de felicitatie aan alle stieren. Ik wil deze poko geven, want a poko is het tak nanga mee. Mim tak nanga de bigisma mee ook toe. Lek van jou op jou bigisma, zo met tak nanga mee bigisma toe. Mim termis refi, fos mi konter wantra wantoe.

0: gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 45 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 20 minuten extra nodig. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 3 kilometer en dat kost je 10 minuten.

Striptease Show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan nummer 7, 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.

Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor Facebook.

Kulturu van Oudo. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81.

0: Ja, en dat is nu bij Radio Jamoreke voor alle moeders met Moederdag. Ik moet u eerlijk zeggen en bekennen ook dat ik heel wat verzoekjes binnen heb gehad in verband met Moederdag. En even geduld. Ik kom eraan en ik zal die belofte ook waarmaken. En zo, brother Wilgo.
1: Natuurlijk,
0: want het is jouw ding. We komen straks terug.
1: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Are you ready?
1: Ja, altijd. Altijd.
0: Oké. Okay.
1: Mire speci. Ete walezi gran odi Wilgo pike bar odi so. If mi aksi mire speci. Pardon. Sana wan maka primo. Mo herhal. Wan maka primo. M-A-K-A-P-R-I-M-O. Wambaka primo. So. Mi respeci. Mi bijis ma pemi koboro kombi ma hunilan.

sano mag. So. Da kom bakayu. Mi boy. Young man kons don. Iwan yawan san yami respecti. Iwan drinwan san yami respecti. Ma yo arki mi yami respecti. Wan mor takanga e baka wan bebe. Bari wan lesik ba. Yami respecti mi o change mi maniri. Baka wan tule amaistak ine yere. Au kari baka. Ube kot mo fotu lesik ba. Dis na dede lesi. Da fidelis da bari puru. Au bari puru. B-A-R-I. Bari P-U-R-U. O bari puro. Dat ta bari afide lezi. Deo mek wan salto. Achterwaarts. Of voorwaarts. Dat don tapagron. Dat ba bari. Dat in breedte dat te abari. Dat na wan obyaman. Wan ta bari e mek wan salto. Achterwaarts. Of voorwaarts. Dat don tapadoti. Dat in breedte dat ka wakagwe. Maar omdat iye sitranga. A fidelis anube man sware moro. Da bari pur tapi furtu. Da don. Da me ojimi respeki. A enhout fu a bere tori disi. Sa furus mano sabi. Na jana ya, radio ya moreke. Mi respeki ye ra dron. Ja a dron en laki nanga. Osope mi respeki de. Mi respeki ye pminda ka dron. Da taman bari pur tapi tu furtu. Ime ka salto. Afterwards. Of forwards. Da don. Tapi baka of tapi bere. Da mai go knap. Nanga ten tu furtu. Na yu tapu. Daar ben je een huis zonder inboedel. Inosap not not not morofis refi. Je wakan na pernasi inosap finding. In my pipe komsa deno sabi moro. Deno sabi. You no sab de moro. Ine herken de waspa moro mi respecti. Na ja adrong enaki. Pernasi. Amai knap na you tapu. Een paar seconden. Je bent een huis zonder inboedel. Je hebt geen eenhoud. Je hebt niks meer. Je dementeer. Ino sab finding. Isai kom sa ine shisa. Ino sabi isa. Isa ne shi moro tu anda. Ino sabi. Darmek mitaki. Koni sabi. Den kampu. Na pernasi. Adrong. Na pernasi. Boto. Liba. Sula. Na pernasi. I abi. Den foforu. A video. Pika. A video pika. Kinko. Nanga mis saramaka. Mi respecti sabde foru dati. Mo heraling. A video. Pika. Kinko mis saramaka. Mi respecti sabde sandati. Alamala abi ai. Abi mofo abi esi. Abi bakamang. De sabde liba. De sabde sula. De sabde pari. De sabde boto. De sabada gusa de kari. Sabi so dona boto ede. Te wan feti e feti nen pernasi. Da apika na ek moto. Ye foru frego tegi gramang kapten bashatak de feti da pepede na mak feti. Da ei wu. Sakas don tapa doti. Dade mai senisma, kapten bashagra mai senisma, goluku pa fete feti, pede no mag feti. Na fora de kar, pika, ay konkru, mana waye foru. Na enige foru, na hergron tapu. Di, de instaat fu chas mago sori, pede feti, of na tapa libasa de no mag feti. If na in na busi pe viri egro, de no mag feti. I mag feti, onder het toezicht oog van de Gramang, kapitein en basha op de grond pe je libi. Te you go na wan pernasi. Links en rechts ipota boto. Ipota pari ondro yo anu. You na wakamang. Na full strength fi no ber da pe. De ma e kot kot kot kot. Vanaf de fesi. De fesi de. Tanga de futu de skin. Den baka de mai kot koti e weet u waarom? Omdat per nasi no sabasan sa de kari. Grafstuk. De no sabasan sa de kar krans. Want de pur alasan ik bana dem king. Dat te doro na per nasi yuna waka mai kanga boto. So. Bigis ma fi no dape. De bigis ma fi be dape.

Ma di den be kariu kong, di be daper nasi, den be daper nasi, dai lerwan san mafino daper nasi, ik muta foto si, ik kanga boto. Da fai kanga boto, ino ora parina yu anu. Kande ino sabi kande forgiti akang. Links faye kong, de abi soso boy, nanga meisjes, dat de kara kibri oria, akibri obia. Ye wakap sa de alamala ino sabi. So, mine wan tak den sandisi. Mine mek no utuma, mine mek bonuma, mine mek duma, mine meki smago experimenter. So, dem kisi taki kanga boto. Dem kisi taki no abapari ondre anu dos ya wakaman. Lekwam taki no sabi, iliba pari na boto. Itaya boto. Dei taki o go. Klop, klop, is er iemand thuis? Nee, ine ere noti. Klop, klop, is er iemand thuis? Nee, ine ere noti. Dan gwe, inom gomoro adede lezi. Me beki mi respecti, no gomoro adede lezi. Mo herha.

0: Dei daar ook op als die don da peta pibedo. Ida osama don da pibedi. Ide ni oto tang. Was ma potu as di kibi. Ano tru na yus neki na yus ani. Yopo koper bak. I opo koper bak fa oto ikbota wang wengkri. Amai luki dape. Mante was ya wang as prasang wang vrouw. Wang meisje. Amas do tapi motorkap. Amas do tapi dak. Ye wasa oto. Kanda. Kande. Te wasi ije kadi te tak ino wa yepi wasa oto asneki. Mina be mina sa bofa wa o fa wa yepi wasa oto. Mi respeki. Mi ote kwa pause ra bakara da me goboro na nga moro di pitori.
1: Ja, betekent dat de techniek dat even over moet nemen en dat we op het wel mooi pokoe, dan krijgen we weer reclame. Ja, natuurlijk.

0: Ja, en dan hebben we nog ongeveer 17 seconden. En straks gaan we lekker even door met de drie verzoekjes van zangeres zonder naam. Ja, natuurlijk, mama nummer 1.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hantavirus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7 begeerde op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden.
2: Token dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent live.

à 30 euro per duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Pateke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-3x0415-0620-679620 en 863-35.

0: Zonder Slagroom, Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, Bakkerij Bagu.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: En dat was onze reclameblok. En dan ga ik nog een van de verzoekjes draaien die gevraagd zijn. Ik kom straks bij de jarige meneer en mevrouw Tram, Unokis Atibrogi me Anufuru eventjes. En dan gaan we even, mama is altijd nummer 1.

0: Ja, en mama is altijd nummer 1. En dan gaan we door met een zo'n beetje algemene ontwikkeling die wij nog niet gekend hebben of weten. En dan Brada Wilgo Ocharatori dat Gomorro Fara. En dan Brada Wilgo.
1: Ja, thank you. Mi respecti me godoro nangatori, so. Mi respecti tussa. Wambi ji wang. A eerste wan nangatwe de wang. Da biji sa. Bofala. Da di a bofala. Da kara twe de sa. Aden tu wambi li binen wang oso. Mi ne karne wan. Ik hou van privacy en discretie. Mi kan karne, maar ik ga het niet doen, so. Da sam sami respecti. Baka wan siksi mu. Fu. E werkgever. Baka siksi mu amante en takisap sang. Je kan een jaar weg blijven, je wordt doorbetaald. A breti. A ka oso ak motonat oso ap king. Geboren en bevallen. A karasa. A takiere. Wawa lesi. Mi firip kin krakti baka in mis ki mi bofala if me gwa strati me gwa winkri na me paya yuroso pay watra pay faya ma yo maluka kin gimi tem no de ya abeje sa moni asabe kis moni des baka siksi mun ala sa ne gobun e bele werkgever play open kaart enge pri open kaart naar een werkgever. Aiti mun, adenau zete. Baka wayari agaroko. Ala mun ta kise moni, ondas aneroko, da bede en sikte wet na senang, ay kise moni, so. Abigi roko eerste wiki, tweede wiki, baka wamu, a tweede saten ta kire. Mino malukap kingi moro. Mami kado da fawo paya yuroso ef mi tana oso want mi tawa os mi ta osok bawa yari. Mi bofala ap kin geboro. Au kari ta kon bigi tante. Im yep mi me pay faya me pay watra. Me pay yuroso alasan me pay. So. Mi respecti no wan bribi. Mi respecti no wan bribi. Asa abigi sa di bofala.

dam draai dam chimi gramma. Na fensere pewetang, asodro eluk mi da dashi tak mianga bigis ma etaki, da tapa fensere, teti de, me tangi mi gramma di, kweki mi, 12 jaar. Mino sabadoti. Baka 12 jaar alus mi. Dameshi adoti mi mas kreki, mi bigi bra skreki. Adede braf mi skreki, mi pkinsi, mi pkinsa skreki. Na mi pude alama la senang, tjako jana Holland via mi ma, sambe mi tuda pena senang. If mi grandma no be kweki mi no be tremi no be gimi den sandisi. Mi respecti no boye rede tori dis tide na de na radio. Na ya moreke. Na enji ma grani. 8 jaar geleden na een op mi ajima podium, ajima trapu mek mi kring. En tide me takin grantanyi, ala de me tegi mi pjitu taki, dankzij Ramon. Mi kon biji so. Dankzij Ramon, na ejima podium, na ejima basis. Na inzet mi kon, ik durf het te zeggen met heel veel eerbied, respect en waardering. Mi respecti. Desma potuan paina para. Pemi pak geboren, pemi pak moto. Para. P-A-R-A, hoofdletters, comma. A pirate bd for one big sneaky. Go to. Nyanyan dringi.

krosi mina manai ete desma abden krosi van uru tamara. Desmam gawan bigi pri. Da tega boya ora boy anu stevi. Ga die mensen zeggen alsjeblieft ik ben ziek. Ik heb alle andere kledingstukken echt genaaid. Klaargezet. Maar er zijn nog 7 die ik niet kan klaarzetten. Want ik heb de kracht niet meer. Mires Piki Sabi Sernan. Nee oma. Da grandma tak mi kado. Nooit abo dis bar mi. Samsung abo. Da boy gwen wan bigi. Trans. Wobia bar na boy ede. Da opa kamera doro. Fin grandma. Da harabe di fin grandma gwanga baka. Meken grandma shisa oudo. Da boy na ala de CBA crossi ya in grandma de mana of in of dat in grandma esiki. A grandma no wambribi. Da cha ala de crossi gi desma di in grandma bena.

aan de beurt. Ik kan die schrift maar 14, 15, 16, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar. Gonaki futu. Gonaki futu, want ik kan die schrift bigi man gonaki futu. Mires pechi. Fosi. Anoan panapernasi. Saramaka. Para. De matawai. Oukaners. Ano apabe kanga mesher. Tabe ap 12 jaar atak ya aboy da gdange askoro aboy de luke ala yuro aloba boy na boy lobe 12 jaar ne hor na wan fout sa furus ba meki no no apa e omu be charen ko dapena apa oso na nga ma oso fu aboy sa e lobby a meshe lobby of sa aboy lobby na en brada be charen ko dapé e aboy e omu of a meshe e omu apa no be ap norte seka. En mi respecte fosi te wan frau dede. Mi ne wan tak den san isi. Ma me opos ma ay fasan seti. Mi kan tak furu fotosei. Mi kan tak furu pernasi. 50% fotosei. 50% pernasi. Ik ben daartoe in staat. Mi ne mek bigi. Me tak fa den san de. Tebe da wan pernasi fosi. Da wan frau dede. Dat te ayuru doro. Wayari. Afrouw bedenen low. Rauwe. Zo. Dat sami respecti den bepsa. Dat fosi. De man du bepaalde rituele. Dat de gona berpe. Mi betake walisik ba mamo. Jimi respecti do. In bere tori fu a ber pepe a frau di dede beri di bedanga wa mang. No mi otak den sani. Da te a frau don da pe. Of a man don da pe. In dit geval na a man di dede fu a frau. Da frau guanga wa saka karu mais. No so wanker basi dai pote tapa grebi. Dai tega a man tak bianga i bede. U abib ki efu no abib king. Ma mi fen wan trasma. En a trasma sa mi feni. Mi wan go doro nanga asma dati in mi libi wan mawa umasma. Mi kan kisip ki ete. Da sa mi respecti denk be psa. Da des mai go 5 tot 10 meter. Ta fro kreye no tu ya dede skin aksa man. Tus temetak akangos libi nanga wan traman. 5 tot 10 meter de waka go baka. Anga baka da de doy fe konya makaru mi respecti ano wan tra mambe konstri banga afro fu puro afro eh de raw na brafa man na brafa man be sirbi ers nanga afro dan pas wan tra mambe konda pe ma u sabi senang a brafa man a mandi de en brabe de ers to wan di e pour afro na blaka sexuel me tak de san fa de san de me opo u ay me ku sabi respecti fasi uiteraard. Dat amara dribi, dat want ramai konsri bang afro. Dat want ramai wakan ang afro. Dat want ramai kisip kin ang afro. Dat want ramai throw ang afro. Het zijn dingen die mensen niet weten. En nu moeten weten. So be abina foto se ino demoro. Pernasi, mitake, abrafu amang, a omu e kara meshe kona pa amafu aboy. If apa nanga amma fa boy abiwa umapkin na omufu appa apki fa pa embrapa na embe kare go na boy baka so sani be seti tebe de defosi na pernasi verti nit begrafa er was geen protocol er was geen aspra gemaakt den kot mo fo na nga liba de kot mo fo na nga doti de kot mo fo na nga busi de be iti gitin foru de poti dota wan planga bradile kwan doro de de wakana ngai. Te wans ma dede na pernasi. If wan foru e wakada pe in de buurt fu a pernasi. Pia dede skin de na dede kisi of pe de wasa dede skin. De nyama foru. If na wan dagu e kori da pe. Pia dede skin e wasi in de buurt. In pai wan butu. Ala jensa na uit het hoofd. Sabi mama bere. Sabi You know mo poten na foru isi meki smashi. Het is een groot geheim. Ay tanin yu sribi kamera. At
tei nang

Ma brada. U karik moto uit de deskin. U wasap ala sanifa man di donda penna dede. Kisi. If a libibun abi kunu a heise piki ya of nee. Abi buitenvrouw ja of nee. Abi kida vrouw no sabida ili bange ja of nee. Alibi bun nga unu ja of nee. Te ala sani wakabun. Da heise gona de deski baka. De abi olomang. Di krein, di train, di train. Da de mandu a voorwerk kebak. Da a voorwerk sa de mandu keba mi respecti. De kisi meki. Nang wan special bon. De ne bay de kisi. De mek de kisi. Ala den spikri de mai go bay na foto se nang a buiten boord motor. Banya krosi, laku krosi, susa krosi, kanga krosi. Panyi kamisa, lala panyi dino som, dino nai. Kamisa krosi, panyi, laku kanga susa, banya no dape in the buurt, het mag niet. Lala panyi dape. Dade wasa de deski. Da asingi sambitaki ino mag singe na penasi te wans mano dede, dat na tuka. Tuka, T-U-K, T-U-C-K, tuka. Kapung harak nefi oru no waye sibi no mag dape. Absolute niet. Dana dede oso. Nyanya e bori tore verteri. De grap daman be lobe meki faman be libi nanga diensma. Fade be drege afen tu de tora te takita baka dati. Da dede kisi. Meki keba. Oru nefi kapu harak. Obia oru, papira nei. Kaima oru, papira oru. Obia oru nei godape. Dade planga den bigis tong. Setik ba, pedo dansanga de deski. Dat na baka. Tedenk moto na pernasi. Gona berpe. Dade pot ala den sansamikari. Kapung, oru, nefi. Harak. Da faya leti da desa nebron. Da te desa nebron. Dat want dat die dinges worden gereinigd. Want dan

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
0: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers.

0: Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Hey Soul Minded People, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam. DJ Blanky, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, een stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info, bel...

0: Hoek IJzerstraat 79 Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, Bakkerij Bagu.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

En dat waren een van de verzoekplaatjes. Wat mij even is ontgaan in het eerste uur, vergat ik te zeggen. U heeft de 9 straatjes niet gehoord. Ik moet u helaas ook zeggen, de 9 straatjes had iedere man 3 nummers. En...

Niet dus dat ze het niet kan betalen, maar ze is even een aantal maanden weg. Dus ik heb nu nog twee nummers openstaan. En de nummers die ik heb openstaan zijn nummer 16 en nummer 52. Dus wil u dat stukje overnemen om Jamoreke verder te ondersteunen? Om maandelijks een prijsje te winnen, dat kan. Dan kunt u altijd even bellen met de studio. Voor de jarige die gisteren jarig was, heb ik deze plaat voor mevrouw Het Raam. En dat is... meneer Het Raam heeft deze plaat aangevraagd voor mevrouw Het Raam. Gadokrakti van Rodney Druivendal.

0: ik kom eraan. Santos heeft een intern onderzoek geopend naar het incident tussen Neymar en Robinho Junior van de afgelopen weekend. De 18-jarige aanvaller heeft aangifte gedaan tegen de 34-jarige vedette na een aanvaring op de training. De algemene veronderstelling in Brazilië was dat de kwestie daarmee was afgekaart. Dus ze hadden gedacht dat het over was. Ze hadden de zaak zo'n beetje verbloemd. Maar blijkt dus dat die andere jonge speler niet tevreden is daarmee. Jammer, want je ziet. Ook al ben je zo groot, je maakt toch fouten. Ja, tuurlijk. Dus dat was het zo'n beetje. En als ik verder kijk, dan stelt KNVB in het gelijk in die paspoortstrijd met NAC. Ja, ik weet niet als je daar een beetje op de hoogte bent.
1: Ja, ik ben er op de hoogte van, ja.
0: Okay.
1: Volgens de rechtbank, dan weegt het zwaarder, de competitie weegt dat zwaarder dan, zeg maar, dan de klacht die
0: is ingediend.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dan onze oude trainer, Boskoos van de Dames, 63 jaar jong.
1: Ja.
0: Voormalig Boskoos van de Nederlandse vrouwen kreeg, samen met Kevin Hofland naast zich als assistent. En dat is de opvolger van... we gaan een bellen nemen. We gaan een bellen nemen, dan loopt het een beetje sneller. Oké, en dan zeggen wij goedenavond.
2: Ja, goedenavond, meneer Ramon en de heer...
0: Dennis.
2: Alias Denners. Mennis.
1: Ja, goedenavond.
2: Sorry hoor, meneer Dennis, ik maak een grapje.
1: Nee hoor, ik kan best wel tegen een stootje.
2: Ja. Maar ja, u had het net NAC had gedacht dat ze een potje konden breken.
1: Ja.
2: Maar de rechter heeft gezegd, de belangen van KNVB zijn groter. Dan van NAC.
0: Mm-hmm.
2: NAC moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
2: NAC Breda. Mm-hmm. En waarvan dat? Ze zijn al gedegradeerd. Een wedstrijd meer terug te spelen, dat konden ze verwachten dat het niet zou gaan. Hun belang is heel slecht. En wat heb ik nog meer? Ja, Ajax bungelt om de vierde plaats. Ze streven om naar de derde te komen. Maar ik denk dat een hele verandering bij Ajax met Jordi en Spaanse coach hun niet verder brengt. Dus als ze willen de derde plaats om met de voorronde te spelen voor Champions League. Maar ik denk dat ze dit jaar het kunnen vergeten. Misschien Europa League of hoe die leagues heet tegenwoordig. Nation Leagues. Daar zal Ajax waarschijnlijk eindigen.
0: Okay.
2: Want het loopt niet bij Ajax.
0: Ik heb toch een hele mooie wedstrijd gezien van de week van Ajax.
2: Maar waar?
0: En volgens mij was het 1-1 of 2-2, zo is dat.
2: In de dead seconds hebben ze gelijk gemaakt.
0: Oké.
2: Tegen PSV, dacht ik.
0: Maar dat is voetbal. Kijk, zolang de scheidsrechter geen beslissing heeft genomen, krijg je altijd doelpunten.
2: Ja, maar je moet niet in de dead seconds. En als je wil winnen, moet je op tijd voorsprong nemen. En dat kunnen ze niet.
1: Meneer Jan.
2: Ja.
1: Een vraagje. Vindt u dat Jordi Cruijff de juiste man daar is? Vindt u dat hij kwaliteiten heeft?
2: Nee, helemaal niet.
1: Helemaal niet.
2: Kijk, hij was een matig speler.
1: Dat klopt. Ben ik helemaal met u eens.
2: Ajax denkt dat omdat hij de naam Cruijff draagt, dat hij dan ook die speciale gaven of hoe heet die, in zich had als zijn vader. Dat is er niet. Je kan.

0: een club die van Ajax allure, niet met een derdehands
1: technisch directeur,
0: komen op dat een Spaanse coach die bijna niemand van hem gehoord had.
1: Nee.
0: Het is een verloren tijd. Kijk, Ajax en al die clubs moeten hier kijken. Er zijn genoeg coaches van Nederlandse spelers nu, aantal coaches, die je beter kan nemen, die het Nederlands voetbal kennen.
1: Maar wat ik mij eigenlijk...
0: Nog Jordi, nog die coach kent. En Ajax is al sinds 95 een gewone middenmootclub geworden.
1: Ja, maar wat ik opmerk bij Ajax, omdat ik ook lang daar heb gelopen, in de jeugd, in de jeugd daar, tijdens de opleiding van mijn zoon. Mm-hmm. Trouwens, wat meneer Ramon ook. Ik heb gemerkt wat er nu veranderd is bij Ajax. Ajax doet niet meer aan opbouw eigenlijk, zeg maar, qua groei om spelers, zeg maar, in te brengen. Als je kijkt, vroeger had Ajax een team en dan onder leiding van Van Gaal, Coe Adrianus, daar werden er, zeg maar, misschien drie jonge spelers ingebracht, zeg maar, ze laten groeien. En terwijl je al aan spelers met ervaring, die misschien Ajax had gekocht in het buitenland. Maar nu zie je dat er niet meer

0: Surinamers, je ouders, voorouders die nog leven in het buitenland, een Nederlandse paspoort krijgt of nationaliteit, gewoon een wet aannemen. En dan kan Nederland die wet niet voorbij gaan om te zeggen dat ze geen Nederlanders meer zijn.
1: Maar
0: dat durft Suriname niet.
2: Dat komt omdat we niet creatief denken vooruit.
0: We denken in Suriname, als je de heren politici en dames daar hoort, ze denken ja, jullie zijn weggegaan voor of na de onafhankelijkheid en jullie hebben ons in de steek gelaten. Dat is een domme redenering.
1: Meneer Jan, ik ben het helemaal met u eens wat u zegt hoor. Zeg maar dat er een wet aangenomen wordt, maar twee weken geleden heeft de president toch een interview gegeven bij ABC. En haar uitspraak was, wat ze naar voren heeft gebracht, dat zij dat niet wil. Zij wil dat Surinamers hier geen hetzelfde systeem geven wat de Marokkanen hebben. Zegt ze, heeft ze dan duidelijk ook gezegd. Ze zegt, ze wil niet dat wij dezelfde rechten krijgen als de Surinamers in Suriname. Dat waren haar woorden bij ABC.
0: Nee, maar de president, mevrouw Simons, zegt dit niet vanaf nu, sinds 75.
1: Ja.
0: Dus ze kan niet veranderen. Je hebt politici, groeien mee in een nieuwe situatie. Maar die Surinaamse politici, als ze in 1975 een standpunt hadden, dan gaan ze ermee dood in plaats van dat ze modern gaan denken en een beleid maken en uitvoeren.
1: Nee, wij zijn alleen goed om naar die Gambio te gaan. Daar zijn wij goed voor. En af en toe een medische dingen en zo.
0: Dat is niet kwalijk. Kijk, wij zijn niet verplicht. Je stuurt geld voor je familie, dus daarop kan je geen rechten eisen.
1: Nou, niet alleen voor je familie.
0: Je stuurt het niet voor de staat. Als we geld voor de staat stuurden, zeg maar dat we jaarlijks ieder Suriname.
1: Nou, meneer Jan, even de staat profiteert er keihard van mee. Want het moment, want die Gambio die het geld, de Gambio die het geld daar ontvangt, die betaalt ook belasting uit de euro van ons.
0: Het is indirect. En volgens meneer

0: onder meer een part-time Liverpool spelers genoemd.
1: Zo?
0: Ja, ja.
1: Zware aantekeningen.
0: Leidt van Arno Slot dit seizoen hevig bekritiseerd, omdat hij Virgil van Dijk daar naartoe heeft getrokken. Hè?
1: Ja, maar wat...
0: Of we hebben genoten van een paar vrije dagen. Bedoel je één vrije dag? Zo reageerde Virgil.
1: Ja.
0: Tegenover de Britse media. Vervolgens wordt hij geconfronteerd met de foto van McAllister.
1: Zo?
0: Ja, ja. Dus je ziet het. Ik weet niet zeker of dit vakantie is.
1: Nou, de pers. Ik denk dat de pers bezig is. Ja. Te zagen aan die stoel van Arno Slot.
0: Oké, okay, we hebben nog een bellen. Goedenavond, u bent erin.
2: Heren, goedenavond.
0: Grootmeester, hoe gaat het met u?
1: Goedenavond, Ajaxiet.
2: Ja, ja, goedenavond. Ik heb de directeur heb ik vorige week gezien. Luister, het verhaal van uit Suriname, daar wil ik geen woorden aan vermaken. Die dame, ik hoorde toen deze, toen mevrouw Simons president zou worden,
0: ja,
2: toen hoorde ik heel veel mensen, hoera, hoera, het wordt anders. Ik denk...

0: zeggen, als je alles bij elkaar optelt, dan is het 11 miljard. Dus ik weet niet hoe je een rankje zo rekent, maar Dennis, je hebt gelijk. Het is een substantieel bedrag voor de Surinaamse economie. Misschien denken ze dat ze oliegelden over een paar jaar gaan krijgen, dus ze hebben het niet nodig. Maar we hebben ze lang in leven gehouden. Ik
1: dus
0: niet,
1: dat?
0: Ik stuur niet. Ik stuur niet, maar degene die stuurt, die hebben bijgedragen aan een half minuut. Over wat denk je moet niet ontkennen dat hij niet goed speelt. En trouwens, niet aan het slot heeft hem naar Liverpool gehaald. Die hoor je man, die Duitse. De vorige trainer, die heeft hem naar Liverpool gehaald voor 80 miljoen.
2: Meneer Bullesan, ik heb nog een beller die u gedag wil zeggen aan de telefoon.
0: Oh, dat is waarschijnlijk mevrouw Maminet.
2: Oh, zou kunnen. Ik heb... Goedenavond, u bent erin. Hallo.
3: Goedenavond, heer.
2: Oh ja, inderdaad.
0: Hé, hey, Maminet. Hoe gaat het met u?
2: Meneer Bullesan. Ja, meneer Bullesan, hoe weet u dat zo precies? Want ik had niet eens gezien of gehoord.
0: Dat noemt men telepathie.
3: Dat klopt.
0: Nee.
3: Mooi verwoord. Hoe is het met u?
0: Nee. Ja, het gaat goed. Ik ben zo'n 2 weken in Portugal geweest. Dat is mijn lievelingsland.
3: Oké.
0: Okay. Ik heb het heel goed gehad. Ik ben bijna niet teruggekomen. En toen ik kwam, had ik het meteen koud. Ik heb het niet alle week koud. Maar het is fantastisch, Oud-Arve. Ja, dus ik ben net weer een week terug.
3: Mooi, een lekkere warme thee.
0: Nou nee, dat nee, voorlopig kan ik nog niet eens. Nee, if you go, stay voorlopig daar. Ik kan het kiezen. Nee, maar ik zat in een resort met een zwembad. Ook dat heb ik niet gedaan.
3: Ja.
0: Ja. Maar kom eens voort. Ik kan het jou niets vertellen. Ik weet dat volgens jouw info hebben de Golden State het niet gehaald.
3: Nee, ze hebben het niet gehaald, nee. Wel jammer, wat was de laatste wedstrijden ook, hè?
0: Ja, nou ja.
3: De laatste wedstrijd was heel veel verloren.
0: Ja,
3: en meneer Bullesan, u gaat niet willen geloven. Van wie ik het niet verloren.

0: Nee,
1: die zijn toch uitgeschakeld?
0: Oh, zijn die uitgeschakeld?
1: Ja, die zijn uitgeschakeld. Ja, en was hij niet verloren.
0: Hij deed ook mee.
1: Ja.
0: Oh.
1: Oh. Die zijn eruit.
0: Maar ja, daar. Abatara, vier komen.
1: Want ook. Want bij, bij de Lakers.
0: Ja.
1: Hoe heet die? Hoe heet die ene? Die kwam van Miami. Die kwam van Miami Heat. Is die ook naar de Lakers gegaan? Niet naar de Lakers, naar.
0: Ja, die. Ja, ik weet die hier bedoeld. Hij is daar. Ja, ik weet wie je bedoelt.
1: Hij is naar de Warriors toen gegaan, naar de Golden State.
0: Ja, van hem pakken. Ja, nou, ik weet wie je bedoelt. Waar is hij nu?
1: Ja, en nu bij de New York Knicks, heb je ook die lange, hoe heet die, met die kale kop ook.
0: Ja, ik weet, ja, maar bij New York Knicks.
1: Die is nu ook geblesseerd. Die is nu ook geblesseerd. Maar New York, die doet het heel goed.
0: Ja, maar bij New York Knicks is de beste die Sahara, die Dread Rock. Ja? Die is de beste van Knicks, hè?
1: Ja.
0: Maar, wat ik jullie wil adviseren, vanavond iedereen 5 of 9 uur van de waarheid. Bij München tegen
2: Paris.
1: Oh ja, wat ook spannend.
2: Oké.
0: Oké,
3: kan je nog gok wagen?
0: Ik gok wagen. Oh. Wat bedoel je met een gok
3: wagen? Wie doorgaat? Want München speelt thuis. En ik denk als München als eerste scoort, wordt het een beetje lastig voor Paris.
2: Ik denk sowieso Paris krijgt het moeilijk.
3: Ja, die krijgen het best wel.
1: Als
3: München als eerste scoort, krijgt Paris het moeilijk.
2: Zeker.
0: Als meneer Bulles, als vader Bulles een koering was, dan wist dat
2: je Meneer Bulleson.
0: Ja?
2: Hoe gaat het met onze grote vriend?
1: Maar goed, ik ga nu ophangen, ja?
2: Ja,
0: vanaf accusatie op zijn hand schakelijk, meneer, net zo moro.
2: Nee, amade, heb me toe moro, amade, gerst dat.
0: Nee, accusatie ook.
2: Oh, op die manier.
0: Probeer je again.
2: No, dat zo. Nee, praat niet zo over mijn vrienden.
0: Ja.
2: Ja.
1: Een
3: fijne
1: avond verder.
3: Dank u wel.
0: Dank u
1: wel.
0: Dank u wel.
2: Dank u wel.
0: Ik weet het. Jongens, heb je niet, heb je. Mag ook. Ik ga met dat
2: verhaal.
0: Meneer Bulleson, wat
2: vindt u over Xavi Simons die zo wreed is aangepakt met die blessure?
0: Ik heb het niet gezien, maar kijk mijn risico van wat ik begrepen heb uit de media is dat hij met succes geopereerd is.
2: Ja.
0: En de verwachtingen die zijn hooggespannen.
2: Hij is een jaar uit de voetbalwereld.
0: Wow. Ja, nou, dat is kruisbanden, jongen. Dat is kruisbanden.
2: Want, ja?

0: Man vindt dus dat het nieuws hard aankwam. Zeker als je de wedstrijd zit te kijken en je ziet het ook gebeuren.
1: Maar wat ik mis wel, meneer Burleson. Kijk, zo'n zware overtreding, hè? Ik weet dat er ooit een rechtszaak is geweest waarbij een voetballer ook een zware, een hele zware ding. Voor mij was het in Nederland, hè?
0: Dat ja, in Nederland.
1: Ja,
0: Sparta.
1: Ja, Sparta. Ja, dat ze die man hebben veroordeeld,
0: ja. Ja, klopt.
2: Ja, je hebt het recht. Overal, ik weet niet of uit het Nederland, als je vindt dat dit een moordaanslag is, bij wijze van spreken, dus dan kun je een klacht indienen wegens zware mishandeling. En dat is ook. Is ook veroordeeld, hè, die voetballer.
1: Ja, die voetballer was veroordeeld,
0: ja.
1: Hij is veroordeeld, ik kan me nog herinneren. Maar als ik kijk nu naar het buitenland, die overtredingen die de men maakt, soms ook in Engeland, dan denk je van, wow.
0: Ja, maar de scheidsrechter moest toen rood geven op dat moment.
1: Ja, hij had rood moeten geven,
2: ik moet eerlijk, ik ga jullie ophangen.
1: Ja.
2: Niet voorzeggen. Terens, hoeveel zakdoeken moet ik voor je halen?
1: Voor mij halen.
2: Oké.
1: Nee. Ik ben voor Bayern. Ik ben voor Bayern. Oké, ik ben Bayern.
0: Is goed. Oké, kom goed.
1: En als Bayern heeft Bayern niet winnen, aan het moment dat hij hier heeft samen, ik ga naar Cabra uit Bos, toch?
2: Yoga Paima. Nee, Yoga Paima, mama. Als je zegt van, luister, kom. Hoe zit Azadi buiten de uitzending?
0: Oké, bedankt, meneer Burleson. Bedankt.
1: Plezier vanavond.
0: Oké, fijne avond. En succes bij Paris. Goed. Dat was meneer Burleson. En dan heb ik het even nog om terug te komen.
1: Op de wedstrijd.
0: Meneer Jan had het over Ajax, hè?
1: Ja.
0: Als ik even kijk hoe de handeling is geweest van een speler binnen de organisatie van Ajax. En dan tot mijn verbazing, dan lees ik dat Vis James die dreigt door de achterdeur te vertrekken. En de manier hoe hij de kansen niet gehad heeft.

0: je intuïtjes, noem maar op enzovoort, weet je. En dan, hij mocht de afgelopen winter al vertrekken bij Ajax vanwege het feit dat Ajax te veel spelers heeft. Maar dat is een slap argument.
1: Nee, maar Ramon, je hebt ook lang meegelopen daar. Je weet hoe het bij Ajax gaat. Soms moet je geluk hebben, toch? En soms is het ook zo van, al is je zoon ook goed, maar hoeft alleen maar een speler daar te zijn die zijn vader voor Ajax heeft gespeeld of
0: kijk,
1: een binding heeft met de club.
0: Dan
1: wordt die speler dat eigenlijk naar voren getrokken. Want kijk, Fitzjames is een hele goede speler. Je hebt het aangegeven, weet je, potentie, alles. Maar misschien is er een speler nou op die positie waar men denkt van, we willen die. Men gelooft soms heilig in een speler van, die willen we hebben.
0: Nee, dan kom ik even terug bij Feyenoord.
1: Ja.
0: Ze hebben nu een pupil ook ontdekt. Hè?
1: Ja.
0: Ik ga zijn naam niet noemen. En je ziet, Van Hanegem heeft gezegd, hij is net komen voetballen.
1: Ja.
0: Als hij een jaar in de selectie is gebleven of was gebleven, dan konden we van hem praten.
1: Van hem praten,
0: weet je. Dus kijk, hoe heet die trainer weer van Feyenoord?
1: Van Persie?
0: Van Persie, ik heb geen bewondering voor Van Persie, weet je. Van Persie heeft een beetje geluk, kan spelen.
1: Ja, maar het valt me ook.
0: Je moet geluk hebben.
1: Je moet geluk hebben.
0: Maar geluk moet je afdwingen.
1: Moet je ook afdwingen.
0: Ja, dat klopt. Qua principe. Principe dus.
1: Ja.
0: Weet je? Laat me even kijken wie we onder de...
1: Want ik vraag me... Weet je wat ik me afvraag? Kijk, ja. Rijkaard. Waarom hij zijn trainers een diploma... Nou, zeggen we, in de ring heeft gegooid. Waarom is hij ermee gestopt?
0: Wie?
1: Rijkaard. Terwijl je hoort nooit
0: wacht
1: meer wat van
0: wacht
1: hem.
0: Even, wacht even. Goedenavond, u bent erin.
2: Ja, met Jan.
0: Ja.
2: Rijkaard wil niet meer. Hij bakt pannenkoeken.
0: Oh, nee. U zegt het verkeerd. Rijkaard weet wat er hapert in die voetbal.
2: Nee, behalve voetbal. Hij wil zelf niet.
1: Hij wil zelf
2: en
1: niet.
2: Hij heeft toen een pannenkoekenwinkel overgenomen. Maar even, ik zie Bayern München nog niet winnen, hoor.
1: Oh.
2: In
1: Paris eigen huis?
2: Saint-Germain staat met 5-4.
1: Dat wil nog niks zeggen. 1 doelpunt en je krijgt een verlenging.
2: Dan gaat die wedstrijd...
1: Kantelen?
2: Kijk, die wedstrijd gaat niet om doelpunten te maken, maar die wedstrijd zal anders gespeeld worden. En ik zie

0: Nee, zaterdag.
1: Vooral maar naar zaterdag.
0: Nee, donderdag. Donderdag. Vanavond hebben we om 9 uur begint de wedstrijd. Bayern München tegen Paris Saint-Germain. En dan gaan we naar zaterdag. 9 mei, dan hebben we de competitie. Willem II tegen RKC en de Graafschap Almere om 8 uur. Zondag hebben we een hele mooie wedstrijd. Ajax tegen Utrecht. Ja.

0: twee wedstrijden voor het Nederlands elftal. Tweemaal de trui aangetrokken. Dus okay. Hij stapt ermee.
1: Oké, na sport dan gaan we de moeder zo een beetje in het zonnetje zetten.
0: Voor komende zondag.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En ook de felicitaties aan de moeders die jarig zijn.
1: Ja, klopt. Kom goed. Ja, want mama na cerebicrosis zeggen ze altijd, toch?
0: Ja, en tapusheng.
1: kom potu een mooi poko voor Nana Lando Black. Sabimi.
2: Disna Yamureke.

0: En natuurlijk, dit is voor alle moeders, maar na de klok van 8, dan kom ik zo meteen terug bij u. Ja, ja. En mama Nasribi Krozi.
1: Die onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Soul-minded people, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam, DJ Blanky, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum Ookmeer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.

28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes.

Ricardo, Gravers en Tori Osso. Aan van 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Ronde Weg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafel.

Toru van Oudo. Lekkie souvenir, onze dressie, kledingsdrachten voor jong en oud, vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-45.

0: Helder, Slagroom, Bakkerij Bakkoe, Hoek IJzerstraat 79, Wallenstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, Bakkerij Bakkoe.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Ja, het is 8:08. En dan gaan we natuurlijk alle moeders zo'n beetje in het zonnetje zetten. Met de vier boem. Ik heb hier een paar mooie platen van Moederdag. Laat me dit even. En dan komen we zo langzaam de nieuwe van Slooi.

0: En natuurlijk wensen wij alle moeders een hele mooie moederdag. Ja. Wat zonder een moeder, kinderen, goed luisteren, zonder een moeder ben je niks. En onze oom Dennis.
1: Dat is helemaal waar. Een moeder, toch, is eigenlijk vaak, if one know today, je ziet dat kwam chino, makkelijk naar een pa. Altijd ook richting aan ma. Fugosuka Yepi.

0: Pabel is de warm bel ze vandaag weer. Nee.
1: Ja. 10 mei is het zondag.
0: Ja, de ander de morgen. Ja. Daar je viering, daar dat ik sta. Ooit hier een... ooit hier op Chibar. Papa! Ik was aan het zagen.
1: Altijd mama.
0: Altijd mama. Ja.
1: Klopt.
0: Nooit het meer op Chibar, papa.
1: Oké, en dit vind ik ook zo'n apart liedje. Die heb ik uit Parbo gehad, toevallig.
0: Ja.
1: En Apokudisi heeft me toch even doen denken hoe een moeder eigenlijk een goudwater is in een gezin.

0: En dan vind ik het ook dat deze broeder, dus die dit lied zingt, heel secuur de boodschap overbrengt naar de moeder toe.
1: Ik dacht dat het Missy Jan was, maar het lijkt wel een beetje Maron stem.
0: Nee, Nasanasani. Sanasani.
1: Oh, van Faitje. Ja, ja, de, ja, de Sanasani. Ja, goed, Faitje. Oké.
0: Ja, money no day, man.

0: Ja, voor alle moeders. En natuurlijk Dennis Vijf in Apokudisi.
1: Nou, ik vind het een prachtig nummer. Ja, prachtig nummer. En ik zou zeggen, laat het elke dag moederdag zijn voor je moeder. Dan wacht hij speciaal 10 mei. Ja, ja, ja, ja, ja. Laat het elke dag moederdag zijn voor haar dag. Ook de kinderen, overwende ma. Ja, zet erin de bloemetjes. Je na tjari tjari kojan wasani. Of je bor wasan tjagojen. Maar ik kan vier dat
0: ei. Blosje bloemen, blosje bloemen,
1: ja. Maar laat ze voelen dat het een extra dag voor haar is.
0: Ja, natuurlijk.
1: Toch? Een extra dag, weet je. En ook voor die moeders die op die dag jarig zijn. Ik denk dat je ook moeders hebt die dag jarig zijn. En bij deze, mij versteerde direct. Hoe tik die?
0: Bij deze.
1: Ja, want we zijn er volgende week weer.
0: Oké.
1: Ja.

0: Ik heb een beller. Goedenavond, u bent erin.
1: Goedenavond, inderdaad. Ja, is een middag. Ja, het is nog licht buiten. Goedenavond, inderdaad, heren.
0: Ja.
1: Ik met Woering. Goedenavond.
0: Dag, meneer Woering. Hoe gaat het met u?
1: Nou ja, ik doe mijn best, hè.
0: En God doet de rest.
1: Nee, ik doe ook de rest. Ja, en alles wat er extra van boven komt,
0: ja.
1: Is meegenomen.
0: Is zegen.
1: Toch?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, want een psycholoog zei tegen mij van, ik merk dat het goed met je gaat.
0: Oh.
1: Sinds jij je best doet. Dus dan blijf ik mijn best doen, dan blijft het ook goed gaan met mij, hè?
0: Ja, is een goede aanwijs en een goede suggestie van die psycholoog.
1: Ja, zeker, man.
0: Ja.
1: Maar meneer Poepan, zei je niet bel, want meneer, ik ben toch wel Sani van het begin van uitzending, hè?
0: Dat was?
1: Dat per 1 juni, no? Want,
0: juni, 1-6-2026.
1: Ja, dat zei 1 juni.
0: Ja, juni, ja.
1: Nico.
0: Ja, klopt.
1: Wan koma kandra ode no?
0: Wan waka.
1: Waka.
0: Van de Vijzenstraat naar de Herengracht bij burgemeester aanwezig zal zijn.
1: Oké. Okay.
0: En akoma kandra, volgende week zal ik weer zo'n beetje daarover gaan praten.
1: Ja.
0: En ik heb het ook de eerste keer ervaren met een Brada Boga en Sisa Patricia. Die waren de organisatie waar ik ook mee naar de Dam. Zo werd het de eerste keer gehouden. En later hebben ze het dat stukje gedaan om te verzamelen op de Herengracht. Ik ben ook die ene keer of de tweede keer geweest en daarna niet meer. Dus ik zal een halve dag vrij nemen.
1: Ja.
0: Om...
1: Want toen nee net, hè?
0: Ja.
1: Dat zijn namen die ik in verband breng met verschillende radiostations. Ik vind het een positieve ontwikkeling.
0: Ja, maar ik hoor Sisa Patricia niet zoveel meer, dacht ik.
1: Welke Patricia?
0: Wilson, dacht ik. Als ik
1: die is van Bonnie Grani.
0: Ja, Bonnie Grani.
1: Ja, precies.
0: Ja. Het was een...
1: Meneer Groenberg, het is van Freeman Groen.
0: Freeman Groen, ja.
1: En de radio Jammerik, dat is station.
0: Kijk, vanaf die eerste keer heb ik me altijd even daar teruggetrokken. En ik werd ook niet meer uitgenodigd, weet je. Dus dan heb ik het zo gelaten. Maar ik vond het prachtig dat ik zo'n... een uitnodiging kreeg om eigenlijk daarover zo'n beetje te praten.
1: Okay.
0: En dat heb ik ook gedaan.
1: Dus. Okay. Wie weet hebben die andere radio's ook een uitnodiging.
0: Ik hoop het.
1: Maar breed is voor zo'n kandra, want Miwancharama ook te kort in verband met Nasa Ibetak vorige week.
0: Ja.
1: Dat abondro, hè?
0: Ja, dat belangrijk. En
1: ja, toch.
0: Alla brara Nasa, ik denk is zo. Kijk, radio maken is voor de gehele wereld.
1: Ja, toch.
0: Je bent er voor de gehele gemeenschap. Je bent niet alleen, weet u.
1: Ja, je moet niet van aan een competitie. Dat iedereen is competitioneel bezig. Is dat bijvoorbeeld wie naar trouwen? Salano, is dat bij tapangasan dat iemand... Als je het even in prijs hier, dat is een competitie.
0: Nee.
1: Maar het is meer een soort boskoop.

0: Daar zou de man bij Carrefour zien een adjuka meid naar een adjuka boy.
1: Ja, ja.
0: Hé, als dat mijn dame, dan maar naar meneer en mevrouw. Alle de strategische plekken, de man, de maron, de leden voor een groep dat die.
1: Ja.
0: En bezet. Als je staat bepaalde ministerie, sabi. Dus omdat ze zijn in mij bezet, de plek. Omdat de lof de man kiezen scoren. Als een analek fossiel lek ja Holland van, ik kan niet weten, ik kan niet begrijpen. Want als we de man bij benaderen, de vorige generatie.
1: Dat is waar. Dat is waar.
0: Turku. De maar, hè?
1: Klop, klop.
0: Sabi.
1: Ja.
0: Maar look op je belly, belly, bijna een oost. Dan wan lof de man het bedden naar Pietit Middap. Dan ben je de man aan een pos.
1: Meneer Woede heeft even twee tellen, want ik heb een beller aan de andere kant. Even twee tellen, alsjeblieft. Ja, goedenavond, ja. U bent erin?
2: Ja, hey, goedenavond. Ik wil niet zo erg lang praten.
1: Nee, nee.
2: Ik ben meneer Uchene.
1: Ja, ja.
2: Hey, ik over aan meneer Wagen. We ja. Moeten vanaf het begin mee doen. Want mijn, aan 89 jaar wordt de paar is altijd. Alleen ik vind heel weinig heren die aanwezig. Mijn meneer Bakbord ben de Ayari Diepstade. Okay. Altijd van het begin. Meer doen mee naar mijn
1: oké, bedankt meneer Eugène.
2: Alleen ik vind morgen heren kan dit. Als je slecht is, dan man de Jezus. Die mannen die mensen, die mij schemen, die denken aan dat, die denken aan.
0: Maar meneer Eugène.
2: Ja.
0: Zijn jullie in een mobiliseerde man? Ik mijn actie was aan hier. Je wilt naar de studio natuurlijk met meneer Ramon. En dan ga ik mijn maat van meneer Eugène etak dat. Als hij niet interesseert me.
2: Ja, vanaf het begin. Ik altijd met de basic dan. Met altijd aan de achtergrond, ja, maar met altijd.
0: Ja, maar ook toen met de naam van Lopresi, maar met naam van Lopman. Als een voorgrond, Lonka VC.
2: Nee, nee, nee, maar met die altijd. Alles af en toe naar mij doen mee.
0: Ja, ja, me too.
2: Ja, twee jaar 89 wordt op 3 jaar 90.
0: 89, jongen, nou een CGR.
2: Ja, ja, ja, ja. En mij liep vanaf 1961 aan Nederland.
0: Oké, kijk eens aan. Ja. Veel opgebouwd hier voor.
2: Ja, 40 jaar, Tata Stil ook overigens.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Ik bouw een boombasis, meneer.
2: Ja, ja, natuurlijk.

0: kem chinge kom moro bon terecht.
1: Ja, ja, ja, die best voor wat is. Peek moet in wang terugbakken toch?
0: Dat oké dan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dat is voor dat woord naar bimbo voor wat.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En je was zo a grond op, dat kan ook anders, dat kan ook zo.
1: Ja.
0: We redden het ook wel.
1: Ja.
0: Maar mijn breed aan bijdrage, dat ik...
1: Dat we want toch even ons aan het heren.
2: Ja, gaat u gaan.
1: Altijd meer af en af rusten, maar we love uw cultuur. Maar het is belangrijk, ja, uw Surinaamse cultuur.
0: Ja, maar...
1: Dat hoor ik nog ook te heren. Nee, maar ik was aan het denken, ah, ja, weet je. Oh, weer, en love. Terwijl onze Surinaamse cultuur doen. Dat is heel belangrijk, ja. Mensen worden ook maar overspannen, ja, zeg maar, ja. Uw Surinaamse cultuur, brada. Dat is geweldig. Voor mezelf, ja. Dat is geweldig. Dat doen we ook, meneer Koenig.
2: Oké, dank u wel.
1: Oké, ja.
2: Ja, ja.
0: Oké.
2: Okay. Oké, okay, bedankt in ieder geval, meneer Eugène. Ja, ja.
1: Oké,
2: dank u. Ja, ja. Bedankt voor uw bijdrage. Oké. Heeft u nog wat mee te geven, meneer Woeding?
0: Nee, als u datgene kunt herhalen voor een memorandum, is dat ook leuk die de moro. Want ik ben melden, want toen is maar dat hij als een boensani. Dat de station heeft komen kan er wel een beheer. Maar de poepel bij Takasarat voor mij naar vorige week nog. Of na een week in een visie.
2: Ja, vorige week was dat.
0: Dat een benadering schreef. En dan soms de vraag ontstaat dat. Ja, zij de juni benader de tramang. Of zij de tramang hebben benader. Je of was aan takkie of was aan notakkie. Het is niet zo belangrijk.
2: Nee.
0: Maar we halen aan me omdat. Ik vind dat... Sami hier is de meneer voor Sandam, meneer
2: McIntosh, ja.
0: Abina studio. Ik kan gewoon aardig programma bakken. Het is zeer aanrader. De man dat vallen boont diep saneren. Naar San meneer wil goed pikken tak ook.
2: Ja, ik heb het gehoord over het programma A, toch? Ja, mijn arke gedeeltelijk. Dus... er zijn bepaalde factoren van die A-factoren, weet u wel. Dus,
0: ja. Ik vond het zeer interessant, ja.
2: Klopt.
0: Ik word allemaal op wat stik dat mensen denken.

0: love you. Ja. En dan gaan we toch even kijken wie wij onder de knoppen hebben. En dan zeg ik goedenavond.
1: Goedenavond met Eline. Dank u wel voor dit mooie muziek. Een moeder blijft een moeder.
0: Zeker weten.
1: Wie spijt ik doe aan Zani. Ik ma o. Kari altijd kawan zie. Altijd oké. Maar ook waar je. Maar een moeder blijft een moeder.
0: Dat is zo.

Ja, mensen om me heen. Dan gaan we toch dit muziekje nog een keertje draaien. Van een beller die net gebeld had. Deze Mama Mi.

prachtig muziek en Mama, me love you. En dan gaan we toch even naar Corrie Konings, een moeders hart. Ja, het is

blijven nog bij Corrie Konings. En dan ga ik straks afsluiten met Danny Munk, moeder, hoe kan ik je bedanken? Nog eentje van Corrie Konings, je moedertje.

bijzonder uurtje. En natuurlijk bedankt voor ja, de bemoediging. Dat ja, moeders waardevol zijn, altijd. Maar goed, deze plaat heb ik ook uit een Suriname ontvangen. Luistert u maar mee. En het is geen onopokoe, maar ik vond het ook een prespari om u toch ook mee te laten luisteren.

0: wij hebben een beller. Goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Pevela Poku, ik wil het ook. Aso ade en aso otang.
0: Dank u wel, dank u wel. Ja, ja. Oké.
1: Okay, aso ade. Draaien, draaien, Doro, draaien.
0: Oké, okay, thank you.
1: Abum.
0: Oké. Okay.

natuurlijk wil ik u bedanken ook voor de reacties. Ik heb nog 1 minuut. Ik ga even kijken wat ik nog... Ik heb wel gewoon... Ja, Willems is ook een familie van mij, hoor.

0: Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
0: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
1: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Sun who falls in quickly out of love.
10: Hey, soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam. DJ Blanky, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, een stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum Ookmeer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.

0: Zonder slagroom, bakkerij Bagu. Hoek IJzerstraat 79, Walstraat. Telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden. Zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt. Bakkerij Bagu.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: En natuurlijk wil ik u ook mededelen dat Paris heeft mij al met voorzet van de linksbuiten. En het was gelijk 1-0. We hebben nog ongeveer een uurtje. We gaan een paar mooie... ik had besloten dit nog even te draaien van Wilgo. En laten we dat even op de draaitafel zetten. Het duurt maar 2 minuten, hoor.
2: Ja, rap.

En natuurlijk dan gaan we ook op de langzaam. Nee, ik heb nog een mooie pokoe. Denk je voor Shudu van niemand anders. Missie Jan. Denk eerst voordat je iemand uitscheldt, ja.

Ja, lekker rustig muziek van Etje Rust. Laat me even kijken, een beetje rustig totdat moeder zo meteen zal bouwen, bellen. Dan heb ik dit op de draaitafel. If you don't know me by now.

0: En gaf het aan de kinderen, die het gretig opaten. Ze heeft niet voor zichzelf gehouden, bromde de sergeant. Omdat ze geen honger heeft, zei een soldaat. Omdat ze een moeder is, zei de sergeant. En nu ga ik beginnen.
1: Oké.
0: Even hier. Meimaand is ook Mariamaand. Meimaand is ook Moedermaand. In mei, de maand die voor velen de mooiste maand van het jaar is, vieren wij wereldwijd Moederdag. Dit is een dag waarin onze moeders terecht centraal staan. Het is waar dat een moeder blijft altijd een moeder. Ze heeft ons samen met de vader opgevoed en ons waarden en normen geleerd. Vaak juist aan de moeder hebben we te danken wat het wil zeggen, trouw en dienstbaar zijn. Ze heeft ons leren bidden en gaf ons het geloof door. Een moeder is onmisbaar. Niemand kan zijn moeder missen. Als alle mensen iets deden met de liefde die hun moeder hem gegeven heeft, zou de wereld heel wat menselijker zijn, heel wat warmer worden. Eigenlijk zouden we iedere dag aan onze moeders dankbaar moeten zijn en niet één dag per jaar. Voor ons gelovigen, christenen, is het ook de maand met speciaal aan moeder Maria toegewijd. Jezus heeft haar vlak voor hij stierf aan het kruis als moeder gegeven toen hij zei, Zoon, zie daar uw moeder. En tegen Maria, vrouw, zie daar uw zoon. Ja, er gaan velen op bedevaart naar Heiloo, het mooie heiligdom van Maria. In ons bisdom Haarlem, Amsterdam, maar

0: need is love for thou, and the more you might make than an. That an heart is to wait, an heart to vertrouwen. Laat wij, Moeder Maria, voor onze noden vragen en bidden wij vragen te bidden. Wij kunnen daarbij ruimte maken voor persoonlijke intenties, voor onze zieken en voor de vergeten haar voorspraak te vragen voor de grote noden van de wereld, zoals die van de vrede in deze tijd van onrust en zoveel geweld. Maria wil onze voorspreekster zijn en wij mogen haar hulp inroepen. Ik denk aan mensen die ook actief zijn en die zich inzetten vanuit onze parochie voor het welzijn van anderen op diverse gebieden. Laten we toch een beetje licht zien in woord en daad. In onze soms duistere samenleving, op voorspraak van Heilige Moeder Maria. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, omdat wij de belofte van Christus waardig mogen zijn. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden nog dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk. Ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen. En ik heb het liedje gekozen. Het liedje gekozen. Kom maar aan hoor.
1: Ja, moeder.
0: Zo. Maria, mijn hemelse moeder. Zo rein en zo trouw en zo goed. Aan u geef ik lijden en vreugde. En zeg u mijn wees gegroet. Ave Maria, Maria, Maria, zo graag kom ik even, behoeftig en arm als ik ben. Hij schenkt toch het licht in het leven, oh help mij. Dat ik hem ken.

0: Maar dat was het weer.
1: Dank u wel, moeder.
0: Dankjewel dat ik dit weer mag doen.
1: Ja.
0: Om straks gezond en wel weer thuis.
1: Okay.
0: En voor straks wel te rusten.
1: Dank u.
0: En van de volgende week zijn met Gods wil.
1: Zeker.
0: Collega's ook niet meer naar huis zijn jullie ook.
1: Zeker.

0: Moje Mutter dachte zuerst, das Shirley, jij ook een mooie Mutter dag hoor. En Robbie en Jurke en zijn moeder die alle wie ik vergeten ben, nog allemaal, allemaal, allemaal. En de hele familie Etnel, jullie allemaal ook, hè? En alle luisteraars van Radio Jamoreke en alle andere luisteraars. En dag Sanga. En even zijn zijn vrouwtje ook. Zijn vrouwtje. Ook een vrede moederdag ook thuis. Even zorg goed voor je vrouwtje thuis, hè? En de kinderen ook. En alle luisteraars van Radio Jamoreke. Allen. Wie ik vergeten ben, fijne moederdag.
1: Oké.
0: Okay. Alle anderen die luisteren, hè?
1: Ja, ja.
0: Gezond naar bed en gezond weer op. En tot de volgende week weer met Gods wil. Raman.
1: Ja, ja. Ik laat de liederen horen.
0: Laat je die liederen van ja, Maria ja. horen.
1: Oké.
0: Okay. En nogmaals, dames, heren, allemaal.
1: Zeker.
0: Papa's ook die moeder fijne dag toegewenst. En mannen. Mooi cadeautje voor je, of geen cadeautje, een bosje roepen voor okay. moeder thuis, ja?
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, dag
1: okay.
0: allemaal.
1: Dank doei.
0: Dag Ramon. Ja,
1: dag moeder.
0: Dag gezond weer thuis, hè?
1: Ja, en voor u ook een fijne moederdag. Ja, ja. Doei.
2: God groet u, zuivere bloemen. 373.

0: hebben een beller. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond meneer.
0: Goedenavond mevrouw.
1: Ik wil u complimenteren voor de leuke avond.
0: Dank u wel.
1: Heel mooi muziek, ook namens de moeders.
0: Ja, ja.
1: Voor de moeders tenminste. En de moeders wil ik ook een hele fijne moederdag toewensen.
0: Ja, die horen het wel.
1: En voor u ook. Ik weet of u nog uw ouders hebt, maar ja.
0: Helaas.
1: Als ook een fijne moederdag toegewenst.
0: Dank u wel, dank u wel.
1: Dat was mijn inbreng.
0: Dat...
1: En voor straks wel thuis.

natuurlijk met deze plaat wil ik ook de groeten doen aan u allen. Voor alle moeders, stille genieters, hele fijne moederdag. Het was mij altijd uw genoegen, of mijn genoegen, uw gastheer te zijn. Ik hoop dat u deze avond ook leuk vond. En ik blijf creatief. En daarom zeg ik, ben een denker, een doener en ook een doorzetter. Bij deze wil ik ook gebruik maken van de gelegenheid. Vergeet u niet een kleine donatie voor Jamorike te storten op NL16 INGB 300 213 58.

0: regio. Om regio wo spreek elkaar wel, ja? Maar dit is voor jou. Want meestal tijd dat hoor ik maar dat meneer van Komoro toch. Wacht even, misschien wil deze beller jou ook spreken hoor. Ik weet het niet. Ja. Laten we even kijken wie dat is. En dan zeg ik goedenavond. Hallo?
1: Nee.
0: Ja, ik heb oom regio aan de telefoon. Oh, nee, die wil u niet spreken. Sorry, oom regio. We praten wel, ja?
2: Oké,
0: doei. Doei.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
1: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt...

Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne Vries met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan.

0: per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: It is spam. It is spam. Omdat aan mij leed toch.
1: Tell me do.
0: Hey, aan mij leed. Dus begin maar takie toch. Wat voor ma ik aan kibri. Maar is je wan leeman. Ino man kibriere.
1: Asa, ade na begin maar takie.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

Herzlichon von der Unbekannt, dort bekannt Markingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media?

Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. MART, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren.

Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

I don't be wanted. Boy, yeah, yeah, don't do me.

Hallo, dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets bekendmaking omtrent Mart of gewoon iets dat gebeurd is, de verkiezingen

leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen, onderwerpen bespreekbaar te maken. Zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar een wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar een wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Lobby Barangasa, ook Mart, ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel

Ja, het Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt. Die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral stadsdeel Oost nu. Met de aanstaande komst van het Slavernij Museum. Het monument staat er al. Een happening. Dus, Uchi Sosrefi, we denken, we organisaties aan bestaan 40 jaar, moest braden vrij. En make-up ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik Bijuan, Kokar en zo. We hebben Brado Vree. En met tra buurtbewoners, tra stadsdelen, Saptak Oebesta ook toe en bemoei. Daarom gaan we investeren in units, kleine studio's, kantoorruimtes in alle de stadsdelen, zodat we kan komen in aanmerking ook toe die ding subsidiepatus aan de indentra. Foto, stadsdeel, zo u wilt. Dat is hem. Dat is een boodschap die ik u moest doorgeven, zodat u niet schrikt wanneer u hoort dat Mart ook in Amsterdam-West zit. In Amsterdam-Oost, Noord, Weesp, Almere. Kan, Zuid, Dapo Bedekba, Bimere, Zuidoost. Dat na een invalsbasis, Dapo is maar voor de mazaal. Maar we vergeten de ons aan de ook toe in de tra. Stadsdelen, Sané Pasade en Onolek Medium, Lek Mart, een platform. We moeten ook anderen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dus, naar Bosco Pudisi, Dousabi, Tak Mart, Echenji Fessi, Usamusu, omdat na grond tapu, het draait zo. Sabaku me kempo ku na grota pedrai so en lek organisatie ja bi drai go tu. Luisteraars, u bent geïnformeerd. U gaat het merken. Wij roepen ook collega's, toekomstige collega's in stadsdelen om ook een bijdrage te leveren, want misschien is het gemakkelijker voor u om in Amsterdam West Mart te joinen. In Oost, Zuidoost, Noord, Zuid, Alassee, Woodwing middels Chimchin Kantoro, Chimchin Studios. Unaf ab in alle stadsdeel gewoon gebouw, maar wij hier op Ching Camera. Als u ook een woning hebt met ruimte, pika takere hier Mart, je die Mart am occasie voor met een studio in die. Natuurlijk, beveiliging Alassan Moesboom. Dat we gewoon dat we zitten, een studio dat we naar jullie hebben, een alibi. We hebben een programma mogen vanuit u, zodat na techniek de taxe. Maar het moet een ruimte zijn, per unum astorus revi.

En van harte goedemiddag, lieve luisteraars thuis. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik ben gestart om 6 uur. En de bedoeling is dat ik met u doorga tot de klok van 8 uur. U bent nu afgestemd op Radio Maart. En het programma van mij dat ik u ga presenteren is genaamd Maart Gevarieerd. In dat programma ga ik 1 uurtje van 6 tot 7. Ga ik, dat heb ik afgesproken met een goede contact van mij. Die ga ik dan elke maandag bellen. En dan gaan wij zaken die zich ontwikkelen hier te landen of in Suriname of globaal in de wereld, die gaan we met die meneer bespreken. Ik ga hem straks in de uitzending brengen. En u bent van harte welkom participeren. Degene die ik ga bellen is de heer Cliff Breidel. We zijn samen opgegroeid. En meneer Cliff Breidel is geen onbekende. Hij is goed ingelezen. Hij kent zijn dossiers. En vanwege de goede band die ik met hem heb, heb ik gemeend om toch elke maandag mijn programma op de maandag zinvol in te vullen. En ik hoop dat het tot verbeelding van jullie thuis mag spreken. Nogmaals, de groeten, de lieve groeten aan jullie thuis. Het is alleen een favoriete zender, het is ook een familiezender. Radio Maart, jullie zender. De heer Van Gom was verhinderd vandaag, dus we hebben geen participatie kunnen beluisteren. Maar ongetwijfeld, deze week is hij weer gewoon van de partij. Radio Maart is te beluisteren op de 107.90 frequentie. En ook wereldwijd, waar u ook zich mag bevinden, is Radio Maart te beluisteren op radiomaart.nl. Het telefoonnummer van de studio is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Dat is het nummer van Radio Maart. Ik ga proberen om telefonisch contact te leggen met mijn broeder. En als hij opneemt, dan kunnen we gaan luisteren naar meneer Breidel. We gaan vandaag praten over de spanningen die te maken hebben met oorlogen links en rechts. En,

0: en geld. Maar ik zal niet te lang van stof zijn. Ik ga u het woord geven, meneer Breidel.
1: Goedenavond, luisteraars. Ik ben een beetje grieperig, maar dat mag de pret niet drukken. Ik doe mijn best om de mensen te

0: Associated begint te enteren. Want de macht binnen het democratisch bestel, zoals we het kennen, is nog altijd bij het volk. Mm. Alleen heeft men door de jaren heen het volk, zeg maar, in een bepaalde positie, in een bepaalde hoek gedrukt, waarbij het een andere betekenis kreeg, een andere lading kreeg. Mm-hmm. Wat zie je nu gebeuren? Dat heel veel mensen in heel veel landen nu eigenlijk de juiste vertaling toepassen, omdat het regeren op zich, ja, dan geef ik jou eigenlijk mandaat om te regeren, maar geen macht in feite, zoals men het verwoord. Mm-hmm. Want macht is een gigantisch woord. Macht, moet je, ja, ik gebruik het woordje macht eigenlijk liever niet.
1: Liever niet.
0: Omdat macht doet me aan andere dingen denken dan regeren, zeg maar. Macht doet me meer aan dictatoriaal gedrag denken, of weet je, dominant gedrag, ja. Zo je het maar wil noemen. Macht, ja, het is moeilijk. Want macht kan vele betekenissen, zeg maar, hebben. Kan veel mensen die andere associaties daarbij hebben. Dus macht die, mm-hmm, is een moeilijk ding.
1: Is moeilijk.
0: Want als je gewoon kijkt wat mensen over het algemeen in zijn totaliteit doen, mm-hmm, dan zie je gewoon, ik hou ervan om over mijn land te praten, omdat Milo alles, maar ik hou van mijn broeders en zusters. Alleen moet je weten hoe je bepaalde dingen doet. Zoals jij en ik Suriname kende, zo is het land ook niet meer.
1: Niet meer.
0: Helaas. Mm-hmm. En ook daar voert macht de boventoon. Mm-hmm. Want als je nu daar...

0: Dat is wat je nu ziet in heel veel landen. De afgelopen jaren hebben we tal van situaties gezien. Ook kijk in wat nu bijvoorbeeld eigenlijk een van de triggers is geweest met betrekking tot het Midden-Oosten, dus dat van Iran. De bevolking begon zich te roeren. Snap je? Wat in feite in het verleden ondenkbaar was.
1: Okay.
0: Maar omdat men dus nu die macht zat was, heeft men gedacht van wacht eens even, we gaan nu toch ons mondje beginnen te roeren. We gaan toch proberen.

0: gehad en het was een lus om naar hem te luisteren. Maar dan ga ik nu de vraag stellen. Kijk, de macht van die lokale partijen, hè, dat is gebaseerd op één issue. En namelijk geen asielzoekerscentrum in onze gemeente. Dat is een leugen en dat is verkiezingsretoriek, want daar gaan ze helemaal niet over. Ze zouden toch moeten uitvoeren wat de regering dicteert. En niet goedschiks, maar het kan ook kwaadschiks, dus met dwang. Dus die macht van die lokale, dat ze zien dat ze dat niet kunnen uitvoeren. Ik weet.
1: Dank meneer Burleson.
2: Oké, okay, meneer Burleson. Kijk, ik snap wat u bedoelt. En in theorie klopt het wel. Alleen, niet voor niets, hebben de grote partijen zich ermee bemoeid. Want als het inderdaad totaal geen enkel effect whatsoever zou hebben, geen rol van betekenis zou spelen, zouden de fractieleiders van al die partijen, die zouden zich totaal niet ermee bezighouden. Dat was voorheen het geval. Want ze hebben zich eigenlijk vaak afzijdig gehouden van die gemeenteraadsverkiezingen en andere. Maar nu ziet men, en dat is eigenlijk een beetje de vrees, nu ziet men dat het toch een andere wending kan krijgen. En vandaar dat al die mensen zich ermee zijn gaan bemoeien en bepaalde uitspraken hebben gedaan ten aanzien daarvan. Omdat men wel degelijk rekening houdt met een verandering in de zaak. En dat is wat ze ten alle tijde willen voorkomen. Want kijk, op papier, zo, ja, dan geef ik meneer Burleson gelijk, zo is het afgesproken.

0: als voorbeeld, hè, van waar zijn die stemmen naartoe gegaan.
1: Ja.
0: Dus daarom hebben al die grote partijen toch wel rekening te houden en gehouden met deze uitslag. Wat zou dat in feite niet moeten kunnen? Want het is niet zo, wat in een democratisch bestel zou het niet zo moeten zijn dat de lokale partijen, zeg maar, zoveel druk kunnen uitoefenen op datgene wat er in Den Haag gebeurt. Maar nogmaals, je kan niet ontkennen dat men geen rekening daarmee houdt. En naarmate dat zich verder gaat ontwikkelen, is het net een sneeuwbaleffect toch? Want als er nog meer mensen zijn die hetzelfde geluid produceren,
1: ja,
0: dezelfde dingen laten zien en horen,
1: ja,
0: wat gaat er dan in Den Haag gebeuren? Then you have to listen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, misschien nu niet, misschien over 2 termijnen niet, maar uiteindelijk gaan ze toch moeten luisteren. Ze gaan toch bewegen, want dat is weer politiek.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je diezelfde gasten, waarvan je, zeg maar, waar iedereen zo prat op gaat van nou, het gaat niet kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Die voor zijn geld gaan kiezen, toch van luisteren. Kijk, we kennen hier en daar een beetje. Ik ben geen politicus hoor, om het in goede.
1: Mm-hmm.
0: Totaal niet. Maar hier en daar, je ziet al door de jaren heen hoe het spel gespeeld wordt.
1: Ja.
0: Ik hou met alles rekening. Ik ben nuchter en ik hou sowieso met alles rekening. Omdat politiek. Kijk, je moet het nemen voorbeeld toen. Ja, maar goed, dat hoef ik niet als voorbeeld te noemen. Ik heb al genoeg aangekaart van waarom die grote leiders eigenlijk van die grote partijen, waarom zij eigenlijk zeg maar ervoor hun geld hebben gekozen om zich toch wel hun kop te laten zien op tv. Met betrekking tot deze verkiezingen.
1: Hmm.
0: Want anders als het totaal geen zoden aan de dijk zou zetten, hadden ze het ook niet gedaan. Hadden ze zich afzijdig gehouden.
1: En misschien heeft
0: maar
1: de, misschien heeft
0: wel degelijk iets.
1: Misschien heeft de volgende beller die ik nu aan de lijn heb, misschien heeft hij of zij daar antwoord op. Beller, goedenavond, u bent live in de uitzending.
2: Ja, daar ben ik in, meneer Beulersman. Ik wil meneer Breiden aan herinneren dat meneer Wilders, die roept al 20 jaar het arts. Hij brult, hij gilt. En als hij aan de macht zou komen, dan zou hij drastisch het asielprobleem, zou hij in zijn ogen radicaler mee dealen. Nou, er is niets van terecht gekomen. Dat gaat ook niet, want je kunt wel roepen en schreeuwen en voeteren, noem maar op. Je bent gebonden aan internationale verdragen. Hij zou iedereen eruit gooien. Nou, er is niemand eruit gezet. Want we zijn bewind. Die dame, mevrouw Vader, Faber, die zou het varkentje even komen wassen, niets van terechtgekomen. Hij jongens er niet meer, want je kan wel 20 jaar roepen en schreeuwen, maar wanneer je aan de macht bent, dan is het anders. Je woont niet, je bent geen reling die alleen in de wereld, je bent gebonden aan internationale verdragen. Daarvoor, dus.
0: Ik snap het, ik kan een fout hebben. Dus ik hou overal rekening mee. Om het maar kort samen te vatten.
2: Ja, maar ik heb iedereen gewaarschuwd. Geef hem een keer de kans. Laat hij het doen. Nee, hij mag niet. Ik zeg, zolang hij maar roept, gaat hij blijven groeien. Als je hem de kans geeft om het te doen, en er komen geen resultaten lang, gaat hij ook onmiddellijk verdwijnen als een kaas.
0: Ik snap u volkomen, maar desondanks zeg ik, want er zijn nog andere mensen. Dus hij is het voorbeeld dat u gaf. Maar als ik kijk naar een Baudet en andere mensen die er nog zijn, het geluid dat men nu, zeg maar, geproduceerd heeft, dan ben ik toch verplicht en genoodzaakt om daar rekening mee te houden. Ja, om die mensen toch serieus te nemen. Omdat, nogmaals, ik heb het aan het voor, in het voortraject heb ik het al gezegd, de macht, zoals men het tot nu toe, zeg maar, gedemonstreerd en gebruikt heeft, ligt nog altijd bij.

0: het volk. Want op het moment dat het volk in grote getale iets anders laat zien of horen, dan hou ik mijn hoofd en mijn hart vast.
1: Kijk, wat zowel hier als in Suriname ligt, of waar ook ter wereld, ligt de macht bij het volk. Ja? Maar die mensen die zijn ook makkelijk te manipuleren. Want linksom, rechtsom, er komt weinig verandering. Alles blijft bij het oude gewoon. Dus, ja, kan. Ik ben niet bang voor Baudet. Ik ben niet bang voor die vrouw van die nu in de plaats is voor Baudet. Van Wilders ben ik niet bang. Die mensen die leven op een eiland. En denkwijze is, ze denken dat ze op een eiland zijn.
0: Okay. Ja, ik begrijp u volkomen, dus niet denken dat ik u niet begrijp hoor, meneer Bellison.
1: Nee,
0: ik begrijp u volkomen.
1: Ja. Nee, ik hang op, ik luister verder en ik geef anderen gelegenheid.
0: Oké, prima.

0: U bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Goedenavond, heer Raymond.
0: Meneer Jan Ramkizoen.
1: En meneer Breidel, leuk weer uw stem te horen.
2: Oké.
1: Burleson. Kijk, we moeten niet ons bang laten maken. Daar ben ik eens met meneer Burleson. Dit is het verschijnsel van de afgelopen verkiezing. Is niet van vandaag. We kennen de tijd van Glimmerveen, Jan Maat, al die rechtse lieden. Ze zijn nu versplinterd. Zowel, en net wat meneer Bullison zegt. De MOS en al die lokale partijen. Alleen in Den Haag kunnen ze misschien in het dagelijks bestuur komen. Voor de rest nergens waar ze gewonnen hebben. Van FD of Wilders, PVV, gaan ze het dagelijks bestuur vormen. En wat meneer Bullison zegt, de zaak over migratie berust niet in hun handen. Daar heeft Nederland verdrag gesloten hoe je moet omgaan. Al zijn die mensen die hier naartoe gevlucht zijn, of ze legaal of illegaal de grenzen binnen zijn gekomen. Je zal op een nette manier volgens de verdragen van VN en van Europese Unie moet je een oplossing proberen te vinden. Dus hoeven we ons niet bang te laten maken door meneer Mos. Meneer Mos is tegen migratie. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft mensen die illegaal hier zijn in dienst genomen om campagne voor hem te voeren. Dus hij zegt A, maar hij doet B. En in strijd met de wet. Want de wet zegt je mag illegale niet in dienst nemen. En het is al gebleken dat hij dat gedaan heeft. De mensen die campagne voor hem folders aan het verdelen waren. Dat is vastgelegd. Dus dat wil ik even doorgeven.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, lieve luisteraars, waar u zich ook mag bevinden. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender, Radio Maart. Radio Maart, zoals... Nou, ik hoop dat het afgelopen uurtje tot uw verbeelding heeft mogen spreken. Ik hoop dat u wat aan heeft mogen hebben. U bent nu, zeg maar, afgestemd op Radio Maart. En u bent beland in mijn programma. En dat programma heet Maart Gevarieerd. En ik ga door tot de klok van 8:00. En mijn naam is Raymond Dalvoer. Radio Maart, zoals u weet, gewoon te beluisteren op de 107.90 frequentie. En wereldwijd via radiomaart.nl. Het telefoonnummer van de zender is 020-471-4291. Ik herhaal, nummer van de studio is 020-471-4291. Voor de nieuwsberichten en het reclameblad had ik u nog even kunnen vertellen dat wij een kort fragment bij u thuis zullen brengen. En dat fragment gaat over een betoog van de heer Eugène van der Zand. Dat hij heeft gehad. Dat was op, ik geloof, woensdag 18 maart jongstleden. Was hij te gast bij een hele dynamische zender in Suriname. En ik vond zijn verhaal nog spraakmakend. Hij is deskundig wanneer het gaat om de bestuurskunde van het land. Anderen trekken dat in twijfel. Anderen zeggen dat hij niet is afgestudeerd als bestuurskundige. Het zal wel zo zijn, ik weet het niet. Maar belangrijk is dat je niet om hem heen kan. Hij heeft een goede kijk wanneer het gaat om de inrichting van ons geliefd Suriname. En u weet dat ik mijn Suriname, en niet alleen van mij, maar ook van u, ik zal dat altijd positief in uw huiskamer brengen. Ik zal altijd positief over ons land praten. Natuurlijk zijn er kinderziektes. Natuurlijk zijn er situaties bekend waar...

0: visie, de onze voorskrikkie. Maar natuurlijk, zoals ik u zei, gaan we even luisteren naar de heer Eugène van der Zand.
1: If they are zonnebril op.
2: Maar gezondheidsreden zou zeggen, mensen, ik ben bezig blind te worden. Mijn ogen zijn
1: aan. Astrology.
2: Dik geworden.
1: Oké.
2: Dat is de reden.
1: Maar wie is mijn maas van meneer Van der Zand? Ik ga niet verkeerd denken. Maar bril mooi aan, jong.
2: Nee, maar mijn god, er deed je het dan uit bril. Er deed je ratan. Niemand weer wat bril doet dan.
1: Niemand staat, jong.
2: Oké, maar jammer dat naar bril wang.
1: Ja, nee, ik ben blij dat je er bent na lange tijd. Zo kan dat ik je zo. En ja, je kunt niet hier zitten, dat we nog takkie, want ik heb een artikel gelezen. En een artikel begint vaak mooi, maar wat begint van artikel? We kennen de weg, maar de wil is niet aanwezig. Dus de weg ligt voor ons, het is duidelijk.
2: De weg is bekend.
1: De weg is bekend, maar de wil om de weg te betreden is er niet. En dan hebben we het dus over de kwestie van de beraadslagingen die plaatsvinden in de Nationale Assemblée, waarvan u dus zegt, het is allemaal lange beren en te lang, want we weten precies wat we zullen moeten doen. Is dat het?
2: Nou, zo eenvoudig is het niet.
1: Mm-hmm.
2: Die kwestie van de weg, waar we wil is een weg.
1: Ja.
2: Dus dat bedoel ik daarmee. Ja? Waar we wil is een weg. En omdat ik de materie kan overzien, vandaar dat ik die weg kan zien. Maar dan zie ik dat bij die aanpak dat er de wil ontbreekt om de juiste weg te volgen. Omdat wanneer men naar die weg kijkt, dan is die weg voor sommigen alai maka. Voor sommigen alai broko baka, broko batra. Voor sommigen alai trasani. Dus waardoor men dus niet zonder meer. Natuurlijk moet je niet altijd. Je moet altijd niet zonder meer op weg gaan. Maar het gaat waardoor men dus niet de juiste weg inslaat. Waar men moet inslaan om die problematiek. Staatsrechtelijk hoor, want dat staat in het artikel.
1: Yeah.
2: Als je kijkt. Staatsrechtelijk dat die gedachte, want daarmee begint er, het was een gedachte om de rechterlijke macht te hervormen.
1: Ja.
2: Dat is een gedachte geweest.
1: Maar u zegt.
2: En laat me even bijzeggen, bij het begin, voor de duidelijkheid, want hierover heb ik een heleboel gezegd en geschreven, maar het is niet aan Van der Zand gelegen om te beslissen wat moet gebeuren. Laat dat duidelijk zijn en ik besef dat ook. Maar dat neemt niet weg dat als ik inzicht en de materie ken, dat ik erover moet schrijven en praten en de goede gemeenschap informeren hoe het zit. Los van mijn functie in het verleden, het is mijn plicht als Surinamer om dat te doen. Dus laat me bij het begin zeggen dat mijn insteek verschil met de insteek van de initiatiefnemers.
1: Mm.
2: Laat dat duidelijk zijn. Mijn insteek verschilt met de insteek van de initiatiefnemers. En wat bedoel ik daarmee? Dan gaan we terug. We leven in Suriname. We praten over omstandigheden, gebeurtenissen die in Suriname hebben plaatsgevonden. Dan gaan we terug in politicus naar de afgelopen 5 jaren. En in de afgelopen 5 jaar in politicus zijn er dingen in dit land gebeurd waarbij in politicus weer er na 5 jaren een wisseling van de wacht komt. En dan worden er bepaalde verwachtingen gewekt, maar ook bepaalde verwachtingen door omstandigheden. En tijdens die 5 jaar heb ik, het is niet dat ik gisteren ben begonnen om te praten hierover. Tijdens de afgelopen 5 jaren constant heb ik over gesproken, over geschreven. Op het moment.

0: kan die dingen gebeurden. En in dat kader is er een spanningsveld. Is er een bepaalde... Het is niet eens alleen indruk. Zijn er bepaalde bewijzen, maar wanneer ik praat over bewijzen, dan moet je dat bewijzen hebben. Hè? Dus ik kan niet over bewijzen praten. Maar in dat kader zijn er gebeurtenissen, hebben gebeurtenissen zich plaatsgevonden, waarbij wij concreet hebben gewezen, op dingen die niet konden. En in dat verband is mijn insteek, toen men sprak over hervorming van de rechterlijke macht, met name in het bijzonder het Openbaar Ministerie, was mijn insteek, de PG moet weg. Laat dat duidelijk zijn. Mijn insteek was, de PG moet weg. Waarom de PG weg moet? Omdat het de PG in haar functie is, die heeft gezorgd voor een heleboel problemen die tijdens de afgelopen 5 jaren zijn ontstaan. Dus vandaar mijn insteek. Het is de PG die je moet vervangen om dus te komen tot rust weer binnen het Openbaar Ministerie. Het is de PG die je moet vervangen. En waarom? Omdat ik met een aantal PG's heb gewerkt. Niet met hun persoonlijk gewerkt, maar in mijn functies die ik heb bekleed, heb ik ze meegemaakt. En voor mij was dat voor het eerst dat ik zoiets meemaakte tijdens de afgelopen vijf jaar.
1: Het functioneren van de huidige PG.
0: Dus daarom was mijn insteek, de PG moet weg.

0: mijn insteek was op een andere perceptie gebaseerd dan de insteek van de initiatiefnemers. Dus dat brengt een heel andere wending en schaduw op de zaak. Dus wanneer ik verder hierover wil praten, dan ga ik niet meer praten uit hoofde van mijn insteek dat de PG moet weg. Want ik bepaal niet. Ik had dat gekoppeld aan omstandigheden om het probleem op te lossen. Maar nu de initiatiefnemers zeggen nee, de PG hoeft niet weg. Dan conformeer ik me daaraan en dan praat ik over die casus.
1: Mm.
0: Verder.
2: En dat was een korte samenvatting. Het is niet alles wat hij heeft gezegd. Het gesprek gaat veel verder. Hij is zeker anderhalf uur bezig. Het is niet de bedoeling dat ik zoveel bij u in de huiskamer breng. Maar ik vond het toch wel heel interessant om te luisteren naar datgene wat de heer Eugène van der Zandt naar voren heeft gebracht wanneer het gaat om de situatie niet alleen rond de PG, maar ook de rechterlijke macht en hoe hij daarin staat. En gezien ook zijn situatie als adviseur... Heeft ook zijn rug recht gehouden door te stellen van dat hij uiteindelijk toch zijn rug zal recht houden en mee zal gaan met de beslissing van degenen die de president daarin adviseren. Ik ben ook benieuwd naar hoe u daarover denkt. Wat u tot nu toe hebt mogen beluisteren. Natuurlijk zullen de meningen verschillen. En als u zegt van, ik heb mijn buik al rondgegeten, dus mijn hoofd staat nou niet naar politiek. Dan is dat het. Maar u staat vrij om uw reactie te geven op datgene wat u zojuist hebt mogen horen bij u in de huiskamer. En dat u is gebracht door Radio Maart en met name Raymond Dalvoer. Telefoonnummer van de studio is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Dat is het nummer van uw familiezender Radio Maart. En natuurlijk verplicht ik niemand tot het geven van commentaar of reacties. En tot die tijd gaan wij zo'n half uurtje of meer gewoon muziek bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat is ook een onderdeel van Radio Maart. En de muziek hoeft niet altijd een beetje pokoe te zijn. We willen ook graag laten zien dat Radio Maart ook andersoortig muziek. Dat wij ook daarover beschikken, niet alleen, maar dat wij ook bereid zijn om ook die muziek bij u thuis te brengen. Natuurlijk houden we allemaal van onze soul en onze bigipogo, dat is ons ding. Maar er is ook nog veel meer, jazz.

was het mooie nummer van de Cranberries. Ode to my family. En wij gaan nu luisteren. Wij gaan nu luisteren naar de formatie Crowded House. Crowded House kennen wij van hun nummer Weather, Take the Weather with You. En dit nummer is afkomstig van hun album Wood Face. Verder is dit nummer uitgebracht in 1991. En het nummer is verspreid door Capitol Records. Crowded House met een nummer Take the Weather with You.

Lessons in Love was dat. U gebracht door Level 42. Ook zo'n mooi nummer van die heren. Ja, we gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van Daryl Hall en John Oates. Daryl Hall en John Oates. Ja. Die hebben, zeg maar... Het nummer dat u nu hoort van Daryl Hall en John Oates is Man Eater. Oh, moeten we gewoon opletten, hè? Dat we als mannen niet opgegeten worden. Maar dit nummer is Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Afkomstig van hun album H20. H20, wel te verstaan.

En dat was Cock Robin met The Promise You Made. Ook een heel geweldig mooi liedje. Wij gaan nu naar... Dire Straits. Met hun nummer The Sultans. En dat nummer is afkomstig van een gelijknamig album. Het album is ook getiteld Dire Straits. Dire Straits met The Sultans of Swing.